0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

Ik zou een droge vlijt en heb het nog meer zin. Het is net of gijs van mijn zout, hier boven dieke woord. En mengelmaus van zout en zout, dat is wat meer op.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

everyone.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Eetje even schuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
4: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopaal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopaal.nl.
8: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
7: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
10: Meubeldorp. Radio Noord.
0: Noord en Ommeland.
1: Met Marcel Nieuweweg.
11: Zondagmorgen, het weekend is begonnen. Begon het Ropel, middeleeuwse Ropel, de Walfridus voettocht. En Henk Elderman is onderweg met grunnige kauk. Misschien wel, bij Joeven.

0: Start Me Up, de Rolling Stones. Hier op Radio Noord. Lekker hè, Karel?
1: Och, daar hoeft er geen loodrijbenzine meer in.
0: Dat bedoel ik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg ik ook tegen Henk Elderman. Goedemorgen, Henk.
2: Ja, goeiedag Marcel. Mooi.
0: Mooi met jou. Hoe bist u?
2: Ik ben Garnbert.
0: Kiek.
2: Ja, ja. Wie ben net zo ver van de Muldenhof hier. Mulden de Meeuw is dat, hè?
3: Ja.
2: Ja, ja. Ja, ik les nog een keer weer met Chris Huizinga die scheuvel lopen.
3: Ja, die weer
2: al opgeknapt, hè? Ja, en ik loop hier met een man die loopt zijn hondje in mijn moeder. Dat is zo'n volkshondje, zo'n moldenvangertje, Worsveld, Marcel. Met wel heb ik hier vandaan?
3: Grenhuis, Bram Grenhuis.
2: Goeiedag. En nou, de vrouw Hoek natuurlijk, want ja, die hond moet er goed, hè?
3: Ja, die moet er wel een muur. Ja. En straks in oktober hebben we trainen.
2: Oh, train? Wat, ja, wat moet er getraind worden?
3: Ik hoor hond aan het trainen.
2: Met hond aan het trainen?
3: Ja, ja, ja.
2: Oh, okay.
3: Ja.
2: En wat moet hij of zij doen vandoor?
3: Ja, ze moet hem zitten en moet ze comfort zeggen. En, nou, dan kom je kaas zeggen, moet ze komen. Dat zijn 3 punten. Waar hij mooi voor me zit. 3 punten. Ga je mooi achter me en hij zit hier. Dat is ook weer 3 punten.
2: Ja, en luistert een beetje naar de boers?
3: Jawel, jawel. Ja. Ja,
2: ja. Heb ik hier met een echte Garnbender vandaan?
3: Ja. Ja.
2: Hoe lang woon je hier al? Oh, leef maar zeker.
3: 75 jaar al.
2: Kijk eens aan, zeg.
3: Ja.
2: En dan zag ik net bij de weg allemaal duizendstormen met op papier. Het is op papier daar, hè, Garnbender vandoor. En door heb je ook wel wat met. Maar je zei net al tegen mij van ik heb vrouwen met de kraan te lopen.
3: Ja. Ja. Wat doen we dan met bakkranten? Alle stoelbrokken soms wel. En ik zeg... Huh? Alle schuur eigenlijk wel eens vol.
2: Ja, ja. Maar, dan moet je er nog eerder ook, denk ik. Hè? Dan moet de krater nog op tijd gebracht worden.
3: Ja, ja. Toen was het eerst middags en later was het morgens.
2: Ja, eerst middags natuurlijk met Nijsblad.
3: Ja.
2: Huh? Ja,
3: ja. Ja, en dat was later werd het morgens. Nou ja, dit moet je maar 10 uur. Nou, dat ken. Ja. Maar dan was ik toch al een van vroeger.
2: Ja. Ja, maar dat doen we nou niet meer al dik op pensioen.
3: Ik ben nou met pensioen. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Dat kan ik wel zijn in de doen. Ja. Wat is gaan met voor dorp?
3: Nou, dan al een mooi dorp. Dat wel weer.
2: Ja, ja. Ik begon net met die Milton. Je zei net al van hij wordt een beetje renoveerd. Hoe ver ben ze?
3: Ze ben klaar.
2: Oh, ze ben nou klaar.
3: Ja, ja, ja, ja. Ik kijk met Germen naar de Joost en weer de opening jaar. Oh, die was behoorlijk druk. Ik kan nou weer draaien, dus dan kan ze weer een beetje meel draaien en nou, ik kan ze weer een beetje pannenkoekmeel verkopen.
2: Zo is het, zo is het. Nou, ik wens je een hele schiere dag en veel succes met hondje, met de training.
3: Ja.
2: En ik zal zeggen, mocht er wat moois van. En bedankt voor het brood en dat levert altijd lekkere, grunnige kauwkorn.
3: Nou, dankjewel.
2: Ja, geniet ervan.
3: Dat doe je.
2: En van de mooie dag.
3: Ja. Ja, het is alweer hartstikke mooi.
0: En gooi je die grunnige kauk deelt met hondje of nee?
2: Gooi je die kauk ook deelt met hondje? Lust ook kauken?
3: Hij lust ook wel kauken.
2: Dat soort hondjes lust alles wel, hè?
3: Ja, maar zal je me roepen, hè?
2: Hij roept er een, ja, dat bevalt hem wel, Marcel.
0: Dat dacht ik wel.
2: Hé, meneer, bedankt, hè?
3: Jo.
2: Fijne dag.
3: Ja.
0: Ja, en dan zeg ik ook, dankjewel, Henk. Hey, doe gast onderweg naar de Walfridus-voettocht van Beem, hè?
2: Dat klopt, ja.
0: 15e
2: editie. Ik ga door naar Waverhoezen nou.
0: Mooi, nou dan zal ik zeggen aan de wandel. Tot daarmee. Hier is Erwin
2: meneer,
0: de Vries.
2: Bedankt hè.
0: Som met Davin. Mooie meers. Dat is toch mooi. Op zo'n soort rapmeur. Fijn dat je luistert.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Radio Noord. 18 minuten over 8 worden. Bij het klooster Tropel keer dit weekend honderden jaren terug in de tijd. Dus namelijk de 30ste editie van Middelhuis Tropel. Wel zich vanaf Jor Oin tussen de ridders begeeft, dat is Johan Bendlage. Maar Karel, volgens mij was Johan, die zit al zo in zijn rol, dat in de middeleeuwen dan zo geen mobiele telefoon.
1: Dat denk ik wel. Want we hebben Gerda Toussaint aan de lijn.
0: Ja, maar hij is nu bereikt worden, dus heb ik Gerda aan de telefoon. Gerda, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal. Ja.
0: Volgens mij is Johan, die zit al helemaal in zijn rol, hè? Die heeft de telefoon al iets geholpen, volgens mij.
2: Ik denk het haast wel. Het is gisteravond ook nog wel laat geworden. Hè?
0: Oh, echt hoor?
2: Ja, want Johan is de kroegbaas bij ons.
0: De kroegbaas?
2: En dat doet hij al. Ja, en dat doet hij al nou vanaf het begin, zeg maar, ruim 30 jaar. Is hij al bij ons betrokken als kroegbaas. En nu is hij hoofdkroegbaas. Dus hij heeft het voor het zeggen wanneer de boel dicht gaat.
0: Is de barrel wel gesloten, Den? Of is Johan nog altijd open?
2: Nou, hij is op vrijdag, gaat hij open.
0: Ja.
2: En dan komen alle groepen hier aan. Die gaan hun tenten opbouwen, hun kampementen opbouwen.
0: Ja.
2: De vrijwilligers komen hun kleding halen. En ja, dan gaat iedereen even bij Johan langs. En het is altijd een soort reunie, zo'n vrijdagavond. Want alle groepen, ja, die zien elkaar niet dagelijks. Dus dan komen ze elkaar weer tegen. Dan is het altijd heel gezellig even bij Johan aan de bar.
0: Ja, jij was er ook bij dus.
2: Ja, maar ik heb het niet zo laat gemaakt. Ik ben op tijd naar huis gegaan.
0: Wat is op tijd, Gerda?
2: Nou, om 10 uur ben ik vertrokken.
0: Oh, dat is heel vroeg.
2: Ja, dat is voor mijn doen ook wel heel vroeg.
0: Maar goed, dan ben je helemaal...
2: Het is een zware dag geweest.
0: Ja, maar dan ben je helemaal fit voor hetgene wat er vandaag gaat gebeuren.
2: Ja,
0: neem ons even mee. Hè. Middeleeuws Tropel, het is een uniek evenement voor mensen die nog nooit in die wereld zijn gestapt. Wat gebeurt er precies?
2: Sorry, mijn stem is een beetje schor. Wat ik heel vaak van mensen terugkrijg is, zodra je de kassa voorbij bent,
0: ja?
2: Stap je werkelijk in die middeleeuwen. Het ziet er allemaal uit als in de middeleeuwen. Het ruikt als in de middeleeuwen. Want alle groepen die zijn aan het koken. En die hebben hun houtsuurtjes aan. En alles is middeleeuws. Heel vaak op evenementen. En daar wil ik niet lelijk over doen. Maar heel vaak op evenementen zie je ook veel fantasy. En dat zie je bij ons niet. We zijn een authentiek middeleeuws evenement. En dat maakt het voor iedereen zo bijzonder. Mensen zeggen ook van, oh, de sfeer is heel anders. Ook heel gezellig, maar anders dan op andere evenementen.
0: Nou, heb je natuurlijk...
2: ik kan het moeilijk omschrijven.
0: Dan heb je natuurlijk al mazzel met de plek waar jullie het doen. Hè? Rondom dat klooster heb je automatisch al een historisch zwaargewicht.
2: Dat is het dan ook, hè? Zo hier rond dat prachtige klooster. Het is zo sfeervol, die grote bomen eromheen. Ja, een mooier plekje kan je niet bedenken natuurlijk.
0: Nee, hoe ben jij er ooit bij gekomen?
2: Ja, hoe gaat dat dan, hè? Met velen van ons. Ik ben ooit een keer als bezoeker. En dan denk je van, goh, wat leuk, ik zou er wel mee willen helpen. Dus dan meld je je aan als vrijwilliger. En als je dan een poosje meeloopt, dan zeggen ze, oh, we hebben een bepaalde afdeling waar we een coördinator voor zoeken. Dat kan jij vast wel doen. En op een gegeven moment vanuit het coördinatorschap is het van, oh, we zoeken iemand voor het bestuur. Dat kan jij dan wel doen.
0: Ja.
2: Ja, en zo rol je er vanzelf in, hè?
0: Ja, ja. En hoe loop jij er nou vandaag bij?
2: Ja, in middeleeuwse kleding natuurlijk.
0: Ja, en wat ben je dan? Ben je een ridder? Ben je een vreule?
2: Nee. Alle vrijwilligers van Middeleeuwse Tropel, die lopen vandaag in middeleeuwse kleding. En wij beelden uit, zeg maar, een gewone gemiddelde bevolking vanuit het jaar 1465. En dat jaar, dat is specifiek gekozen omdat in dat jaar de bouw van het klooster is gestart.
0: Ja.
2: Dus ons evenement is helemaal op dat tijdspad geënt.
0: Kijk.
2: En ja, ik heb gewoon een jurk aan zoals in de middeleeuwen door de dames werd gedragen.
0: Prachtig. Mooi. En dan is er ook nog rondom dat klooster, is er ook nog een markt, heb ik begrepen, waar je ook producten als vachten, leer, vergeten groenten, ook middeleeuws bier kunt proeven en kopen.
2: Ja, ja. Allemaal ja.
0: Allemaal ja.
2: Het is een middeleeuwse markt. Wat we ook hebben, maar dat is voor de reenactors die hier komen. Die komen vaak ook hier naartoe om hun uitrusting aan te vullen. Hè. Ook die handelaren hebben bestaan. Maar wat je net al opnoemde, hè, vergeten groenten, kaasboer staat er.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hey, het is het hele weekend, Gerda.
2: Ja, het is vandaag tot, nou, laat ik zeggen dat 11:00 de kroeg misschien wil gaan sluiten. Of ze dat halen, dat denk ik haast niet.
0: Nee, ik denk het ook niet, want Johan ligt nou ook nog op bed. Dus ik denk dat Johan vanavond de kroeg ook nog open heeft.
2: Ja, vast wel.
1: Kunnen we ook het klooster in?
2: De entree tot het klooster is helemaal gratis vandaag. Uit de kansje voor de mensen.
0: Uitstekend.
2: Ja, de entree voor.
0: En als je dat middeleeuws trapel in wilt lopen, wat betaal je daarvoor?
2: Voor de volwassenen is het €17.
0: Kijk, en kinderen?
2: Kinderen tot 12 jaar, 0. Helemaal gratis.
0: Ja. Yeah.
2: En we hebben heel veel activiteiten voor kinderen, want ons thema dit jaar is het kind in de middeleeuwen. En de jeugd, moet ik even uit mijn hoofd zeggen hoor, volgens mij betaalt hij een tientje tussen 12 en 18 jaar.
0: Kijk aan. Goed, nou kom daar nog eens om. En dan intoetsen, klooster, trapel, die kant op rijden. En dan heb je een prachtige dag vandaag of morgen. En dan ga je honderden jaren terug in de tijd.
2: Dat zou ik wel denken. Heerlijk gevoel.
0: Mooi. Je bent er klaar voor en je hebt er zin in, hè?
2: Ja, zeker, zeker. We hebben de eerste activiteit alweer gehad. Iedereen zit ondertussen aan zijn koffie en aan zijn ontbijtje.
0: Mooi.
2: En we gaan ons klaarmaken.
0: Heel goed. Ik zou zeggen, onwijs veel plezier. Doe Johan toch, ondanks alles, de groeten van ons.
2: En, ik zal hem straks even toespreken.
0: Maak er een mooi weekend van. Dankjewel, Gerda.
2: Ja, dankjewel. Nog, hè?
0: Ja, middeleeuwen door dus op troppel. Hier is Terence Trent D'Arby. Dance, little sister. Op Noord.

0: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Stad en Ommeland. De lessenaars klinkt me verdolg van Frits Emmelkamp. Goedemorgen Frits.
6: Goedemorgen Groningen. Het is nog altijd niet duidelijk wat de brand in het hoogspanningsstation bij Meeden heeft veroorzaakt. De brand brak een week geleden uit en bleek lastig te blussen. In totaal ging 140.000 liter koelolie in rook op. Doordat het pand nog altijd niet veilig is, kunnen onderzoekers niet naar binnen. Tenet verwacht eronder het onderzoek nog wel even gaat duren. Of er een link is met de aanslagen op stroomstations in Duitsland weet Tenet niet. Maar volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor gevonden. Gisteravond is een auto van de weg geraakt op de A7 bij Marum. De wagen kwam in een sloot tot stilstand. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis. Waardoor de auto van de weg raakte is niet duidelijk. En minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken moet de gedupeerden van de gaswinning boven de wet stellen. Dat vindt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Ze reageert daarmee op de mogelijke personeelsproblemen bij de versterkingsoperatie. Onlangs werd duidelijk dat de Nationaal Coördinator Groningen mogelijk te veel ZZP'ers aan het werk heeft. Die zouden door de Belastingdienst als schijnzelfstandigen gezien kunnen worden en hun werk moeten neerleggen. Beckerman vindt het onbegrijpelijk dat de eigen overheidsregels mogelijk tot nog meer vertraging bij de versterking gaat leiden. Heerma zelf spreekt over een dilemma. Hij kijkt ondertussen naar een mogelijke oplossing. En morgenmiddag dan komt onze FC weer in actie. In eigen huis staat dan FC Twente op het menu. Laatste thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard verloor de FC. En dus hoopt het team zich tegen de Tukkers te kunnen herpakken. Volgens trainer Dick Lukien kan een overwinningenteam een aardige boost geven.
7: Goede resultaten, in dit geval een overwinning, helpt mee. Alleen het goede gevoel zit voor mij ook breder. In de zin, de manier waarop wij werken. Ja, ik kan chagrijnig zijn van een nederlaag tegen Fortuna, maar ik kan heel erg genieten van de manier waarop wij hier dingen doen. En wat we aan het doen zijn met z'n allen. Dus ja, tuurlijk hoort winnen bij Topsport. En moeten we daar met z'n allen heel erg chagrijnig over zijn. Maar ik vind wel dat we mooie dingen aan het doen zijn.
6: Ja, de druk op Lukien is hoog. Van de laatste 14 duels met FC Twente wist Groningen er niet één te winnen. De wedstrijd begint morgen trouwens om 11:15 en is te volgen via het liveblog bij ons op de site en in de app. Kijken we even naar buiten. In de ochtend kan er lokaal nog een bui vallen. Maar vanmiddag in de hele provincie droog. Mogelijk krijgen we dan zelfs de zon nog even te zien. Het was zo'n 20 graden en het uitgebreide weerbericht krijg je zo meteen.
8: Dankjewel Frits van Harma en de Doord. En Henk Helderman is onderweg sinds deze ook benijd door het weerbericht. Want hij gaat door de Walfridus voettocht in Beem wandelen. En een beetje zonnigie en lekker droog weer kent ze door wel gebruiken.
9: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
10: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
11: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de appels van Oudebos.
13: Iets zoets.
14: Of de pruimen van Oudebos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudebos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
15: Meertens Meubelen.
16: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
15: Meertens Meubelen.
16: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
17: De koffie staat klaar.
18: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
15: Meertens Meubelen.
16: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

0: weet niet hoe het met jullie is, maar ik krijg nou al zin in een lekkere pasta, pizza.
1: Ja, lekker.
0: Eros Ramazzotti. Bella,
1: zit ik met mijn boterhammetje.
0: Wit stoetje met Keze. Henk Elderman, doe wist. Ja, doe het eerst ook al zin in een pizza, of nooit?
2: Nee.
0: Oh,
2: ik wel appels en sultana's.
0: Oh, het is ook goud.
2: ja,
0: want er is natuurlijk wel voedsel voor de mensen die aan het wandelen zijn, hè?
2: Ja, absoluut. En de grootste meute die is al vertrokken hier bij Durpshoes, de Waaf in Waafhoesen, waar ik staan. Maar er is nog één vrouw die is speciaal op mij blijven wachten, zeg maar, zodat ik u nog even kan spreken.
0: Wat
2: want in Waafhoesen, dat is het vertrekpunt van de 24 kilometer, de voettocht. Mevrouw, ik ben jou eeuwig dankbaar dat je hier nog bent.
3: Mooi, nu ben ik blij hoor. Ja. Ik hoop dat dat nog heel lang kan duren.
2: Okay. Je proot grunners, ben grunner, maar woon nooit meer grunner.
3: Nee, ik ben van oudsher naar Woester. Ik ben in 1954 hier geboren en ik ben 20 jaar later vertrokken.
2: Ja, maar ik begrijp, die trek is er nog altijd.
3: Ja, het is je geboortedorp. Je rin bij je hoeskelaars en dan denk je, ja, door hem in alle mooie tijd had. Ja, het is gewoon geweldig hier West. Mooie jeugd.
2: Ja. En vandoor alleen nog aan de wandel.
3: Ja.
2: Want de rest is al weg.
3: Ja, ik heb mijn macht op die, hè. Dus dat klopt.
2: Ja.
3: We hadden in vroeger een bakkerswinkel. Dus Hallendorp is vroeger groot worden van ons brood. Dus was ook wel bijzonder.
2: Ja, en wat is er nog van te zijn?
3: Ja, het hoek staat er nog. Oh. Ja.
2: Dus wandelen. Dit neem ik aan, want ik zeg prachtige wandelschoon. Dat doe je wel volker.
3: Ja, ik ben echt een vervente wandelnoer. Van een tocht om de noord, van het eerste uur. Ja, tot nou.
2: Ja, en nou is dit vandoor 24 kilometer. Ja. Er zijn verschillende afstanden natuurlijk. Ja. En ook vattig kind down, maar waarom precies die 24?
3: Nou, vattig, dat vind ik te veel. En 15 vind ik eigenlijk weer te weinig. Dus er zit 25 tussenin. Dus dan doen we 25. Ja.
2: En wat denk je onderweg allemaal te zijn?
3: Ja, maar ik loop me verrassen.
2: Ik ga ook nog even door.
3: Ik heb de koffie erbij.
2: Ja, nee, dat zeker.
3: Pleisterploos erbij.
2: Oké, dat is allemaal regeld. Daar gaan we het zo wel even over hebben natuurlijk. Maar ja, ik zal zeggen...
3: Op
2: knipnogels, hè, zo heet dat.
3: Ja, precies.
2: Nee, maar ik zal zeggen... Moeten we een startschot geven, dames, of nee?
3: Ja,
2: dat
3: is goed.
2: Ja? Oké. Nou, 3, 2, 1.
3: Go!
2: En door gaat mevrouw. Applausje, Jeanette, kom er eens een bij. Want het zit er nou op, zeg maar nog nooit voor jullie. Want jullie moeten hier nog in blijven zitten, hè? Want dit is ook een stempelpost.
4: Dit is ook een stempelpost voor de 40 kilometer. Daar binnen vermogen, want het was eigenlijk een verrassingstocht. Gewoon ooit wist waar ze in ging. En we hebben de 15e editie. En toen hebben we bedacht, van, nou, we brengen anders gewoon altijd in een rondje om Bedemeer. De vaaie windrichting, zeg maar. En nu hebben we bedacht dat ze met bussen van het Groninger Busmuseum hebben we de 40 kilometer gebracht naar Zoltkamp. En daar loopt in die 40 kilometer naar Bedemtaal. En de 24 is hier, staat in Waafhoesen. En de 15 die staat halverwege gaan met Winsum. En de 10 kilometer uit Winsum. En de 4 kilometer bij de Oude Ei.
2: Hoe zei het een verrassingstocht? Wat is er van te maken tijdens de wandeltocht?
4: Nou, in zoverre een verrassingstocht. De deelnemers die wisten van tevoren nooit welke richting dat ze op gingen. Dus we hebben nooit zoveel bijzonders onderweg. Omdat we eigenlijk vinden als organisatie dat het om de wandeltocht gaat. En nooit zoals Tocht onder Noord, die ook over Fatting Dong is natuurlijk. Met half veel kunst en cultuur.
2: Nee, oké, dat snap ik. Alle mensen waren al weg, zoals ik al heb gezegd. Zeg maar van, ja, maar wat is dat dan? Wat zit er in die mensen van...
4: Die hebben zo'n enorme drive, Henk. Vanmorgen om 7:30 stonden ze startkloor in Bedem bij het restaurant van Opmaat. De bussen die kwamen eraan en ze stonden gelijk op, liep naar de bus en wonen voort. Maar ja, Waafhoesen Bedem is een half uur met die bus... Dus om 20:40 gingen ze weg. Om 21:10 waren ze hier. En dan binnen ze gelijk weg gewoon. Terwijl het startpunt eigenlijk om 8:30 wezen zal.
2: Toen zei ze al, dit is de 15e editie. Hoe is dit ooit ontstaan?
4: Het hadden wel Friese voettocht. En voor 15 jaar terug is het ontstaan. Omdat een aantal mensen in Bedem dacht van... Nou, die Wafriedes wordt wat meer op de voorgrond. En laten we door nou eens een wandeltocht van... En die eerste twee of drie edities, die waren inderdaad met kunst en cultuur. Ook met dat ze onderwegs een verholen verteller en muziek. En neem het maar op, maar ook langs de plaatsen, langs de Woldiek, waar Wafridis dus langskomen is, zeg maar. Ja,
2: ja. Nou zat jullie hier met z'n drijten vandoor, houden ook jullie het een beetje gezellig?
4: Nou, de dommers die blijven hier achter. Ik ga zo naar Winsum, want door is ook een startpunt. En ja, het is gewoon afwachten dat die wandelaars komen. Dus, maar de stempelpassen die amuseren zich wel.
2: Ja, begrijp dat er ook koffie is, hè, onderweg. Want ja. Daar aan mevrouw net ook al over.
4: Ja, ja. Zeker. We hebben ervoor gezorgd dat er stoploodsen zijn, dat er voldoende wc's onderweg zijn. En mensen kunnen zelf bepalen hoe lang dat ze lopen, voordat ze een pauze nemen of dat ze ergens gewoon zitten koffie drinken of eten. Maar dat kan allemaal onderweg.
2: Ja, en verzorging is er ook natuurlijk van. Stel, dat is even wat minder er aan touw is, dan kun je hem liggen.
4: Ja, dat zou kunnen. De EHBO's die gaan onderweg, dus er staat een nummer onder de route en dan kunnen ze bellen en dan gewoon met de auto erbij langs. Okay. Maar tot nu toe is dat eigenlijk nog nooit gebeurd.
2: Nee. Oké, okay, nou dankjewel Jeanette. Dankjewel dames en ik probeer mevrouw nog even op te zuigen. Hoe ver dat ze is.
4: Ja, doe dat maar even.
2: Oké, okay, dankjewel.
0: Mooi. Elk aan de wandel doorzoot in het mooie grunnige land. Dankjewel Henk, we hebben die daarmee weer. En we hebben straks eerst van Harma Boer. Waar het weer gaat down dit weekend. Ik heb de keurde boksmaan of nooit. Den Hardman.

0: voor het moment voor heel veel mensen op zitten te wachten op deze zotterdagmorgen. Want Harma, kennen ze de keurde boksenbaan, kennen de barbecue tot de schuren uit? Of mocht ergens anders rekening mee houden?
1: Nou, ik zou ja, sowieso in mijn rekening houden met dat het nooit al wel droog blijft. De keurde boksenbaan wat mij betreft aan en de barbecue mag ook tevoorschijn komen. Maar wie groeit dit weekend waarschijnlijk ook nog helemaal op. Of morgen, of nu wel maandag. Want maandag wordt het warmste dag zoals er nou voor staat. We profiteren van een uitlopen van hoge druk. En dat schroeft eigenlijk een beetje van west naar oost over ons heen. Maar die onstabiele atmosfeer daar zitten we nog wel met. En vandoor hebben we vandoor nog wat te maken met een aantal buien. Morgen droog en dan zit de wind echt duidelijk in zuidelijke richtings. En dan gaat die temperatuur al mooi oplopen boven de 20 graden. Vandoor dan hopen we het wat dat betreft nog wel. En maandag dan de warmste dag met zomertemperaturen. Ja, en Donor neemt een volgende depressie van over de Atlantische Oceaan. Die neemt er over in dat surf voor regen en buien. En weer een doling van temperatuur. Dus het is eigenlijk van alles en nog wat een beetje. En op dit moment in Visvliet, zo'n 15,5 graden, staat een motige west-zuidwestenwind met wolken en zon. 9 mm op de dag van guster. En door werd het toch nog een 20 graden een warme dag. 19,5 graden is het worden een rood schaal. Half bewolkt op dit moment. 16 graden, 20 km zicht. En 11 mm in de wind. Die heeft gisteren uitgehold richting een windkracht 7 in windsteun. En dat was 53 km per uur. Vroeg, ja, we hebben te maken met een aantal buien. Maar de zon is er ook geregeld bij. De temperatuur komt nu om de bij een groot of 19. Met een vrij krachtige tot harde west-noordwestelijke wind. Dus die gaat behoorlijk aantrekken. Vanochtend en vannacht en half neemt de wind. Opklodens, er kan wat mistbank ontstaan. Met zo'n 11 tot 15 graden als minimum. In morgen wordt een dag met regelmatig zon en droog weer. De wind is zwak tot matig in zuidwest tot zuidoost met 20 tot 22 graden. En op middag vrij helder en opklodens in een minimumtemperatuur van zo'n 13 tot 16 graden. In maand laat de zon zich regelmatig zon met 25 tot 26 graden. En op middag al kans op een bui. Nou, in dinsdag, woensdag, donderdag, ja, dan is het gewoon wat wisselbewolkt. Er is wel wat zon, maar het blijft zeker niet droog. Regen en buien en de temperatuur 18 of 19 graden.
0: Goh, maar eerst heb die 25, 26 graden zo rond dit weekend. Dat is hartstikke lekker.
1: Ja, daarom. En dat past ook weer precies, hè. Dat het nou net weer in het weekend is. Nou, dat is natuurlijk geweldig.
0: Harma, de rest weer fantastisch regeld.
1: Ik doe mijn best.
0: Boven dank. Goud weekend.
1: Jo, net zo mooi.
0: Harma, gooi weer regeld. Zij is onze boot. TikTok.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
9: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
10: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
11: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
12: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
13: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
14: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl. Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
16: Meubeldorp. Radio Noord.
17: Noord en Ommeland.
18: Met Marcel Nieuweweg.
19: In dit tweede uur van Noord en Ommeland gaan we de natuur in. Met Beppie van der Sluis, de boswachter, en de ride and run ons tweede, peer erin en hardlopen tegelijk.

0: Clean Bandit, Rather Be hier op Radio Noord. Ja, vanochtend hoorden we Inge al bij de Walfrieders voettocht in Beem. In Onstwedde lopen ze verdorven nog een tikkie harder. Som met een vaarvoeter. Met een peert namelijk. Door is de 11e editie van de Ride and Run. Een combinatie van peerdrieden en hardlopen. En Yvonne Haan uit Alteveer doet voor de tweede mol met aan de 5 kilometer. En hun startschot klinkt om 10 over 11. Dus is over 2 uurtjes. Yvonne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben allebei goud traind, Dij van Die en van Peer ook?
1: Ja, en van Haardloper ook.
0: Kijk aan, dus ja, dat is ook wel handig. Dat is ook wel handig inderdaad. Even voor de duidelijkheid, want Doe zit op het peert. En dan is er dus een ander, de haardloper, die Noors die loopt. En met je drijden gooi je dus een parcours van 5 kilometer afleggen.
1: Ja, klopt.
0: En wat voor peert neemst u met?
1: Een KWTM, een bonte.
0: Een KWTM, dat is een grote of nee?
1: Ja, dat is al iets hebt, dus hij is behoorlijk groot.
0: Joh, dat is een beste, dat is een beste. En dat is die eigen peert?
1: Ja, klopt.
0: Kiek, hey, en hoe vindt dat peert om dit te down, dat Ryan in Noors hobbelt?
1: Nou, dat vindt ze geweldig, want als die haarloper harig is, dan wordt zij ook wel allemaal harder en harder. Dus ze vindt het helemaal geweldig.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: En waar zit u doorheen verdienen?
1: Dat ik vooral boos de haarloper blijf lopen. Want mijn peer is altijd heel erg vrolijk. En dan ben ik nog wat zou haren. Dus ik moet er eigenlijk een beetje in open.
0: Oké, dus was het al een beetje oud uit die peer trouwens?
1: Flower power.
0: Flower power. Oh, ja. Dat klinkt wel heel vrolijk.
2: Dat klinkt wel hippie.
0: En hoe heet de haardloper?
1: Zoe Swiggelaar.
0: Zoe?
1: Ja.
0: Oké, dus Zoe, flower power. Dan moest u over een beetje sturen, flower power, rustig aan. Zoe, een beetje harder, zo waakt dat?
1: Ja, eigenlijk wel. En eigenlijk is het wel de bedoeling dat we zeg maar som staart over gewoon een som de finish over. En dat lukt ook. Dus, en of een touw maar ik even staat, maar of dat goed zijn mijn haren loopt. Dus dat komt allemaal goud.
0: Ja, en dan moet je me wel een beetje aanvallen. Nee, ook traint hier, hoor, of nee?
1: Ja, we hebben Famel traint.
0: En nou ging dat?
1: Goud.
0: Ja? Ja. En, ja. Dat gebeurde van Alteveer naar Onstwedde, zeg maar, waar je het schaden met je rijden?
1: Nou, ik doe wel voorkeur een rondje boek met peert. En dan hebben we meet, nou lang dat was. Nou, dat was ongeveer 5 kilometer. En moest doen we dat dan in stap. Dus nou hebben we dat in draaf doen met de haardloper de Oost.
0: En als mensen door nog keken, dachten ze ook van, hé, was dat voor een rood tafereel?
1: Maar ze zeiden wel van, oh, ben je een trainer van de Reineren?
0: Ja, kijk, het is bekend door zo. Mensen wachten er al van natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja,
0: hey, nou had ik ook begrepen dat bij een langere afstand dat zijn ook zo is dat de haardloper en de ruter die op peert zit, dat die ook moet wisselen. Klopt, hè?
1: Voor mij niet. Voor mij is met de 10 kilometer nooit dat ze gewoon wisselen.
0: Oké, dus is het gewoon echt aan die op peert zit en de haardloper in de Oost.
1: Ja.
0: Juist. Hoeveel mensen doen er met?
1: Nou, voor mij in 5 kilometer 58 en in de 10 23, dacht ik.
0: Wow, dus 58 stelden er met. Dus dan hebben we het over 58 peer. Ook 58
1: haard. Ja, 5 kilometer, ja.
0: Zo, dat is een flink aantal. En hoeveel tijd zit er tussen dat ze vertrekken? Want het liep me ook dat die peer nooit te vloer achter elkaar aan worden.
1: Voor mij zit er 2 minuten tussen.
0: Zo. En, en de route die jullie lopen, heeft hij nou al precies traind of dat nog nooit?
1: Nee, dat nog nooit. Ik heb een vulgje wel lopen en ik wil hem eigenlijk nog een keer lopen, maar als het er niet van kan. Maar nou, dat komt wel goud.
0: Dat komt wel goud. Nou, Flower Power, Ed Flower Power vermerkt nou ook een extra bakkie Brinta of pasta had of zo om goud te kunnen lopen, nee?
1: Ja, ze een paar extra brokjes hadden en van oben kreeg ze weer wat extra's.
0: Ja, zo'n gouden beer zo net.
1: Ja, ja.
0: Ja, precies.
1: En daar hebben ze ook altijd de appels en weddels voor het peer. En voor ons hebben ze ook altijd drinken. Dus dat is echt super regeld.
0: Nou, het wordt mooi weer. Temperatuur, het is nooit te warm, het is nooit te koud. Dus volgens mij ook voor mensen die willen kijken bij de ride en run, is dat een lekkere temperatuur om langs elkaar te gaan staan.
1: Ja, en er is ook een bar en dat soort dingen. Dus ze kunnen ook lekker drinken om en er is muziek.
0: Alles erop en eraan.
1: Dat is wel heel leuk. Ja.
0: Mooi. Nou, dan zal ik zeggen, Zoe, Yvonne en Flower Power, hartstikke veel plezier. Elk is welkom bij Manege, de 3 sporen in Onstwedde en omstreken, want door gewoon hier langslopen. En maak er een mooie dag van.
1: Ja, komt gauw, die ook.
0: Veel succes, dankjewel.
1: Oké. Okay.
2: Mooi, mooi.
0: Ja, toch wel bijzonder, hè?
2: Ja.
0: Ride and run. Wat zou Stoer Live dan? Op zijn peert zitten of de Noordstaat?
2: Ja, op peert.
0: Ja, dacht ik wel.
2: Ja, ja, ja.
0: Dacht ik wel, Karel.
2: Ga Stoer doen daarnaast.
0: Mr. Broken Wings hier op Noord.

0: Marieke. Het spiet me. Ja, het spiet me ook, Karel. Want ik zei van... we gaan naar Beppie van de Sluis, de boswachter van vandoor. En jij maakt een beweging naar mij. Tuut. Antwoordapparaat. Ik hoor die nooit trouwens. Ik heb het een knopje open, maar...
1: Hust me.
0: Ja, nou wel.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dan deed mijn stem het niet.
0: Ik ken ook. Antwoordapparaat.
1: Antwoordapparaat.
0: Beppie, ik probeer iets te bellen. Dus als dit eerst... opneem, ik wil het even hebben over...
1: De ree.
0: De ree inderdaad, want Beppie die haar een dode ree van. Ga je mooi verrol, maar er gebeurt wel veel meer mensen. En wat moest dan eigenlijk precies down? Wat moest door met down? Ik kijk even op Beppie hier.
1: Dat is nog steeds een kiestoon.
0: Die wachten gewoon even.
2: Met Beppie van der Sluis, boswachter publiek Groningen-Oost. Ja. Ik kan even de telefoon niet opnemen. Stuur me een berichtje.
0: Het is een mooie voicemail, Beppie. Maar ik heb je live echt gewoon live in de uitzending. Dus dat is er nu eens, Beppie. Laten we het er even over hebben.

0: Stella Lefty, Boston, hier op Radio Noord. Ja, van Boston gewoon het schitterende grunnige land. Het grunnige land waar Beppie van der Sluis elke dag in mag wandelen. Beppie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: We hebben allemaal net jouw voicemail gehoord. Die klinkt ook heel mooi trouwens.
1: Ja, ik weet niet eens wat ik zeg in die voicemail. Is het een beetje te doen?
0: Ja hoor, prachtig, heel helder. Hallo, er is een voicemail van Beppie van der Sluis, boswachter. Nou, blablabla, dat is hartstikke goed.
1: Nou, dat klinkt alsof dat een goede voicemail is. Dat is wel duidelijk met wie je te maken hebt dan. Hè?
0: Ik vind dit nog mooier trouwens hoor.
1: Nou, heel erg bedankt.
0: Ja.
1: Ja, en ik ben ook blij om je weer te spreken. Ik vind het altijd leuk om wat te vertellen over de natuur. Ik sta ook heel erg lekker buiten nu, in het zonnetje, in de tuin.
0: Ja, terwijl het onderwerp, dat klinkt zonnig, dat klinkt mooi, dat klinkt vrolijk. Terwijl het onderwerp wat ik las, dat is eigenlijk niet zo heel vrolijk. Want jij hebt onlangs een dode ree gevonden. En eigenlijk wil jij het met ons, met mij erover hebben. Ja, als mensen dat ook gebeurt, als ze zo'n dode ree vinden, wat je dan moet doen, hè?
1: Ja, ja, we krijgen eigenlijk best wel geregeld telefoontjes met dode reeën. Er worden vaak reeën aangereden, er worden reeën gebeten en die overlijden dan. En ze komen soms op plekken terecht waar je ze eigenlijk nooit meer vindt. Want reeën die zich niet zo goed voelen, die gaan vaak naar een plek toe waar ze eigenlijk rustig kunnen overlijden. Dat doen heel veel dieren, dat doen bijvoorbeeld koeien in onze gebieden ook. Een rustig plekje. Alleen sommige dieren die komen bijvoorbeeld langs een pad terecht en overlijden. En in dit geval was een telefoontje vanuit de Wiede, een natuurgebied van Staatsbosbeheer bij Muntendam. En daar lag een dode ree naast een huis in het natuurgebied. Ja, en dat is natuurlijk niet echt een hele fijne plek om te liggen of om voor de mensen om naar te kijken. Want er komt van alles op af, vliegen en dat is gewoon niet leuk. Dan gaan we erop af. In dit geval was ik zelf in de buurt. Dus ik dacht, ga ik er zelf heen kijken. Eerst wat even kijken wat is gebeurd. Ik heb daar niet ontzettend veel verstand van hoor. Maar je kan wel zien of een dier gebeten is of een dier is aangereden. En dat zag ik allemaal niet. Het dier was nog helemaal warm. Nou, dan voel je even aan en denk je, nou, dan moet hij naar de bosrand. Want daar kan hij rustig liggen en dan kan hij teruggegeven worden aan de natuur. Want dat is wat we doen. We halen de ree niet op, we brengen hem nergens heen. We proberen hem altijd gewoon weer in het natuurgebied te leggen waar hij ook vandaan komt. En even voor je idee, bij de geboorte is een ree zo 1 tot 2 kilo. Dat is rond mei, juni. En nu is hij al flink gegroeid naar iets tussen de 10 en 14 kilo. En dit was een flinke dame, kan ik je zeggen. Het viel me een beetje tegen. Wat ik dan doe is iets van handschoentjes aan. Of in dit geval had ik een vuilniszak bij me en dan versleep ik hem. Maar dat was toch wat verder dan ik dacht. Dus dat was een flinke workout. En ik heb hem in een bosje heel dicht in de buurt gelegd. Wat we dan eigenlijk doen of wat we dan eigenlijk hopen is, dan wordt hij teruggegeven aan de natuur.
0: Maar ik hoor je nu zeggen, dat is een ree. Want je zegt net, als hij geboren wordt is een paar kilo. Nu ongeveer rond de 14 kilo. Maar dat betekent dat zo'n ree maar een maandje of 6 oud is?
1: Nou, nog korter eigenlijk. 3 tot 4 maanden schat ik zo in. Maar,
0: jij zegt, ik kon geen sporen vinden van een ongeluk of wat dan ook.
1: Nee, het kan ook best zijn dat het dier iets van ik zag wel diarree. Maar dat kan ook zijn dat na de dood komt er nog van alles uit. Dat gaat zo. Maar het kan best zijn dat hij bijvoorbeeld een ziekte had, een darmprobleem. En dat hij al die maanden daarmee heeft rondgelopen. Want het kan heel goed via het gras ook in zo'n ree komen. Daar liggen eitjes en larven in van darmparasieten en die komen dan in ontlasting van besmette reeën voor op de plekken waar ze dan poepen. En zo'n kalf kan dat gewoon opeten. En nou, geregeld is dat zo dat dieren dat hebben, maar vaak hebben ze daar geen last van. Maar dit dier kan daar best last van hebben gehad.
0: Ja.
1: En dan kan je verzwakken, diarree krijgen, uitdroging, gewichtsverlies en uiteindelijk overlijden.
0: Ja.
1: Het zag er nog best gezond uit, maar soms weet je niet wat er van binnen natuurlijk gebeurd is.
0: Nee.
1: Dus dat kan van alles zijn. Dus je moet ook altijd wel goed oppassen met een dood dier aanraken. Omdat je natuurlijk niet weet wat het dier heeft.
0: Stel je bent aan het wandelen, Beppie. Hè, en je ziet het, je komt een dode ree tegen. Wat moet je doen?
1: Nou, wat je het beste kan doen is of als het in Staatsbosbeheergebied iemand van Staatsbosbeheer bellen. En die kan dan zorgen dat het ree wordt weggehaald. Maar je kan ook de provincie bellen of de gemeente. Die hebben ook allemaal mensen in dienst die daar weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En die zullen eigenlijk hetzelfde doen. Die zullen ook het dier dan op een rustige plek leggen, zodat andere dieren daar ook weer van kunnen eten. Ik kwam daar aan, ik zag bij het oog van de ree al meteen een wesp zitten. En hij was echt net overleden, want het was inderdaad nog super warm. En die zijn natuurlijk ook, dat zijn ook gewoon aaseters.
0: Ja.
1: En die zijn dan geïnteresseerd in die eiwitten, in die ogen. En die zijn heel lekker zacht, dus die kunnen meteen verorberd worden. En daarna komen de vossen, de kraaien, de andere insecten, de vliegen, de kevers. En dan op die manier wordt het dier dan afgebroken. En het is eigenlijk wel heel mooi, want uiteindelijk, als je het heel in de kringloop bekijkt, kan een andere reeër van die ree eten. Want op de plek waar je die ree neerlegt, gaat uiteindelijk door al die stoffen de vegetatie net wat meer groeien. Stikstof is belangrijk voor groei van bladeren en planten, fosfor voor bloemen, zaden, wortels. En uiteindelijk op die plek zal het net wat groener worden. En daar kunnen dan weer andere reeën van eten of andere dieren. Dus eigenlijk ook een heel bijzondere kringloop van het leven als je het dan zo bedenkt. Dus een dood dier is niet waardeloos, is juist heel waardevol voor heel veel andere dieren.
0: Waarvan akte. Het is geen smakelijk verhaal, maar het is gewoon de circle of life. En het hoort er allemaal bij. En het wordt
1: precies. En nu zou je eigenlijk de Lion King moeten draaien met de circle of life. Maar die heb je vast niet klaarstaan.
0: Nee, die heb ik niet klaarstaan. Maar de tijd is ook op, omdat we naar het nieuws moeten. Want Frits Hemelkamp die zit al te stuiteren met het laatste nieuws uit stad en omland. Dus helaas. Maar ik hou hem wel in gedachten.
1: Fijn. Dankjewel. En een hele fijne zaterdag.
0: Jij ook. Hey, fijn weekend.
1: Doei doei.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Twee minuten over 9:30. Het laatste nij is ook nou Frits Emmelkamp. Mooi Frits.
7: Mooi Marcel. In een garage in Muntendam is vanmorgen brand uitgebroken. De rook die daarmee vrijkwam is de naastgelegen woning binnengetrokken. Brandweer heeft de brand inmiddels geblust. Wat er daar precies in brand stond is niet duidelijk. Maar zowel de woning als de garage liepen flinke rookschade op. Minister Pieter Heerema van Binnenlandse Zaken die moet de gedupeerden van de gaswinning boven de wet stellen. Die uitspraak doet SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Ze reageert mee op de mogelijke personeelsproblemen die opdoemen in de versterkingsoperatie. Onlangs werd namelijk duidelijk dat de Nationaal Coördinator Groningen mogelijk te veel ZZP'ers aan het werk heeft. Die zouden door de Belastingdienst als schijnzelfstandigen gezien kunnen worden en hun werk moeten neerleggen. Beckerman vindt het onbegrijpelijk dat de eigen overheidsregels mogelijk tot vertraging gaan leiden in de versterking. Ze vindt daarom dat Heerema in moet grijpen. Die heeft laten weten binnenkort met een oplossing te komen. Morgenmiddag dan neemt de FC het op tegen FC Twente. De laatste 16 wedstrijden tegen de Tukkers verloor de FC en een overwinning zou dus niet verkeerd zijn. Trainer Dick Lukien is positief gestemd, want Groningen heeft volgens hem een prima selectie.
8: Ik ben heel blij met de ploeg die wij hebben. Ik vind dat de club uitstekend zaak heeft gedaan op de transfermarkt door jonge talentvolle spelers binnen te halen, door met Pelle ervaring toe te voegen, maar ook door jongens binnenboord te houden die natuurlijk nadrukkelijk in de belangstelling stonden. Dus ik denk dat wij in de speelstijl kunnen variëren. Weliswaar op dit moment achterin een beetje pech met blessures, dus daar wat te dun bezet zijn, maar dat is een momentopname. Als iedereen fit is, dan vind ik dat wij een meer dan behoorlijk helftal hebben.
7: Groningen-Twente begint morgen om 11:15 en is te volgen via onze website en app. En voormalig speler en coach van de Groningse korfbalclub NIC, Kees Vlietstra heb ik het over, die gaat een nieuw avontuur aan. Hij wordt door de Nederlandse Korfbalbond uitgeleend aan de Indiase Bond om een team te coachen op het eerste Korfbal Premier League. Het is een tijdelijke competitie die wordt georganiseerd om het niveau van het Indiaanse korfbal op te krikken. Een bijzondere klus al dus, Vlietstra.
9: India die timmert behoorlijk aan de weg. Daar hebben internationale spelers uitgenodigd. Een beetje in de vorm van wat hockey een paar jaar geleden mee is begonnen. Om daar teams te formeren van gelijke sterkte. En die te laten coachen door internationale coaches. En eerst een week trainen en dan 2 weken onderling toernooi.
7: Vlietstra gaat niet alleen die kant op. Ook Ate van Haarstricht uit het Stadskanaal gaat mee naar India. Laat er meer van te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Dankjewel Frits. Krijgen we nog het weer van Harma.
10: Vroeg kwam een pol buinvuur, maar de zon is er ook geregeld bij. De temperatuur kwam nu allemaal de bieden groot of 19 met een vrij krachtige tot harde west-noordwestenwind. Vanochtend en vannacht opklooten ze een overnemende wind, mogelijk wat mistbanken en 11 tot 15 graden als minimum. In Muiden is de regen matig zon en blijft droog. Met een zwakke tot matige zuidwest tot zuidoostenwind wordt 20 tot 22 graden.
6: En dan ben een lekkere temperatuur. Henk is onderweg door de all-time dag op mei. En ik ga je daarmee bellen met Stefan Bleker, vuurbeschadigd op de wedstrijd van Muiden. FC Grun, FC Twente.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
12: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou.
0: Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
0: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meer steeds zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
13: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
14: Riga.
15: Riga Keukens, daar word je blij van.
16: Geen caravan weer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
17: Riga!
15: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
14: Riga!
15: Riga Keukens, daar word je blij van.

0: Before You Go Go. Nou, Bakker is in Gelderman Alank. Want hij heeft er een hele tocht op zitten. Een onbalans Royce. En het brengt hem nou op mij. Ja, op de mooiste dorpsnaam van ons provincie, vind ik. Als ze met Grenas uitspreekt. Henk, vind je het ook mooi?
1: Ja, ja, ja, ik vind Eikamp ook wel mooi. Waar ik geboren ben. Maar...
0: Wat zeg je?
1: Eikamp vind ik ook wel mooi.
0: Ja, dat is ook mooi.
1: Waar ik geboren ben. Dus, ja. Ja, ja, ja. Nee, maar... op mei er is een oldtimerdag vandoor. En de stichting Mij Beleefd organiseert deze dag vandoor. En bij mij staat Tijan Groendijk. Ja, die stond op 10 af. Door wordt het georganiseerd. Tijan, wat is hier allemaal te zijn vandoor?
2: Ja, hier is dus een alle zorg te zijn. Dat je het vrouwengebied Luchtenberg in haar huis net heeft draait. En dat is Jo Bokkie, die gaat op met bomzoom. En dat is ook wel leuk om te zijn, zeg maar. En verder ben hier allemaal alle trekkers, zeg maar.
1: Ja, wat voor trekkers?
2: Nou, zowel John Deere, International, Cormac, Hanomag, Deutsch, Fans. En dat ben ik, David Brown, niet te vergeten. Dat ben wel de maak die hier wel draaide, zeg maar, vroeger.
1: Ja, wat is er zelf tussenstoren?
2: Ik heb er zelf wel een mooie Amerikaanse International 1066 staan. En ik heb er een Amerikaanse John Deere 2540S staan. En ik heb een Cormac, Duitse Cormac Drive 20 staan en een Ford Supermajor uit Engeland.
1: Ja, en hoeveel oldtimers verwachten we hier vandoor?
2: Nou, we hebben vorig jaar we hebben een stuk of 70. En ik ken best wel dat hij nou alweer langzamerhand hier wel heen kon, zeg maar.
1: Ja, wat zorgt er nou voor dat zo in trek is? Want ja, er zijn wel meer van dit soort shows, hè, de afgelopen maanden.
2: Ja, die ben er ook wel. Maar toch, het trekt dat hij wel publiek, zeg maar. Dat die alle trekkers, dat die showen, zeg maar.
1: Ja, want ik zeg ook mensen voor, ja, die kunnen uren naar een en dezelfde trekkers nog te kijken.
2: Ja, de rest ook, ja. Hè. Die zitten er allemaal nog te kijken. Dus, maar ja, die man van die alle trekkers holden, dus net als met alle auto's en alle vrachtvolks, is dat idem dito zo. Alle motorfietsen, zo is er ook fietsenclub, hè, die vinden dat mooi.
1: Ja, wist u ook zo, hè, die uren lang nog een trekker kan kijken?
2: Nou, ik kan er naar u net nog kijken. Nee.
1: Je zit ze live erop.
2: Ik rijd er live meer, maar als je er ook met een sleutel bent, ja, dan stap je er ook wel wat uren in, zeg maar. En,
1: ja, ja. In die loods hierachter toe, zeg maar, door, staat ook nog wat krompjes en zo. Wat is door te doen?
2: Door de firma Hamminga, die heeft door drie krompjes, zeg maar, met alle machines die zou verkopen, kettingzoon. En door is staat een ijskarretje. En door staat een man met computers, zeg maar. Dus, en Harry Boorsen had te vergeten met zijn heftrukken. Die staat er ook. Dus dat is wel een kiekje weer om dat even te zijn.
1: Ja, ja, ja, dat liep me ook wel. Nou, het is ook mooi verduld, zeg maar, over de haven. Ja, als de aankomst rieten, dan zucht het eigenlijk al. Maar hierachter op grasveld staat ook al genoeg, hè?
2: Ja.
1: En hoeveel komt er nog bieden, denk je? Loopt dat de hele dag een beetje deur, hè?
2: Ja, dat loopt ook de hele dag wel deur. Maar ook gewoon, die komt pas vanmiddag. Die kent, zeg maar, nou nog niet weg om hier te komen. Maar die komt vanmiddag. En niet te vergeten... WTS Wienerga, de bierbankverhuur en ook tuinmachines verhuur, die staat hier ook met materialen. Dat is ook mee de mede-organisator, zeg maar.
1: Ja, hey, zullen we door nog in meer lopen? Want ik wil eigenlijk die zorgmachine nog in mijn huurden. Maar volgens mij zaten die kerels te koffie drinken, want die waren net wel in de voorbereiding. Ja. Maar die hebben eigenlijk nog niks doen, terwijl het weer een beetje begint te sputten trouwens. Ja. Toen zei ze net even in het stoepen.
2: Ja, maar ze hebben met Joop praten, die zit hier.
1: Ja, met die gruin overal, hè? Ja. Oude hoorde, zei ze?
2: Joop Bokkie.
1: Oh, Joop. Goeiedag. Doe best de man van de zorgmachine, hè? Ja. How old is dat, denk ik?
3: Van 1918.
1: 1918? Meer dan 100 jaar oud, ja?
3: Ja, zeker. 100 jaar, ja.
1: Ja. En waakt alles nog goud?
3: Dat kan straks nog een.
1: Oké. Okay. Ja, misschien nou hem. Zullen we er nou hem in lopen?
3: Ik heb er wel in lopen, maar hij draait nog niet.
1: Oh, hij draait nog niet. En waar ligt dat aan, dat hij dan niet draait?
3: Nog geen 10 uur is.
1: Mag nog niet van Tisha.
3: Nee.
1: Oh, oké. Okay.
3: Te veel herrie.
1: Ja, maar wel nooit een sleperij natuurlijk, om dat ding hier te krijgen. Oh, ze lopen allemaal die kaart op, Marcel. Zal ik dan nog in midden lopen? Oh, Marcel.
0: Ja.
1: Ja. Zal ik dan nog in midden lopen? Nu pak me dat nog in midden. Dat geluid, dat is geweldig.
0: Ja, doe
1: dat
0: maar even.
1: Ik heb net alleen maar de uurt. Dus, maar ze zeggen dus, om 10 uur maak ik me pas leuk. Wat is het, Tisha?
2: Dit is ook nog een oude trekker van mij, deze.
1: Wat is dat een verhoorne? Zo'n rode, zeg ik.
2: Ja, dat is een Farmal MD. En door op die vrachtvolk zit ook een MD staan. Dit is wel met een bruidenveuras, maar dit is met een railkrab, hè, met die wieltjes dicht bij elkaar.
1: Ah, oké. Okay.
2: Ja.
0: Okay. Ja, Henk, en dit is live op Noord, dus ze maken wel meer te beginnen.
2: En Joop, die verzamelen allemaal van die railkrab trekkers.
1: Ja, dus, wie loopt er nou in, Tisha? Ja. Want ik wil er een bij wezen. Hou dat klinkt. Ik heb net alleen maar uurt. We kunnen mooi met afsluiten hier in mei. Nou, hoe gaat dat nou eens in werken, hè? Hier sjoken of zo? Nee.
3: Slingen.
1: Oh, slingen. Oké, ik loop even door de slinger, hoort al. Wacht eens even, hoor. Ja, gaat het lukken, denk je?
4: Ja, ik kreeg die slinger er niet op.
1: Ach, man.
5: Oh, het palletje moet erin moeten,
1: wat er zei. Ah, kijk. Zo, dat wordt hem wel. Kijk. Kijk, zoals net zo, hè? Live radio en de wildheid. Maar nee, voor wie gaat er zo los? Dat
4: zal vast zo is.
1: Of ook moest nou slingen?
4: Tot een Joop ja zegt. Dat is wel een aantal keer.
1: Ja, kijk eens aan. Ja, en nou los, hoor. Nee.
0: Ik hoor nou niks, Henk.
1: Nee, ging hem mis. Het moet het nog een keer. Oh, wie doet het gewoon nog een keer? Wie geeft die nog een herkans, Henk?
4: Mooi.
1: Ja, zoals ja, live radio, hè, de Chris staat.
4: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, nog harder weer. Draaien, zou ik zeggen. Oh, even weg, wat er weer zegt. Waarom duurt het nog niet? Oké. Okay. Ja, er gebeurt wel wat. Nee. Nou, het ligt in ieder geval aan die boom staan. Die gaat straks zorg worden.
0: Ja. Oh. Als het dus.
1: Ja, als het dus, tenminste.
0: Ja.
1: Dit denk komt ook uit 1918, hè, Marcel. Dus,
0: Elbe Metslingen, denk ik.
1: Ja.
0: Aan Olderwit.
1: Oh, wat mooi geluid, hè. Ja, dat kan ik niet zeggen, maar hij is in ieder geval goudsmeerd.
0: Hij is goudsmeerd. En laat hem nou gewoon lopen, nooit meer u dan.
1: Nee, zo is dat. Het is nu 10 voor 10, denk ik. Het mag nou ook wel, hè?
0: Dan is het mooi.
1: Mijn dag is begonnen in mei.
0: Kloor, dankjewel, Henk Elderman.
6: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
7: Deze week Noordtiestoorn van Remco Kees.

0: hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud. Dit is deze week Gronings Goud. Marieke Schenk met Adrenaline. Marieke Schenk met Adrenaline. Adrenaline van Marieke.
1: Ja, ik weet niet wat dit is.
2: Voor mij gaat Robbie een robot gaan.
1: Voor mij horen we alle jingles van Gronings Goud.
2: Ja,
1: er doorheen. Ik denk dat er een Pro Tools projectje verkeerd stond.
2: Dat denk ik ook. Dreikje rood, maar dit was Gronings Goud.
1: Shocking.
2: Precies. Ja, die komt nou, hè? Shocking Blue.
1: Ja, wees.
2: Zullen we er dan?
1: Dacht ik.
2: Het is gewoon Gronings Goud. Mooi, nee. Wel lekker.
1: Dacht ik.
2: Venus, de Noor bel ik met Stefan Bleker. Over de wedstrijd van vanmiddag in Stadion Euroborg. FC Grun, FC Twente en lukt het Dick Lukien eindelijk om eens een keer te winnen van die Tuggers.

0: Shocking Blue, Venus hier op Radio Noord. Morgenmiddag, stadion Euroborg, FC Groningen, FC Twente. Ja, en als er één club is waar je van wil winnen, nou, dat zijn een paar clubs, dus Ajax, dus Heerenveen, maar dat is ook zeker FC Twente, Stefan Bleker. Het wordt een keer tijd, hè?
1: Nou ja, de laatste 14 ontmoetingen is het Groningen niet gelukt om van Twente te winnen.
0: Nee.
1: Dus ja, dan kan je wel zeggen, het wordt inderdaad weer tijd.
0: Ja.
1: Om eens zo'n driepuntetje tegen die Tukkers te pakken, inderdaad.
0: Ja, we hoorden Dick Lukien al tegen jou zeggen, het interview wat je bij hem afnam gisteren toen hij zijn onderbroek nog nat had. waarom gaat het morgen wel lukken?
1: Nou, dat is zeker niet zomaar gelukt, hoor, voor Groningen. Want ze hebben het best wel lastig, vind ik. Als je met name kijkt naar de verdediging. Ja, dat staat gewoon nog niet helemaal lekker. He, er zijn natuurlijk ook best wel wat mutaties geweest. En ik vind wel dat je nu eigenlijk ziet, ja, hoe belangrijk die Jansen wel niet was bij, bij FC Groningen. He, nu heb je daar Mark Singer staan, de Hongaar. Nou ja, die heeft gewoon nog wel even tijd nodig om te wennen. En hij heeft nog niet het niveau, want Jansen bijvoorbeeld wel had. En nou ja, Schreuders heeft het verdedigend, vind ik, ook gewoon best wel lastig. Nou ja, en Wouter Prins is eigenlijk bezig aan zijn eerste volledige, als het nu

0: het geval zo blijft gaan, hè, zoals het nu gaat, Eredivisie seizoen. Dus dat is ook wel een verschilletje met Marvin Peersman die daar stond. Dus ja, die achterhoede, ja, dat heeft denk ik gewoon nog een beetje tijd nodig.
1: En heb je dan ook nog een Blokzijl die ook nog zeg maar aan het begin van zijn carrière staat en nog niet voldoende kan sturen? Of zeg ik daarmee te veel?
0: Ja, ik vind dat hij het eigenlijk best wel goed doet. En natuurlijk heeft hij het ook lastig. Maar ik vind met name dat Singer gewoon nog wel wat stapjes heeft te zetten. Maar nog even dan terugkomen op jouw vraag, hè, van waarom gaan ze winnen? Omdat natuurlijk ook best wel veel dingen wel goed gaan bij Groningen.
1: Ja.
0: En als je bijvoorbeeld naar Tom van Bergen kijkt, nou ja, die bloedvorm, hè, kan je natuurlijk met hem wel zeggen. Heel belangrijk ook dat hij is gebleven voor FC Groningen. Nou, Willemsen die heeft natuurlijk ook al een aantal doelpunten erin liggen. Ik vind dat Van der Werf het alleraardigst doet aan die rechterkant. En dan heb je ook nog op het middenveld aan die linkerkant Pelle Clement. Nou, alsof hij hier al jaren aan het voetballen is. Dus er gaan ook dingen wel goed. En er gaan ook dingen best wel goed bij Groningen. Maar nou ja, het is een beetje de vraag, hè, welke kant het uitslaat. En Twente is natuurlijk ook gewoon een goed team.
1: Ja, absoluut. Nu wil ik even eentje uitpikken. Willemsen, jij zei het al. Augustus was een goede maand voor hem, zeker de eerste wedstrijden. Zou die in september ook kunnen?
0: Ja, er is natuurlijk veel aan gerefereerd, hè, omdat hij vorig seizoen ook alleen maar eigenlijk in augustus scoorde. En toen nog een keertje in december, en dat was het wel. Maar hij is natuurlijk geblesseerd geraakt toen. En nou ja, dan wordt er nu een beetje gekscherend die vergelijking weer aangehaald, aangezien hij het nu ook ineens in augustus heel goed doet. Maar ja, als hij gewoon fit blijft, en dat is hij op dit moment, ja, is natuurlijk geen enkele reden om aan te nemen dat hij niet in september een doelpuntje kan maken.
1: Goed, we gaan ervan uit dat dat zal gaan lukken. Morgen dus, FC Groningen tegen FC Twente. Jij bent aanwezig te volgen via een live blog bij ons op de app van Noord en op de site. Ik wens jou een zonnig en een mooi groen-wit middagje toe, Stefan.
0: Ik wens jou hetzelfde, Marcel.
1: Dankjewel, kerel.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West Nile-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
9: De maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
10: Meubeldorp. Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Meertens Meubelen.
15: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
14: Meertens Meubelen.
15: En Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
16: De koffie staat klaar.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: In het stadshart van Appingedam.
14: Meertens Meubelen.
15: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
19: Radio Noord.
20: Noord en Ommeland.
21: Met Marcel Nieuweweg.
22: In dit uur van Noord en Ommeland speelden we daarmee de weekquiz. Maar beginnen we zoals altijd met deze dag met Pieter de Hart.

0: Jamelia, superstar hier op Radio Noord. Van de ene superstar naar de andere superstar. Pieter Haat, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dat is een mooie introductie.
0: Dat dacht ik. Het is 5 september 2026. Ja. Wat gebeurde er zoal op deze dag?
1: Nou, laten we eens beginnen met een paar mannen te feliciteren die alles te maken hebben met FC Groningen. Wat dacht je van Dominique van Dijk?
0: Ja, zoon van.
1: Zoon van. Hij speelde in het eerste van Groningen tussen 98 en 2001. Mm-hmm. In mijn herinnering trouwens veel langer, maar goed. Daarna ging hij naar Cambuur Leeuwarden. Hij speelde bij RKC, bij Sparta, bij Go Ahead Eagles, bij FC Volendam tenslotte. En hij stopte al in 2012. Dat was vrij snel. Hij is inderdaad de zoon van en de oudere broer van
0: Gregor.
1: En van die Gregor, maar daar komen we misschien nog wel een keer op, die kan toch penalties nemen? Dat is werkelijk. Die heeft daar een paar hele mooie records op zijn naam staan. Maar daar, ja.
0: Koeman hem even moeten bellen afgelopen zomer. Nou, in Marokko.
1: En misschien wel, ja. Want Gregor die mist nooit. Laat maar zitten. Die mist.
0: Niet meer over hebben.
1: Ik heb nog een voetballer die jarig is. 40 kaarsjes heeft hij uitgeblazen vanmorgen. Richairo Zivkovic.
0: Waar zit hij nu?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het laatst zat hij bij Changchun Yatai.
0: Ja, zeker.
1: Dat was in China. En hij heeft ook nog gespeeld bij Sheffield United.
0: Ja.
1: In Engeland.
0: 40 is hij?
1: Hij is 40.
0: Wat gek, in mijn beleving is dat nog steeds een talent. Dat nog helemaal tot volle wasdom moet komen.
1: Dat zou je kunnen zeggen. Maar hij zal altijd, laten we zeggen, in de annalen van FC Groningen bijgeschreven blijven als de jongen die op ontzettend jonge leeftijd al een doelpunt maakte in het eerste. Dat was in 2013. En toen was hij nog 16 jaar en 300 zoveel dagen.
0: Ja,
1: dat en dat was een hele mooie goal trouwens. En toen wonnen ze met 4-1 bij NEC. Dat zal nu ook niet meer zo snel gebeuren. Ja. Maar goed, dat een uiterst talentvolle. Ik weet niet of hij er alles uit heeft gehaald. Maar goed, daar gaan wij niet over. 5 september 2002... ging het helemaal mis bij de reservering voor kaartjes voor K3. Die kwamen toen spelen in Martini Plaza. En dan denk je, ja, het zal wel. Maar het was wel voor het eerst dat je kon zien dat online boeken, dat is heel prettig.
0: Ja.
1: Maar er waren nog wel een hoop kinderziektes.
0: Ja.
1: En een kwartier na opening van die site kwamen er 50.000 verzoeken voor kaartjes binnen.
0: Greep jij er ook naast of niet?
1: Nee. Ik hoorde daar niet bij. Maar ik vond het wel. Het is toch wel een amusant verhaal.
0: Ja.
1: 5 september 1986, een tijd geleden. Zomaar een leuk feitje. Schelto Rubing uit Groningen. Dat is een meneer die daar dan woont. Die is dan 56 jaar oud. En die overschrijdt de 60.000 wandelkilometers.
0: Zo.
1: Dat is toch ook wat, hè? Anderhalf keer de wereld rond en dan nog zo jong. Hij is niet dol op het Pieterpad, zegt hij in die tijd. En hij is lid van twee wandelverenigingen. En hij geniet het meeste van de natuur tijdens dat wandelen. Ik weet niet of jij een wandelaar bent, maar 60.000 kilometer.
0: Nee, daar kom ik niet aan. Ik mag graag wandelen, even met de hond.
1: Ja, met de hond. Nou ja, als je al die stukjes bij elkaar rekent.
0: Dan moet ik nog even heel lang, hoor. Ik kan die 60.000 komen.
1: Ik heb gekozen voor toch wel een heel bijzonder verhaal. Wat je ook kunt gebruiken als voorbeeld van nepnieuws.
0: Ja, huh? Fake nieuws, maar dan 80 jaar geleden.
1: Ja. 1944. 5 september. Dolle Dinsdag werd dat genoemd.
0: Ja.
1: Want je had Radio Oranje op 4 september. En daar kwam de minister-president zelf. En die zei, ons land is binnengevallen door de geallieerden. Ze hebben de grens overschreden. En dat was niet waar.
0: Hoe kwam die daarbij dan?
1: Dat is een goed. Nou, daar heb ik wat over gespeculeerd in dat stukje. Dat was misschien wel begrijpelijk, maar het was echt onzin. En het had verstrekkende gevolgen. Want de volgende dag, 5 september, gingen massaal op de vlucht de Duitsers, de NSB'ers, andere landverraders, moffenhoeren. Iedereen dacht, we moeten hier weg, want de geallieerden komen.
0: Dus een meesterzet van Pieter Sjoerds Gerbrandy, de premier.
1: Nou, ik weet niet precies waarom, want oh, weet je, het erge voor Groningen was namelijk dat er gingen dus een heleboel van die foute medeburgers, die kwamen hier terecht. Die kwamen aan het eind van de dag, zaten ze hier in Groningen. Toen hebben heel veel politiemannen uit het Westen, die hebben zich aangemeld hier bij de Sicherheitspolizei. En dat betekende dat er heel veel mensen waren die onbekend waren. En die konden overal infiltreren in allerlei groepen. En er zijn toen het verzet in Groningen heeft daar een enorme klap van gekregen.
0: Dus eigenlijk is datgene wat Pieter Schultz-Gebrandi, de premier destijds, op die
1: was een ramp voor
0: heeft.
1: Ons.
0: Ja.
1: En waarom hij het deed, nou, lees het stukje. Ik heb wat redenen bedacht. Hij heeft het vast goed bedoeld, maar het was niet erg gelukkig.
0: Nee. Het is inderdaad een heel interessant stuk om te lezen. En ik denk dat we het allemaal vroeger op school wel eens gehad hebben tijdens de geschiedenislessen. Dolle dinsdag.
1: Ja.
0: En dit is even zo'n aha-erlevenis. En dat is helemaal fout dat ik het
1: en ook uitzijf. En ook dat nepnieuws dat het al heel oud is, hè?
0: Ja.
1: Dat je daarin kunt trappen en dan gaan er van sommige dingen helemaal mis.
0: Helemaal mis. Zelfs in 1944 gebeurde het al door onze eigen premier. Was opgetekend door Pieter Daar. Dankjewel, Pieter.
1: Alsjeblieft.
0: Goed weekend.
1: Jij ook.
0: Daarmee speelden we de weekquiz. Is het een mooie vroege dag gaan?
1: Ja, dacht ik wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oeh, hij kijkt er heel serieus bij. Dus zet je schrap. John Hates Jazz. Turn back the clock.

0: Noord- en Ommeland Weekquiz.
1: Elke nog gaat rechtop zitten. Ze pakt de telefoon in de aanslag.
2: Nou, ik zat ook rechtop toen ik het hoorde.
1: Ja.
2: Inge van Kalkar.
1: Ja, maar die stopt.
2: Ja.
1: Die stopt als muzikant, nog 20 jaar. Inge van Kalkar natuurlijk een topartiest.
2: Ja.
1: Nog nooit zo lang geleden AFAS live zong met Dickie Dex. Geweldige nummers mocht. Maar Inge die zegt van... jongens, ik heb wat meer rust nodig.
2: Ja.
1: Ik stop ermee.
2: Ja.
1: Ja. En is het een definitieve stop? Dat wou ik natuurlijk nooit.
2: Nou is de muziekwereld ook een moeilijke wereld geworden.
1: Ja,
2: maar ze had wel de gang erin, vond ik.
1: Ja, en toch, de reden dat ze zelf ook zei van ik stop ermee is ook mede omdat het lastig is met al die boekingen. Moet je zelf wel achteraan en ook de verdiensten daarin. Het kostte te veel energie en Inge van Kalkar heeft gezegd van stopknop, ik druk hem in en ik doe het even niet. De vraag die toen bedacht heeft, Karel.
2: Ja.
1: Waarom stopt Inge met het maken van muziek?
2: Ja, want wij weten dat zij ook nog een ander vak beoefent.
1: Ja, is dat A?
2: Is dat een tandartsassistent?
1: Is dat B?
2: Is dat B de bongelwipper in mijn been?
1: Is dat C?
2: Relatietherapeut.
1: Oké, nog een keer, Karel. A?
2: A is tandartsassistent, hou op te lachen.
1: Ja, B.
2: Bongelwipper in been.
1: Bommelwipper in been. C.
2: Een relatietherapeut.
1: 0523188288. De eerste die de deur komt. Die mocht kans op die paraplu parasol. Je kent hem beide gebruik met weekend.

0: Meetup.
1: Weekquiz.
2: Kom naar de weekquiz. Ja, de vraag die Karel stelde. Waarom stopt Inge van Kalkar de Met? Wie gewoon naar Roodschool? En wel heb ik aan de telefoon?
3: Goedemorgen, met Gea.
2: Mooi Gea.
3: Hallo.
2: Mooi.
3: Hoi, mooi.
2: Vorige week was ik nog op Roodschool. Wat heb ik Corenos tegen Heracliden?
3: Ja, dat heb ik. Oh, nou, ik wist wel dat ze dat speelde door, dat wist ik.
2: Ja.
3: En nou ja, ik heb vanmorgen al gehoord dat in mei allemaal die trekkers allemaal binnen en zo. Dat bij Groendijk, bij Thies.
2: Ja.
3: Dus, en ik zat lekker aan de koffie met mijn man. En ik dacht, ik ga een spelletje met dan. Zo is het gewoon, hè.
2: Als je zoveel lustest en kiekst naar ons, dan kan ik me ons nooit voorstellen dat je het goeie antwoord nooit wijst.
3: Nee, ik weet het antwoord. En mag ik toch wat zeggen?
2: Ja hoor, dat mag.
3: Dat is antwoord C van relatietherapie.
2: Ja, ik heb nog een jury.
4: Ja.
2: Dat is helemaal goud, van harte gefeliciteerd.
4: Ja.
3: Mooi, dankjewel.
2: Als ik dat zo beluister, dus is soms met die man aan de koffie. En jullie gewoon relatietherapie nodig, of wel?
3: Nee hoor, echt niet. Ik ben 23 jaar getrouwd en toen zat hij de dingen doen, hè? Zo gaat dat, hè?
2: Zo, waar is het geheim?
3: Geven en nemen, hè? Geven en nemen.
2: Dat is het.
3: En elkaar een beetje vrijloren en zo gaat dat gewoon.
2: Hartstikke mooi. Ja. En als dan straks die paraplu binnenkomt, van wel is hij?
3: Die komt bij mij gewoon lekker achter thuis te staan of lekker bij de caravan summers.
2: Hartstikke
3: gaaf. Ze zo. Nee, die komt uit Noord.
2: Mooi. Dat is nooit te missen in de rood. Noord en Ommerland staat erop. En ik kies toezegging dat ze een wonnest met de weekquiz.
3: Prima.
2: Geniet van het weekend.
3: Jullie.
2: Geniet van de koffie. En dank voor het meedoen.
3: Graag gedaan. Oké.
2: Okay.
3: Doei.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
8: Twee minuten over half elf. Het lessenijs met Frits Hemelkamp.
9: Goedemorgen. Het is nog altijd niet duidelijk wat de brand in het hoogspanningsstation bij Meeden heeft veroorzaakt. De brand brak een week geleden uit en bleek lastig te blussen. Er ging uiteindelijk 140.000 liter koelolie in rook op. Doordat het pand nog niet veilig is, kunnen onderzoekers nog niet naar binnen. En Tennet verwacht daarom dat het onderzoek nog wel even op zich laat wachten. Of er een link is met de aanslagen op het Duitse stroomnet, dat weet Tennet niet. Maar volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken die moet gedupeerden van de gaswinning boven de wet stellen. Die uitspraak doet SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Ze reageert op de mogelijke personeelsproblemen in de versterkingsoperatie. Onlangs werd namelijk duidelijk dat het NCG te veel ZZP'ers in dienst heeft, of tenminste aan het werk. Daardoor zou de Belastingdienst als schijnzelfstandige kunnen aanmerken en moeten ze tijdelijk het werk neerleggen. Beckerman vindt het onbegrijpelijk dat de eigen overheidsregels mogelijk voor nog meer vertraging gaan zorgen. Ja, maar zelf spreekt van een dilemma en komt binnenkort met een mogelijke oplossing. Voormalig speler en coach van de Groningse korfbalclub NIC, Kees Vlietstra, die gaat een bijzonder avontuur aan. Hij wordt door de Nederlandse Korfbalbond op pad gestuurd naar India. Vlietstra gaat de Indiaanse bond helpen om de eerste Korfbal Premier League te organiseren. Zijn tijdelijke competitie die wordt georganiseerd om het niveau van het Indiaanse korfbal omhoog te stuwen. En Vlietstra die reageert daarop zoals we dat doen als een Groninger.
10: Ik denk dat ze gekeken naar wie beschikbaar is en die gevoel heeft bij internationaal korfbal. Nou, dan kwamen ze denk ik bij mij. En gisteren is uiteindelijk groen licht gegeven door mijn werkgever, de Korfbalbond in Nederland, om daar 3,5 week te korfballen.
9: Naast Vlietstra reist ook korfbaltrainer Aten van Haastrecht uit Stadskanaal mee naar India om hem te helpen. En morgenmiddag dan komt de FC weer in actie. Dan gaan ze het opnemen tegen FC Twente. Tot nog toe wel alle wedstrijden tegen Twente verloren. Ook de laatste thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard ging FC onderuit. Dus hopen ze tegen de Tukkers zich te herpakken. Volgens trainer Dick Lukien kan een overwinningenteam een flinke boost geven.
11: Goede resultaten, in dit geval een overwinning, helpt mee. Alleen het goede gevoel zit voor mij ook breder. In de zin, de manier waarop wij werken, ja. Ik kan chagrijnig zijn van een nederlaag tegen Fortuna, maar ik kan heel erg genieten van de manier waarop wij hier dingen doen. En wat we aan het doen zijn met z'n allen. Dus ja, tuurlijk hoort winnen bij Topsport. En moeten we daar met z'n allen heel erg chagrijnig over zijn. Maar ik vind wel dat we mooie dingen aan het doen zijn.
9: De wedstrijd begint morgen om 11:15. En is te volgen via een live blog bij ons op de site en in de app.
8: Dankjewel Frits. En wat voor weer ze door BM, daar durven Van Harma.
12: Vroeg komt een pol buiten voor, maar de zon is er ook geregeld bij. De temperatuur komt uit om de bieden groot of 19 met een vrij krachtige tot harde west-noordwestenwind. Vanop min vannacht op kloten een overnemende wind, mogelijk wat mistbanken en 11 tot 15 graden als minimum. In Muiden is de regen matig zon en blijft droog. Met een zwakke tot matige zuidwest tot zuidoostenwind wordt 20 tot 22 graden.
8: En Henk is onderwegs in provincie. Hij is bij de 30ste Vrijlema koetsentocht. En ik kreeg zojuist al foto's van Henk binnen en zucht er prachtig hoor.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de appels van Oudebos.
13: Iets zoets.
14: Of de pruimen van Oudebos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudebos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Kom eens langs in de Oudebors boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
18: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
19: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
18: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op Frans.

0: Ja, de muziek, die hebben we gelukkig nog. Dus, een paar weken geleden, hoe tiet kwam natuurlijk. Dolly Parton heb ik het over. Working 9 to 5. Ja, 9 to 5, dat hebben we 9 to 10 van Inge Elderman. Hij was al veel eerder bij Pat. En dan is er onderwegs naar de Vrijlema-tocht, de koetsentocht. En ik zei net al, Henk, prachtige foto's. Hast al mocht. En dat is ook maar goud als die foto's al mocht haast. Want wat zegt u nou aan koetsen?
1: Ja, nou, ik zag hier een aantal koetsen nog verbieden. We zijn nu bij nummer 10.
0: Ja.
1: En daar komt nummer 11 aan natuurlijk. Dus ja, de voort zit er al in. Look, maar zo zeg ik, de draf zit er al in, beter gezegd. Want het ben natuurlijk peren in koets. En nou wil ik heel graag gepraat met Arie Dikmeijer. Want die man is 88 jaar geworden. En die heeft voor zijn verjaardag, zeg maar, deze tocht aanbouwd. Kijk, maar hij zat in koets 2. Dus ja, die ben al weg. Dus ja, nou ja, ik ken er niet zoveel meer van Bok. Maar ja, die stond natuurlijk mensen genoeg, zeg maar, die er nog stond te kijken. En die geniet door weer van, ook bij deze 30ste editie. Meneer, kom er eens een bij. Wat zing je allemaal en hoe mooi is dit?
2: Dit is heel mooi. Ik zit hier zo hoog.
1: Ja, maar ze bent nou allemaal voorbij. Oh nee, er komt ook nog een regen aan, zeg ik.
3: Ja. Veel meer aan, hoor.
1: Ja, oké.
2: Hij wordt er veel meer van, hoor.
1: Oh, hij wordt er veel meer van. Nou, dan ga ik hem naar deze jonge vent. Mooi, jongen.
4: Mooi.
1: Ja. Waarom sta je hier te kijken?
4: Ja, is toch prachtig. Die nostalgie van vroeger. Mooi die paarden voor die karren. Ja, ik vind dat mooi. Die kleden draagt er allemaal bij. Ja, is gewoon prachtig.
1: Ja. Wat zucht in allemaal qua kleden draagt? Omschrijf dat dus.
4: Ja, je hebt de boerenkaarten zo. Nou, hier mooi met die hoedjes, witte rijbroeken, een ouderwetse laars. Het past allemaal precies bij de koetsen.
1: Ja, u heeft er echt verstand van, volgens mij.
4: Ja, nou ja, wel een beetje, denk ik, ja.
1: Of is het nog in die soort zien?
4: Nee, zo gek is het nog nooit, hoor. Maar ik heb er wel een beetje kiek op, zeg maar. Ja,
1: maar je kind die wel broek, denk ik, heb ik nog in die soort zien. Jonge vent, dus is nog nooit wat jongen te gooien.
4: Nee, dat is ook zo, dat is ook zo. Kiek, prachtig, met die mooie muildieren hier zo. Dat lijkt toch prachtig mooi.
1: Ja, absoluut. Dit is geweldig, Marcel. Ja. Ronald Niemeyer, collega, loopt hier ook langs rond voor expeditie. Ja. Vanochtend is er ook wat in expeditie natuurlijk. Ook nog even naar deze meneer. Goeiedag. Mooi. Hoe geniet je het mooiste van?
5: Ja, de combinatie. Het hele gebeuren, dat mensen dit organiseren. En hier zit ontzettend veel liefhebberij achter. Hè? Die mensen zijn er een jaar mee bezig of zo, het hele jaar. Ik begrijp dat dit een Nederlands kampioenschap is. En het kampioenschap gaat dan om de combinatie van paard, tuigen. Je moet maar opletten, Jep. Die wielen hebben allemaal doppen, ik noem maar wat. Die wielen
1: u heeft al heel wat gezien natuurlijk. Dus welke combinatie komt dan in aanmerking voor een titel?
5: Geen idee, zo'n specialist ben ik niet op dit gebied.
1: Eigenlijk zijn ze allemaal nummer 1 volgens mij.
5: Ja, qua enthousiasme zeker.
1: Ja. Al staat u hier nu al lang te wachten en heeft u ook al een rondje gemaakt bij al die koetsen die toen nog stil stonden?
5: Nee.
1: Gewoon op het moment dat ze vertrokken hier zijn.
5: Dat was wel de bedoeling, maar als ik op zulke dingen kom, is het altijd een soort reunie. Dan moet ik erom denken dat ik niet aan de klets raak.
1: Met mij bijvoorbeeld.
5: Bijvoorbeeld.
1: Nou, geniet er nog. Gaat u nog op een andere plek staan? Want ze gaan de hele provincie bijna door, hè?
5: Ja, ze maken 35 kilometer of zo elk jaar. Ik weet het programma niet. Ik kom puur. Nou ja, ik ben paardengek en ik ben dat al 65 jaar of meer. En ik heb dit werk zelf ook altijd gedaan voor stalhouders. En qua beroep zit ik ook nog een beetje in die richting. Dat...
1: Ja. U heeft ook mooie hoeden op, maar die andere man daar heeft ook mooie hoeden op. Wie is dat dan daar? Is dat een grote organisator?
5: Geen idee.
1: Oké.
5: Dat weet ik niet.
1: Maar is wel echt iemand die eruit ziet als een soort van stalmeester of zo?
5: Passende kledij.
1: Ja. Nou, het laatste is ongeveer... dankjewel meneer. Het laatste is ongeveer in aantocht. Ik loop ook nog even naar... Oh nee, daar staat Ronald nou net weer natuurlijk. Oh, daar komt nog een busje van de ANWB aan. Even zien wat daar nog is. Ah, deze meneer komt er nog aan. Ja, het einde is in zicht, meneer.
6: Jazeker.
1: Ja, hoe gaat dat dusver? Is dat nu al geslaagd of moet dat nog?
6: Het is een hartstikke geslaagde dag. Perfect.
1: Ja, hoor. Want waar geniet u nou van? Ja, ik kijk even, u ziet er prachtig uit natuurlijk in dit outfit. Maar wat voor rol heeft u?
6: Ik ben de ringmeester, een van de beide ringmeesters. Hè?
1: Oh, ringmeester, zo is het. Ik zei al stalmeester, maar ringmeester.
6: Nee, stalmeester is weer iets anders. Ringmeester.
1: Ja. En hoe is dat dan om als ringmeester, stalmeester, ik even hier te zijn vandaag?
6: Dus, dit is uniek, hè? Uniek in Nederland, zo'n tocht. Met zoveel mooie koetsen.
7: Albert, we moeten rijden.
0: Ja, ik moet Albert, hebben we
1: rijden. We moeten rijden. Hoor ik. Nou, hij moet er achteraan.
6: Succes.
1: Yo, dankjewel. Geweldig.
0: Geweldig, mooi.
1: Ja, ja, ja.
0: Vanochtend is ook te zijn, was er wel eens Henk op expeditie. Ja. Dan even de beelden er ook bij.
1: Ja, die man van 88, joh, die komt er zeker rap.
0: Hartstikke mooi. En als mensen...
1: Maar ja, die reed me voor de neuzen weg. Geweldig, hè?
0: Dank voor de bijdrage, Henk. We zijn allemaal slim benijd, houdt er uitzicht. En als mensen het wilden bekijken trouwens, er zijn drie stops. Bij Kerkje in Helm, bij Zonnehuis, Ufkenshuis in Sibboen. En bij Meinardi in Noordbrouck doorstopt het hele peloton. Dus door kunnen mensen ook nog rustig even gewoon kijken. Henk, dankjewel door vanuit Schilwol. Ja, vanuit Schilwol gaan we nog samen meer. Jan Henk de Groot bezingt het prachtig.
8: Op stroot is het mooi. Hou is het, kom minder. Die slogen kreeg nogal een plakje worst.

0: meer is Janneke de Groot. Martini zou ik nu zijn staat bestaat 35 jaar. In het kader van het jubileum maakt een Marlotte en Titus een aflevering van de podcast Grunnige Geschiedenis over dit Zeiknoes. Door dan kom je alles te weten over de gezondheidszorg door de oude heren. Ik heb Marlotte aan de telefoon. Marlotte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Martini ziekenhuis heeft zijn wortels in de 19e eeuw. Als je kijkt in die 19e eeuw, hè, hoe zag de gezondheidszorg er toen uit?
1: Ja, nou wel heel anders dan nu. En dat had voornamelijk te maken met dat mensen eigenlijk helemaal niet graag naar een ziekenhuis toe wilden gaan. Dan heb ik het echt over het begin van de 19e eeuw hoor. Toen kwamen de eerste initiatieven en toen werd er ook nogal wat geëxperimenteerd. Mensen die wilden eigenlijk helemaal niet naar een ziekenhuis toe. Thuisverpleging was veel gangbaarder. Maar ja, dat werd dan geregeld door mensen onderling. En om echt naar een ziekenhuis te gaan, waar dan een paar bedden stonden bijvoorbeeld, dat werd gezien als een hele nare vorm van bedeling. Dus dat je, als je te weinig geld had, dan daar maar als allerlaatste naartoe ging, omdat niemand anders je verder kon helpen. Ja. En aan het einde van de 19e eeuw zien we dat dat verandert, omdat er dan echt stappen worden gezet op het gebied van de medische wetenschap. En dat dan ook de eerste echte ziekenhuizen ontstaan en dat steeds meer mensen daar ook vertrouwen in krijgen.
0: Nu viert het Martini ziekenhuis een 35-jarig bestaan. Afgelopen week hebben we er al aandacht aan besteed. Hè? Maar het heeft natuurlijk al veel langere ziekenhuizen. Want er zijn toen twee ziekenhuizen eigenlijk gefuseerd, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, het Martini

0: RKZ voor de katholieken.
1: Ja.
0: En die twee ziekenhuizen hebben zich naast elkaar echt wel flink ontwikkeld en zijn best wel heel groot geworden in hier in Groningen. En in 1991 zijn ze gefuseerd en zijn ze samen verder gegaan als het Martiniziekenhuis.
1: Ja, we hebben dus protestanten en katholieken samen, maar we hebben ook altijd gehoord dat twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Hoe ging dit samen?
0: Ja. Nou, er werd toen het ziekenhuis, of toen de twee ziekenhuizen fuseerden, werd een oproep gedaan aan Groningers van: denk alsjeblieft na met ons mee over een naam voor dit ziekenhuis. En toen werd inderdaad ook de naam het Duivelsoorkussen geopperd. Omdat inderdaad dan de protestanten en de katholieken samen gingen. Maar goed, kijk, die hele verzuiling is in 1991 natuurlijk al een heel stuk minder. En al vanaf de jaren 60 was er wel samenwerking tussen die twee ziekenhuizen. En het moest gewoon, het kon niet zo zijn dat die twee middelgrote ziekenhuizen bleven bestaan in het Groningen. Ze moesten samenwerken om zich ook te kunnen blijven ontwikkelen. Dus het was noodzakelijk. En in 1991 was het natuurlijk niet zo heel erg vreemd meer dat protestanten en katholieken gingen samenwerken.
1: Nu staat de hele wereld in spanning. Zijn we in afwachting van El Niño, wat het wereldwijd gaat brengen aan orkanen, regenval. 1998 was er ook flinke regenval, hè?
0: Klopt. Ja, we hadden in de podcastaflevering die mijn vader en ik hebben gemaakt, hebben we mijn moeder ook uitgenodigd. Want mijn moeder die heeft jarenlang voor het Martiniziekenhuis gewerkt. En wij vroegen aan haar: wanneer merkte je nou dat die twee ziekenhuizen zich ook echt één voelden? Want ja, je kunt wel fuseren, maar er waren natuurlijk nog twee locaties, van Zwieten en van Kettwig. En wanneer merkten jullie nou dat jullie echt als één ziekenhuis samen gingen werken? En toen verwijsde zij naar het hoogwater in 1998. Het ziekenhuis dreigde, of er dreigde water in de kelder van het ziekenhuis te komen, in Van Zwieten, de locatie Van Zwieten. En in de kelder stond een noodaggregaat en dat kon niet. Dus toen moest er heel snel een plan bedacht worden om patiënten over te brengen van locatie Van Zwieten naar locatie van Kettwig. En zij vertelde: dat deden we echt als één team. Toen werd voor het eerst duidelijk hoe goed wij zijn als we met elkaar samenwerken.
1: Juist. Hey, nu hebben jullie deze podcast opgenomen live in het Martiniziekenhuis.
0: Ja.
1: En je publiek is al erbij. Was leuk, denk ik, of niet?
0: Ja, dat was echt hartstikke leuk. Nou hebben we wel vaker al live opnames gedaan. We gaan het echt ook nog zeker vaker doen. Ook met Open Monumentendag trouwens. Op 13 september nemen we ook een live podcast op in Corps de Garde in de stad. Ook superleuk. Het is gewoon een hele andere energie dan in de studio. Want we kregen nu bijvoorbeeld al applaus voordat we waren begonnen. Nou, dat krijgen we in de studio nooit. Dus het is eigenlijk wel heel erg leuk. En de interactie met het publiek is heel leuk. Ja.
1: Dankjewel, Marlot. Te beluisteren dus bij ons ook op de site van RTV Noord. Dankjewel en een fijn weekend.
0: Insgelijks, toch? Radio Noord, goedemorgen.
1: Radio Noord. Ja, goedemorgen, dat zeg ik tegen Sergej.
2: Ja, goedemorgen.
1: Mooi, Mio.
2: Wat een wind vandoor, hè?
1: Wind? Ik vind het niks.
2: Waar het best.
1: Waar je dit?
2: Ja.
1: Die hoor zit nou wel gaar, er zit er veel gel in.
2: Er zit heel wat product in.
1: Ja. Oké, okay, nee, kloor. Brill cream, of niet?
2: Het ligt erop.
1: Brill cream?
2: Brill cream,
1: dat had je van vrouwen. Dat is
2: in jaren 50, ja.
1: Weet je, zo'n vetkuifje, zeg maar.
2: Het is gewoon gel.
1: Gel?
2: Oké. Okay.
1: Ja. Voor mij zo'n vetkuifje zal hem ook wel zonder.
2: Ik ben benieuwd wat we allemaal gaan down.
1: Oh, daar wist je nou over hem?
2: Ah, daar kunnen we het wel over hebben. Maar niet hoe interessant of dat is.
1: Nee, kloor. Maar ga je down?
2: Wie gewoon, Johan het al over een koetsentocht in Slochten. Daar was Henk net en Doveur was op een oldtimer dag. Wie gewoon het hebben over youngtimers?
1: Oh.
2: Dat is net een ander slag auto.
1: Ja, dat is een auto die is. Dat is zo'n
3: 25 jaar plus.
1: Precies. Dat is gewoon belastend te bedoelen of zo, hè?
3: Ja, zo meneer ik heb.
1: Oké, doe eens een youngtimer. Ja.
2: Nou, door gewoon wat night over hebben. We gaan het over de Mazda MX-5.
1: Oeh, mooi auto.
2: Is dat wat?
1: Dat is een racebakje toch?
3: Dat is wel wat moois.
2: Ja, en ook een bijzonder leeftijdsverhaal. De een is 60 en de ander 32.
1: Zo. 28 heel verschil.
2: Ja.
1: Daar vinden mensen ook wel van, denk ik.
2: Nou ja, daar kun je wat van vinden. Maar ja, met de life mok leeft hij dus night out, als je dat zo hoort.
1: Nee.
2: Ja, en twee mooie plooitjes, hè?
1: Ja, ook nee.
2: Gerard
1: Sabrina.
2: Kors. Ja, en Sabrina met de boys.
1: Boys. Ja, allebei. Ja, nee, ik ga je toch voor de inhoud. Het is levensgevaarlijk, zeg maar. Dat wordt Gerard Cox.
2: Ja, voor mij ook.
1: Die mooie zoon. Ja, die is zo prachtig.
2: Voor mij ook.
1: Drijstreepjes voor mij.
2: Oh, drij. Nou,
1: ja, drijen.
2: Dan staat Gerard Cox voor.
1: Ja. Ja.
2: Op dit moment.
1: Ja, tank 2. Tank 2.
3: Ja, het is 3-2.
2: Goud.
1: Beppie is even The Circle of Life.
3: Ja.
1: Nee?
3: Ja.
1: Nou, dit is een diezelfde film.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 11 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
13: Kwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
13: In het stadshart van Appingedam.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
18: Hotel Faber in Hoge Zand, natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
19: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
20: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
21: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
22: Radio Noord.
23: Noord en Ommeland.
24: Met Sergej in het Veen.
25: Een leeftijdsverschil van 28 jaar mag natuurlijk in de live de niks zoet. De Mazda MX-5 is een geliefde youngtimer. Zo'n 60 stuks riem vandoor door onze

0: Rumor has it, Adele. En in de speciale versie die halverwege gewoon op nij begint. Nou ja, mag nou doen. Het is een mooie plooit, ja. Ja, Henk Elderman die was afgelopen uur in Schilderwolde bij een koetsentocht. Doveur had het al over oldtimers, was het bij op een oldtimerdag. Ja, om door een beetje op in te haken, wie gewoon het nou maar eens hebben over youngtimers. Dat hebben we nog niet gehad. En laten we het dan hebben over een hele geliefde oldtimer, of youngtimer, de MX-5 van Mazda. Dat is, het is inmiddels een vereniging in onze provincie met 120 auto's en net zoveel leden. En vandaag wordt het 20-jarig bestaan groots viert. Albert Koster is een van de oprichters. Albert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb het goed gezegd, hè, de Mazda MX-5, dat is een youngtimer.
1: Absoluut, hij is van 1989 de eerste.
0: Ja.
1: En ze waren eerst in Amerika uitgeleverd in Canada als Miata. En dat was zo populair dat we zien naar Europa gekomen als een MX-5.
0: Ja, was de Mazda MX-5 vanaf het begin af aan al echt een liefhebbersauto? Toen die net op de markt kwam?
1: Ja, absoluut.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ja, het is een betaalde sportauto. Het is een cabriootje. Goed betaalbaar. Betrouwbaar natuurlijk. Hè, om even niet om lullig te doen, maar er zit een Mazda motor in. Die zijn wel vrij goed. Ze zijn heel stabiel. Het is gewoon heel veel rijplezier.
0: Ja, en heb jij er zelf één of heb je de schuur vol staan met die MX-5'jes?
1: Nee, ik heb er maar één. Ik heb er wel geteld 15 gehad.
0: 15?
1: 20 jaar. Ja, 15.
0: Maar je zei net dat ze zo betrouwbaar waren. Waarom heb je ze allemaal ingeruild dan?
1: Ja, de benzine was al direct weer verkocht.
0: Oh, ja, precies, ja. Maar waarom heb je dan steeds een andere gekozen? Ging je dan steeds voor een die beter was uitgerust? Of wat was voor jou het idee om steeds weer een andere te kopen?
1: Nou, ik ben begonnen met het eerste model, met de klaplampjes. Daar heb ik wel een paar van gehad. En ja, het klopt inderdaad. Je zoekt weer een ander model, wat meer features erop. Misschien wat sterkere motor, andere kleur. En ik vind het zelf, de zoektocht vind ik ook leuk om te doen. Om dan bijvoorbeeld in Duitsland eentje te zoeken en dan naar Nederland te halen. Dat is ook een soort van hobby van mij.
0: Ja, ja. En welk model heb je nu op dit moment?
1: Ik heb de RF, heb ik, de MX-5 RF. Dat is eentje met een soort van targa dak. En die is ook nog automatisch, ook wel vrij uniek. Die is niet in Nederland verkrijgbaar, of tenminste niet geleverd. Dus daar rijd ik momenteel in. Dat is het laatste model wat ze nu hebben.
0: En welke staat er nog op jouw verlanglijstje? Of is dit wel de ultieme droom op gebied van deze auto?
1: Nou ja, er is een oranje, een speciale versie.
0: Ja.
1: Die wil ik toch wel heel graag hebben nog.
0: Oké, dus daar zou je deze weer voor in willen ruilen eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel. En hij staat ook bij de dealer, zag ik.
0: Oh jee, dus dan begint het al te kribbelen.
1: Ja. Ja, klopt. Ik heb mijn portemonnee al gepakt.
0: Je gaat zo die kant op, hoor ik. De liefde voor zo'n MX-5, hoe is dat bij jou persoonlijk begonnen, Albert?
1: Ik geloof iets van, nou, misschien wel 20, 15 jaar geleden. Ik werkte voor een bedrijf, er kwam een klant over de vloer. Die had een splinternieuwe had hij gekocht. Dus de eerste versie.
0: Ah.
1: En daar stond ik bij te kwijlen en te doen. Met klaplampjes, het lampje zei British Green, had hij als kleur. En toen was ik helemaal verkocht. En toen dacht ik van, nou, als ik later groot ben, dan koop ik ook zo'n auto.
0: En zo geschieden. Maar wat vond je nou zo mooi dan aan dat model?
1: Ja, hij is klein. Hij is cabrio. En ondanks dat het een kleine auto is, de eerste versie is best wel ruim. En ja, het is gewoon lekker gevoel als het mooi weer is. Doe het dakje open, je scheurt een beetje door de binnenweg heen, door Noord-Groningen. Dat is gewoon een lekker gevoel.
0: Ja, dus ja, eigenlijk loopt het seizoen op dit moment al weer een beetje ten einde. Of ben je ook iemand die gewoon de winter doorrijdt?
1: Ja, zeker. Dat is gewoon mijn, zoals we dat noemen, daily.
0: Ja, kijk.
1: Dus ik rijd er altijd in.
0: Ja. Hey, die liefde die jij hebt voor die MX-5, die hoef je gelukkig niet in eenzaamheid te beleven. Want nee. Er zijn heel veel meer mensen. Zelfs zoveel dat je een eigen club hebt opgericht. 20 jaar geleden alweer. Hoe is dat precies gegaan?
1: Nou, ik was lid samen met nog iemand uit Noorden van de landelijke MX-5-club. En wij hebben dan de nadeel, als wij uit de Noorden moeten een ritje mee willen rijden, moeten we eerst bijvoorbeeld naar Utrecht toe of nog verder. En dan heb je daar een leuk evenement en dan moet je nog een keer terug. Dus dan ben je al de hele dag onderweg. Heel veel kilometers. En toen hadden we zoiets, dit kunnen wij zelf ook wel doen.
0: Ja.
1: Want iedereen heeft een beetje hetzelfde probleem tussen haakjes. Van, we willen heel graag rijden, maar niet zo ver rijden. En dan nog dat je de hele dag onderweg bent.
0: Ja, dan heb je eigenlijk al een hele toertocht gehad en dan begint het evenement pas. Maar je hebt het eigenlijk al zelf gehad. Ja.
1: Precies, ja.
0: Maar behoorlijk wat leden, wat ik hier heb staan, 120 auto's en leden, dat is behoorlijk veel.
1: Ja, behoorlijk. Ja, precies. We zijn begonnen met 4. En toen zijn we echt actief bezig geweest online. Maar ook visitekaartjes in de auto. Als je dan de MX-5 zag, dan was het een visitekaartje onder de ruit en open dat ze lid worden. Maar iedereen heeft tegenwoordig internet en Google, dus het ging opeens heel snel.
0: Ja, en dat is dus uitgegroeid. We zijn nu 20 jaar verder. Vandaag dus groot feest. Hoe wordt het gevierd?
1: We starten bij de lokale Mazda dealer in Groningen. Daar heb je een hapje en drankje met wat muziek erbij. Dan gaan we een stukje toeren door de provincie. We hebben een tussenstuk of stop in Harkstede. Daar doen we weer een hapje en drankje.
0: Kijk.
1: En dan nog een klein ritje naar Fries. En daar hebben we een hele grote drive-in bioscoop hebben we daar neergezet.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, super gaaf.
0: En is de film ook al bekend die gedraaid gaat worden?
1: Ja, The Blues Brothers wordt het.
0: Kijk, dat is mooi. Nou, hopelijk kan het dakje er dan ook afblijven vanavond. Dat zou het mooiste zijn.
1: Ja, nou, het is in de hal, dus het komt allemaal goed.
0: Okay. Oh, het is allemaal overdekt. Nou, hartstikke goed. Ja. Maar dat is mooi voor de mensen die wel bijvoorbeeld aan de kant willen staan. Zijn de auto's ook nog ergens te bewonderen waar jullie dan eventjes voor een langere tijd stilstaan?
1: Ja, ik denk wat de leukste plek is in Harkstede bij Café de IJzeren Klap, heet dat, geloof ik.
0: Ja, en hoe laat zijn jullie daar ongeveer?
1: Komen erbij om 4 uur. Tussen 3:30 en 4 zijn we daar ongeveer.
0: Oké, okay. Dus ook daar, mensen zonder zo'n auto kunnen daar wel eventjes langs gaan om de auto's te bewonderen. Ja. Nou, het kan natuurlijk zijn dat mensen 20 jaar niet onder de ruitenwissers of op internet hebben gekeken en dus niets van het bestaan van jullie club weten. Stel dat iemand zo'n auto heeft en nog lid wil worden, dat kan natuurlijk. Waar kunnen we dan terecht voor meer info?
1: Ja, heel simpel. We hebben een website die heet mx5noord.nl. En daar kun je voor, ik geloof, €25 per jaar kan je aanmelden. En dan ben je lid van onze club.
0: En dan krijg je een heleboel plezier en kennis voor terug, kan ik me zo voorstellen.
1: Zeker. Veel routes, technische dagen, gezelligheid. En op zijn Groningen een beetje brommerski.
0: Ja, dus, nou, geweldig. Nou, ik wens jullie allemaal heel veel plezier vandaag.
1: Ja, super bedankt.
0: En op naar het 25-jarig bestaan, hè?
1: Absoluut, okay. Dan bel ik maar weer.
0: Dat gaan we zeker doen. Albert Koster, dankjewel. Okay. Hè. Fijne dag.
1: Jo, graag gedaan. Hoi.
0: Mooi, hè. Mooi.

0: Benny Nijman, ik weet niet hoe hier in Noord en Ommeland. Ja, we hadden het al over de liefde voor auto's, maar de liefde voor mensen, die is misschien nog wel staker van alles. Liefde voor mensen, tussen mensen, door hebben we het altijd over in Noord en Ommeland. En ja, dit verhaal levert maar weer eens het bewijs dat leeftijdsverschil helemaal niks uitmaakt in de liefde. Want Kirsten, die is 32 jaar. En haar vrouw, vriendin, Majanka, is 60 jaar. Maar dat staat helemaal niks in de weg. Ze hebben elkaar ontmoet op het woonzorgcomplex in Winschoten. 2019 leerden ze elkaar kennen. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat allemaal gewoon is. Dus hebben we Kirsten aan de lijn. Kirsten, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, mijn Kirsten.
0: Ja, Kirsten, als we het over jullie liefdesverhaal hebben, ja, misschien ben je er al helemaal zat van. Maar ja, het leeftijdsverschil, dat is natuurlijk wel enorm, hè, tussen jullie. Jij 32, Majanka, ja, 60 jaar.
1: Ja, klopt, helemaal.
0: Maar dat staat jullie niet in de weg, hè?
1: Nee hoor, absoluut niet. Liefde is alles wat het betekent natuurlijk. En wat sommige mensen van denken, ja, wij ook zoiets. Daar hebben we een beetje scheid aan, om zo maar te zeggen.
0: Ja, dat is duidelijke taal, Kirsten.
1: Ja.
0: En misschien moet je dat ook wel hebben met zo'n leeftijdsverschil. Want is dat iets waar je vaak naar gevraagd wordt?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Tenminste, niet in niet in de omgeving.
0: Nee, nou gelukkig.
1: Nee.
0: Dat is dus alleen maar goed. En jullie ontmoeting was in 2019. Kan je ons meenemen naar die eerste ontmoeting?
1: De eerste ontmoeting, dat was gewoon op de woongroep. En daar hebben we elkaar al een beetje leren kennen. We werden vriendinnen. En van één kwam natuurlijk het ander. Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken. En dat was in 2022. En toen heb ik haar gevraagd. En toen zei ze ja.
0: En hoe heb jij dat
1: dus
0: gevraagd? Wat heb je dan gevraagd?
1: Nou, als ze een relatie met mij aan wou en ze zei ja.
0: Nou, gelukkig maar wat een spannend moment al, Kirsten.
1: Ja, best wel. Want in eerste instantie was het zo van of mijn ouders het wel goed vonden. En ik zei ja, waarom niet?
0: Daar vroeg zij naar.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar jij hebt het toch gevraagd. Heb je daar heel lang over na moeten denken van wanneer zal ik het nou doen?
1: Dat wel, want ik was best wel zenuwachtig ook in het begin. Want ik wist ook niet wat ik te horen kreeg.
0: Nee.
1: Dus er was dus een beetje afwachten, een beetje aantasten van hoe en wat. En een beetje kijken waar het uitliep. En vandaar.
0: En toen zei ze ja, Kirsten, wat voelde je toen op dat moment? Weet je dat nog?
1: Nou ja, ik was hartstikke blij.
0: Ja, hè?
1: En zeker. Ja. Ik was hartstikke blij, want ik had ook niet gedacht. Want ik had ook eerder gedacht van, omdat er inderdaad leeftijdsverschil zit tussen ons, had ik wel gedacht van, zou ze dat wel doen? Of durven, of wat dan ook.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: En wat vind je dan zo leuk aan Majanka?
1: Ze is lief, ze is grappig, ze is aardig. En alles.
0: Ja, en dat is wederzijds?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, anders zou ze geen ja zeggen. Domme vraag natuurlijk. Maar bij jullie speelt het ook. Jullie zijn allebei vrouwen. Wisten jullie van elkaar dat jullie allebei op vrouwen vallen? Wisten jullie dat van elkaar?
1: Ik in het begin van haar niet. Maar zij wist het volgens mij wel gelijk al van mij.
0: Ja.
1: En toen kwamen er steeds meer gesprekken over dat ze inderdaad ook op vrouwen viel, zeg maar.
0: Ja. Nou, en dat kwam mooi uit, want zo hebben jullie elkaar ook gevonden dan.
1: Klopt.
0: En eigenlijk kan je wel zeggen, want jullie wonen beide in een woonzorgcomplex. Dan kan je toch eigenlijk ook wel een beetje zeggen dat jullie eigenlijk van het begin af aan al samenwonen. Of hoe ziet dat eruit? Hoe ziet jullie situatie eruit?
1: Nou, ik woon eerder in Bredero. Dat is in een gebouw. En mijn vriendin die woont zeg maar via de Mozaïek. En dat is meer in de wijk gericht, zeg maar. Dus het is meer ambulance, semi-ambulance.
0: Ja. Dus je moet nog wel even een paar passen zetten om elkaar te zien?
1: Nou, een paar passen, ja. Ik ben nog niet eens met 2 minuten denk ik er al.
0: Nou. gewoon de buurvrouw dus, eigenlijk. Ja. Ja. Nou, gelukkig maar, hè, dat je niet allemaal met de bus moet en allemaal toestanden om elkaar te zien.
1: Ja, klopt.
0: Dat scheelt dan weer. En dan eigenlijk de vraag nog, Kirsten, van de toekomstplannen. Waar droom je nou van? Wat zou je nou echt mooi vinden voor de toekomst samen?
1: Nou, ik ben volgend jaar gaan we waarschijnlijk, waarschijnlijk is het niet, want het is al zeker. We gaan geregistreerde partnerschap aan, want ik ben ook nog eens ten huwelijk gevraagd.
0: Oh, wat mooi. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: En heb jij toen ook ja gezegd?
1: Ik heb zeker ja gezegd.
0: Nou, dat zijn twee ja'en. Nou, wat mooi. En wanneer staat dat dan gepland, precies? Weet je dat al?
1: Als het goed is, is het volgend jaar in de tijd dat wij elkaar eigenlijk zeg maar, ontmoet hebben. Dat is dus 3 juni. En als het goed is, rond die tijd ook, zeg maar. Dan zijn we ook 5 jaar bij elkaar.
0: Nou, wat romantisch. Dan komt alles bij elkaar.
1: Ja,
0: wat leuk zeg. Nou, dan wens ik jullie daar alvast heel veel plezier mee op die dag. En misschien kunnen we dan nog wel eens bellen. Ja, en we vragen altijd, als we het over de liefde hebben met mensen, welke plaat past daar nou mooi bij? Wat is nou jullie plaat?
1: Nou, Marco Borsato.
0: Ja, met het nummer, hoe heet het?
1: Zij.
0: Ja, daar is eigenlijk geen uitleg voor nodig, hè?
1: Klopt.
0: We gaan er gewoon naar luisteren met jullie mooie verhaal in het achterhoofd. En we wensen jullie allebei nog heel veel mooie en liefdevolle jaren toe, Kirsten.
1: Ja, dankjewel.
0: En doe Marjanka de groeten, hè?
1: Zal ik doen.
0: Fijn weekend. Doeg.
1: Doei.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attens met ds.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: 11:40. Laten we maar eens gauw naar het laatste nieuws uit stad en ommeland gaan. Frits Emmelkamp, goedemorgen.
8: Hallo, testing, doet hij het? Ja, goedemorgen. In een garage in Muntendam is vanmorgen brand uitgebroken. De rook die daarbij vrijkwam is de naastgelegen woning binnengetrokken. Brandweer heeft het vuur geblust. Wat er nou precies in brand stond is niet helemaal duidelijk. Gisteravond is er een auto van de weg geraakt op de A7 bij Marum. De wagen kwam in een sloot tot stilstand. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis. Waardoor die auto daar van de weg raakte, dat is niet helemaal duidelijk. En morgenmiddag dan neemt de FC het op tegen FC Twente. De laatste 16 wedstrijden tegen de Tukkers die werden verloren. Dus zit een overwinning, zou niet verkeerd zijn. Trainer Dick Lukien is positief gestemd, want volgens hem heeft Groningen een prima selectie.
9: Ik ben heel blij met de ploeg die wij hebben. Ik vind dat de club uitstekende zaken heeft gedaan op de transfermarkt. Door jonge talentvolle spelers binnen te halen. Door met Pelle ervaring toe te voegen. Maar ook door jongens binnenboord te houden die natuurlijk nadrukkelijk in de belangstelling stonden. Dus ik denk dat wij in de speelstijl kunnen variëren. Weliswaar op dit moment achterin een beetje pech met blessures. Dus daar wat te dun bezet zijn. Maar dat is een momentopname. Als iedereen fit is, dan vind ik dat wij een meer dan behoorlijk elftal hebben.
8: En hoe dat elftal het gaat doen is te zien vanaf 11:45. En dat volg je natuurlijk allemaal via het liveblog op onze site en in de app. En voormalig speler en coach van de Groningse korfbalclub Nick, Kees Vlietstra, die gaat een bijzondere klus doen. Hij is gevraagd door de Nederlandse Korfbalbond om naar India te gaan en daarmee te helpen met de Korfbal Premier League op te zetten. Het is een tijdelijke competitie die wordt georganiseerd om het niveau van het Indiaanse korfbal omhoog te stuwen. Een bijzonder klusje, al blijft Vlietstra er redelijk nuchter onder.
10: Ik denk dat ze gekeken naar wie beschikbaar is en die gevoel heeft bij internationaal korfbal. Nou, dan kwamen ze denk ik bij mij. En gisteren is uiteindelijk groen licht gegeven door mijn werkgever, de Korfbalbond in Nederland, om daar 3,5 week te korfballen.
8: Vlietstra gaat niet alleen naar India, hij neemt Aten van Haastrecht uit Stadskanaal mee. Dat is een oud korfbaltrainer. Nee, actief korfbaltrainer nog. Laat er meer van te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl. Er onder andere verhalen over de geschiedenis van het Martini-ziekenhuis.
7: Kijk, hartstikke goed. Frits, dankjewel. En iets na 12, dan horen we natuurlijk weer. Er is veel te doen vandaag in de provincie. Dat is mooi, maar ja, wat voor weer kringen we erbij, Harma?
11: Vroeg kwam een paar buien voor, maar de zon is er ook geregeld bij. Temperatuur kwam duurt allemaal bij een groot of 19 met een vrij krachtige tot harde west-noordwestenwind. Vanavond en vannacht opklaart is een overnemende wind, mogelijk wat mistbanken en 11 tot 15 graden als minimum. In buien is de regelmatig zon en blijft droog met een zwakke tot matige zuidwest- tot zuidoostenwind wat 20 tot 22 graden.
12: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
15: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
16: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.

0: John Mayer met zijn Last Train Home. Nou, dat is het voor Henk Elderman nog lang. Hij ziet voor, want die is gewoon weer de auto instapt. En gaat nog lang nooit naar Hoes. Hij is nou in Veendam bij een brandweerdag, Henk.
1: Ja, ik ben al halverwege, hoor, zeg ik. Dus het schudt alweer op vandoor.
0: Zo is het ook.
1: Nou, doe zeg zo, brandweer daar, maar er is een politieauto binnen hier. Ik weet niet wat dat de bedoeling is, of van is. Maar hij moet er nou wel in de loodsen gaan staan. Nu is een oldtimer brandweerauto's, want ik ben er ook. Maar het gaat natuurlijk om de oefening deze lotten hier vandoor in Veendam. Aan de lange leegte, het is hier lekker droog. En ik loop maar zo eens even een beetje rond, zeg maar. Ik ben een beetje op de Bonnefoyen die deze kant op komt. Dus je weet eigenlijk niet dat ik er ben, dat Radio Noord er is. Maar ik loop maar eens even over op jonge brandweerman. Kom er eens een bij. Mooi, goeiedag. Wel bist u?
2: Ik ben Rick Lubbers.
1: Ja, en u bent een jonge brandweerman, zeg ik al even. Hè? En dat betekent dat Veendam één jonge brandweerman heeft of meerdere?
2: Nee, we hebben wel meerdere. We zijn een vrij jong korps. We hebben best wel wat jongere leden.
1: Ja, want wat is de gemiddelde leeftijd?
2: Ik denk dat we rond de 30, 35 zitten al.
1: Oké. Wat gebeurt hier allemaal vandaag?
2: Nou, vandaag laten we alles zien wat we in huis hebben. Samen met een aantal buurtposten. En proberen te laten zien wat we als brandweer allemaal in huis hebben. Met ook een aantal demonstraties erbij.
1: Dus, ja, toen ik binnenkwam, toen werd er iemand uit die auto geknipt, zeg ik dan maar even. Hè?
2: Ja, klopt.
1: Ja. Klopt. Ja, en dan is daar veel publiek die daarbij staat. Nou zijn ze allemaal een beetje weggelopen, zeg maar. Want ja, daar hangt het toch wel een beetje vanaf, hè? Een beetje activiteit op zo'n dag.
2: Ja, klopt. Dat is voor de mensen natuurlijk het mooiste om te zien op het moment dat wij ook echt wat inzet hebben. Kijken hoe we te werk gaan. Dat is toch de meeste spektakel.
1: Ja, zelf ook wel eens zoiets moeten doen, knippen.
2: Ja. Dat hoort er bij het werk, ja.
1: En achter ons, hier staan brandweerauto's. Daar kunnen mensen, kinderen, zie ik daar ook gewoon instappen om te kijken.
2: Ja, alles staat in principe gewoon open voor het publiek. Dus iedereen kan gewoon in de auto's kijken. Kijken wat erin zit, nou ja, waar we mee werken. Ja. Nou ja, en eventueel vragen stellen, dan kunnen we wat uitleggen. Ja.
1: En wat is nou de meest voorkomende vraag dan van een kind? Ik weet het wel, denk ik.
2: Ja, voornamelijk of ze even achter het stuur mogen met toetsen en bellen natuurlijk.
1: Ja, die sirene moet in baan,
2: hè? Ja, precies.
1: Kun je dat hem regelen?
2: Dan moet ik even overleggen of dat kan.
1: Loop ik daar in elk geval wel in heen naar dat kindje? Ja. Volg mij maar even. Maar dan moet je even vragen, dus begrijp ik. Maar dat mag natuurlijk niet zomaar. Even bij een paar kinderen. Hallo, goeiedag.
3: Hallo.
1: Dat is jouw zoontje?
3: Dat is mijn zoon, ja.
1: En hij heeft zich hier ook verheugd, denk ik.
3: Ja, hij vindt het hartstikke leuk. Ja, zeker.
1: Ja, want ik vroeg net even van, wat wilden de kinderen nou? Ja, die wilden achter het stuur en die wilden die sirene horen.
3: Ja, en spuiten, hè, met het water. Ja, dat is altijd goed.
1: Ja, daar is het allermooiste, hè?
3: Ja.
1: Ja, vind je het wat? Nee, hij zegt even niks. Nou, maakt ook niet zoveel uit. Ik heb net een brandweerman gevraagd om die sirene te horen. Maar hij moet dat eerst vragen.
3: Ja,
1: ik loop nog even verder. Kijk, hier staat hij te overleggen. Mag die sirene maar ja of nee? Goeiedag, Radio Noord.
4: Ik ben even aan
1: de event
4: van
1: Sigles. Ja, misschien dat niet meer gaat lukken, hoor. Nee, Peter, ik kom wel in bij jou. Ja, want jij bent de bevelvoerder toch hier?
5: Ja, dat klopt. Ik ben de bevelvoerder van de Post Veendam. Onder andere, hoor. We zijn met meerdere bevelvoerders.
1: Ja. Peter Noordgraaf is het.
5: Noordegraaf.
1: Noordegraaf.
5: Klopt.
1: Ja. Ik had jouw nummer via gekregen. Want ik ben hier eigenlijk een beetje op de Bonnefoy. Want jullie weten helemaal niet dat ik zou komen vandaag.
5: Nee, klopt. We wisten niet dat je zou komen. Je bent van harte welkom, hè?
1: Ja, dat dacht ik wel.
5: Kunnen we alleen maar waarderen dat er belangstelling is.
1: Ja. Ik heb net al even met een jonge brandweerman gesproken. Nou ben jij ook niet de oudste natuurlijk. Maar in elk geval al wel wat meer ervaring. Denk ik. En dan mag jij uitleggen wat daar net gebeurde met die auto, hè?
5: Ja, klopt.
1: Dat knippen.
5: Klopt, ik heb toelichting gegeven. We hebben een incident in scène gezet waar wij bij worden geroepen. Zodat we het publiek kunnen laten zien wat voor handelingen wij moeten doen om iemand te bevrijden uit een voertuig.
1: Is dit een jaarlijks evenement, brandweer open dag?
5: Nee, binnen de post, de laatste keer was 2019. Nou, door corona is het ook uitgesteld en wij hebben een aantal keren de vaardigheidstoetsen georganiseerd. Maar we zijn dit jaar Veendam van het jaar geworden. Dus we willen ook graag weer aan de bevolking laten zien waar wij voor staan. Dus we hebben een grote dag met ons eigen materieel. Maar ook met buurtposten, ketenpartners, politie, BOA's, verkeersregelaars, ambulances aanwezig.
1: Ja. Ja, en wat betekent dat dan voor een brandweerploeg, zeg maar, dat je Veendammer van het jaar bent? Dikke prijzen, denk ik dan.
5: Ja, dat klopt. Dikke prijzen inderdaad. Dat is een hele eer. Dat de bevolking je waardeert voor je inzet wat je doet. Wij zijn allemaal vrijwilligers, dus mensen hebben allemaal een baan ernaast. En zodra er een incident is, worden wij gealarmeerd via een pager. Dus dat kan dag en nacht is dat.
1: Ja, nu ben jij bevelvoerder. Nou heb ik hem net gevraagd, die daar in het midden staat, van kan die sirene maar, want dan vindt die kinder zo mooi. Wat moet daarvoor geregeld worden?
5: Ah, dan gaan we dat toch even stiekem mee doen, of niet?
1: Op stiekem?
5: Ik vind dat wel mooi.
1: Ja, ik vind dat ook wel mooi. Geluid is altijd goud op de radio, hè?
5: Ja, geluid is altijd mooi. Maar we hebben voor de buurt gezegd, we doen niet de hele tijd de sirene aan. Want de buurt moet ook een beetje tevreden houden. Ja. Maar dan moeten we dat even organiseren, toch? Of niet?
1: Ja, nee,
5: ga je dat zelf in doen dan, die sirene?
1: Ja, dat wil ik zelf wel in doen, ja. Mag ik met jou meelopen?
2: Ja, zeker.
1: Oké. Nou, we gaan doen, hoor. Het mag van Peter.
2: Ja.
1: Oké. Ja, nou, ja, ik krijg het al voor elkaar, hè?
2: Kijk, we gaan het redden. Zeker.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd, Sergej, wat er nou gaat gebeuren.
0: Ik ook.
1: Ik mag dat zelf hem doen. Dus dan moet ik met Sender en al in die cabine. Ja, dat mag wel even. Jij mag de microfoon wel even vasthouden.
2: Mooi met de microfoon.
1: Ja. Dat je net ook, hè?
5: Ja, zeker, zeker.
1: Oké, waar zit dat knopje daar?
5: Dat knopje zit hier.
1: Oh.
5: Dus dat gaat jou lukken, denk ik.
1: Daar kom ik wel bij met mijn lange apps, denk ik.
2: Die meneer gaat even de sirene.
1: Welke is dat dan, Peter?
2: Linksboven, blauw.
1: Deze?
2: Ja, dan gaat de sirene aan. Of de lampen gaan aan.
1: Ja? Ja, ik zie nog niks, maar dat is een beetje lastig. En dan? Deze? Of moet ik hem 3 seconden inhouden?
0: En als je nou in de auto zit te lusten, de sirene die je hek zo aanzet, dat is via de radio. En dat je denkt, de brandweer komt eraan.
1: Hij staat niet op contact, zeker? Of...
0: Accu leeg.
1: Slorrel wat ze hebben. En wat even gauw geregeld wordt. Ja. En hoe lang gaat dat dan, zo'n sirene, als ik erop druk? Ik wil naar de Veendam bakken, natuurlijk. Maar het is al 11:30 best, hè. Dus ik denk dat...
2: Nou staat hij op contact.
0: Nou, ja. Nou doe dat.
1: Oké. Okay.
2: Linksboven even indrukken? Ja.
1: Ja, ik hoor het piepje. En dan?
2: Dan druk je al die rode ernaast en dan gaan we sirene
1: zo. Oké. 3, 2, 1.

Ja, daar moet ik altijd aan denken als het over brandweer gaat. Johan en Henk met het brandweerlied. Henk Elderman dus door bij de brandweerdag in Veendam. En als je er ook heen wil, het is aan de Lange Leegte 2E dus in Veendam.

0: show.
1: René Weverwijk, ga je dat night altijd zo. En straks doe je het landelijke nieuws van de NOS, maar daarna Noordnieuws met Frits Emmelkamp. Tot hij ziet nog mooie muziek. Plain White Tees hoor je en deze van Sienna Spiro, haar Material Lover.

0: klachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: En we gaan meteen door met het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Frits Hemelkamp, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het kan nog wel even duren voordat duidelijk wordt wat de brand heeft veroorzaakt in het hoogspanningsstation bij Mede, heeft Tennet laten weten. Het pand is nog altijd onveilig en dus kunnen onderzoekers niet naar binnen. Een week geleden brak daar brand uit, ging 140.000 liter koelolie in rook op. Of er een link is met de aanslagen op stroomstations in Duitsland, dat weet Tennet niet. Maar volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken die zou de gedupeerden van de gaswinning boven de wet moeten stellen, vindt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Ze reageert daarmee op de mogelijke personeelsproblemen bij de Nationaal Coördinator Groningen. Daar werken veel ZZP'ers en die zouden door de Belastingdienst wel eens als schijnzelfstandigen gezien kunnen worden. Ze zouden dan hun werk moeten neerleggen. Beckerman vindt het onbegrijpelijk dat de eigen overheidsregels nu gaan zorgen voor mogelijke vertragingen daar. De minister heeft laten weten dat hij binnenkort met een mogelijke oplossing komt. En morgenmiddag dan komt de FC weer in actie. In eigen huis staat dan FC Twente op het menu. Maar of die verslonden wordt is nog maar de vraag. De afgelopen 16 wedstrijden tegen Twente ging Groningen namelijk onderuit. Wat Lukien betreft zou een overwinning geen slecht idee zijn dus.
11: Goede resultaten, in dit geval een overwinning, helpt mee. Alleen het goede gevoel zit voor mij ook breder. In de zin, de manier waarop wij werken. Ja, ik kan chagrijnig zijn van een nederlaag tegen Fortuna. Maar ik kan heel erg genieten van de manier waarop wij hier dingen doen. En wat we aan het doen zijn met z'n allen. Dus ja, tuurlijk hoort winnen bij Topsport. En moeten we daar met z'n allen heel erg chagrijnig over zijn. Maar ik vind wel dat we mooie dingen aan het doen zijn.
10: De wedstrijd is live te volgen via onze website en app. En voormalig speler en coach van de Groningse korfbalclub Nick, Kees Vlietstra, die gaat een nieuw avontuur aan. En wel een eindje weg. Hij gaat namelijk naar India. Hij is uitgeleend aan de Indiase Bond om samen daar een nieuw korfbal Premier League competitie op te gaan zetten. Het is een tijdelijke competitie die vooral tot doel heeft om daar de lokale korfbalniveaus wat omhoog te krijgen. Vlietstra die is blij met de nieuwe klus.
12: India die timmert behoorlijk aan de weg. Daar hebben internationale spelers uitgenodigd. Een beetje in de vorm van wat hockey een paar jaar geleden mee is begonnen. Om daar teams te formeren van gelijke sterkte. En die te laten coachen door internationale coaches. En eerst een week trainen. En dan 2 weken onderling toernooi.
10: Hij gaat niet alleen die kant op. Hij neemt Atte van Haastricht uit Stadskanaal mee. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site. rtvnoord.nl. En natuurlijk ook allemaal in de app.
13: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
14: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
15: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
16: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
16: 0683 252 162.
18: Meertens meubelen
19: in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
18: Meertens meubelen
19: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
20: De koffie staat klaar.
21: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: Meertens meubelen
19: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
22: Radio Noord.
23: Noord en Ommeland.
24: Met Sergey in het Veen.
9: Verwel aan de middagpotzit, eet smakelijk. Straks het weekend weer met Harma en een zuiptocht Noord dubbeltje. En dan wel een heel speciaal dubbeltje.
18: Wat?

0: Hey. Rondé, break my heart. Neem Noord-Noord Brouwtouw. Mooi, Harma.
1: Ja, goedemiddag, zeg.
0: Wind, maar wel een beetje zunderbie.
1: Ja.
0: Hoe wordt dat met de rest van de dag?
1: Nou, het wordt in de loop van de dag wat stabieler in de atmosfeer, omdat we te maken kregen met het uitlopen van een azorenhoge druk. En die zorgt er dus voor dat die buitenactiviteit terug gaat. Er zit nog hier en door wel wat buien en buitjes op de radar, maar daar blijft uiteindelijk nooit heel veel van over. Maar ja, daar heb je niks aan op het moment dat je dus toch een bui kreeg. Maar vanaf halverwege de middag moet het overal druk in blijven. En de temperatuur, ja, die bent wel aan de lege kant. Het ook een beetje te maken met de windrichting. West-noordwest. En die wind die waait behoorlijk deur. Toch inmiddels alweer een uitschuiter in windkracht 57 km per uur in roodschaal. Op dit moment zo'n beetje 18 graden vermeld. Wat buiten had. 1 millimeter. En 2,5 uur de zon. In wolkenbuik 12 millimeter. Nou, dat is natuurlijk touwte schriem. Augustus. Een buitje had vermeld. En voor de rest ook wel redelijk wat zon. 18 graden. Ja, en ook een stevige wind werd meld vanuit Winschoten. 10 millimeter naar Augustus. Weg en 19 graden op de thermometer. En van Meurt schot eigenlijk wel oor te schieten. Nou, de komende dagen is het inderdaad zo dat hoge druk het even voor het zeggen kreeg. De zuidelijke stroming komt op gang omdat die uitlopen van hoge druk even een rugje overstuurt van west naar oost. En door Almere komt in een zuidelijke stroming. En dat levert een oplopende temperatuur met op maandag waarschijnlijk een zomertemperatuur, 24 graden. Ja, en dan zo in de tweede helft van de week, of zeg maar eigenlijk al vanaf maandag om, nu wordt die buitenkans alweer groter. Een depressie bij IJsland en op de Atlantische Oceaan, die zal zich weer uitstrekken richting onze omgeving, wordt het weer wisselvalliger en zakt de temperatuur weer terug. Ja, het liep toch een beetje de verkeerde kant op te gaan. Het is natuurlijk ook september, hè? Nou, vanmiddag in ieder geval nog kans op een bui, maar de zon die krijgt meer de ruimte. En de wind is stevig, vrij krachtig tot hard, komt nu het westen tot noordwesten. En de temperatuur zo gemiddeld 19 graden. Nou, ik denk dat hier en door de 20 graden ook aantikt wordt. Vanavond en vannacht opklooten ze een overnemende wind. Er kan wat mistbank ontstaan met zo'n 11 tot 15 graden als minimum. Mijn regelmatig zon 20 tot 25 graden. Maandag is de zon er ook mooi bij met 25 tot 26 graden. Ja, dan hebben we het over zomertemperaturen en een matige tot vrij krachtige noord-zuidwest draaiende wind. Dat betekent in de middernacht alweer een groter wordende kans op een bui. En ook dinsdag, woensdag, donderdag wisselend bewolkt. Er is wat zon, maar er komen ook een aantal buien voor. Temperatuur om in de bieden 18 of 19 graden.
0: Nou, een 10 juni weerbericht is hier de zon ook wel weg, gewoon, Harma.
1: Ja, jammer is dat. Ja. Ik kan er niks aan veranderen, maar ach, het is zo weer voorbij, dat buitje.
0: Maar dat echte noorzomer weer, dat zit er nog nooit echt in, hè, met al die buien tussen de.
1: Nee, maar het kan natuurlijk altijd nog, hè. September, ach, die brengt sowieso volk nog wel hele mooie dag. Nou, zo was een aankomende maandag dus. Maar is ook een prima dag met rustig weer. Ja, ja, en dan zo aan het eind volk de week, dimper bij het hoge druk het weer. Dus ja, we moeten het hebben van in de door de betere dag. We zitten natuurlijk nog wel geleidelijk aan richting de haafste. Dus dan hoor je dat gewoon nooit zeker.
0: Ja, we zitten ook al in de meteorologische haafste.
1: Ja, dat is wel. Dat is wel.
0: Op de 1e september al. Ja, nou ja, het allemaal. We moeten er maar aan gelopen, Harma. Het is naar Daans.
1: Zo is dat.
0: Zo is dat. Harma, nog een maand vroeg. Is er ook nog guldens in huis liggen?
1: Of, ja, heb ik.
0: Ja, ja, ook nog dubbeltjes? Ja,
1: ook nog. Stuivers, ik heb overal nog wel wat van.
0: Oh, dat is mooi. Nou, wie gewoon straks maar nou in belden, deze is op Zuid nog een dubbeltje, maar wel een heel speciaal dubbeltje. Dus ja, misschien ligt hij wel bij jou nog ergens in de kast.
1: Zeggen,
0: nou, we gaan het beleven. Harma, goud weekend.
1: Ja, net zo.
0: Mooi, hè?

0: Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Ja, straks hoor je de keuze van vandaag op vinyl. Het is wel een bijzondere keuze vandoor, want het is een plaat, echt een zomerse plaat. Een plaat waarin we, ja, zeg maar, afscheid nemen van de afgelopen zomer. Als je nou het wachten kent, dan moet je maar even op Facebook kijken. De Facebookpagina van Radio Noord. Er staat een mooi fotootje bij. En van de ploten word je uit kuizen kent. En dan kun je ook even onder reageren. Straks hoor je ook de fragmenten erbij en waarom we deze ploten uitkozen hebben. Ja, en nou staat we toch maar even weer onze mooie zuikmachine op. Want je kent roetdrokken wel. Als je voor een dubbeltje geboren, nee, als je voor een, ja, dubbeltje geboren bent, dan bereik je nooit een kwartje. En over een dubbeltje en geboorte, daarover gaat de zoektocht van vandaag. We gaan op zoek naar een dubbeltje, niet zomaar een dubbeltje, een heel speciaal dubbeltje. En dat doen we voor Wiert Veenstra uit Weerdenhoorn. Wiert, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, een dubbeltje. Ik heb er volgens mij nog thuis ook nog wel een paar liggen. Er ligt ook nog één in mijn auto. Dus ook, die ligt er ook al jaren. Dat zijn van die dingen die bewaar je gewoon. Maar jij zoekt een heel specifiek dubbeltje. Hè? Waar ben je nou precies op zoek?
1: Ja, nou ja, ik heb zelf ook altijd één dubbeltje, zeg maar, uit 1968. Dat is mijn geboortejaar.
0: Ah, dat is mooi.
1: En die heb ik ook altijd bij me. Maar ik heb een, ja, ik heb hier een stuk of 30, 40 dubbeltjes wel. Maar ik zoek er eentje uit 1991.
0: Oh, waarom die?
1: En dat is nou, het geboortejaar van een van onze kinderen, zeg maar. Met en zijn vriendin is ook uit 1991. En ik maak altijd schilderijen. En in die schilderijen, daar druk ik rechts onderin altijd een geluksdubbeltje. Want de schilderijen zitten eigenlijk vol met klavers. Een beetje abstract. Ja.
0: Dus dat dubbeltje, dat verwerk je dan in het schilderij? Of je plakt hem erin? Ja. Of wat doe je daar dan precies mee?
1: Ja, die komt dan rechtsonder als een soort merkje onderin. Ja. Zo van, nou, dit is dan het geluksdubbeltje voor extra geluk. Een lucky dime, zeg maar. En nou, dat ziet er altijd heel mooi uit. Net alsof het verzegeld is.
0: Oh ja, maar plak je hem erop of stempel je hem erop? Of wat doe je daar dan?
1: Nou, het gaat eigenlijk in de natte verf, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus daar gaat hij dan in en dan blijft hij altijd perfect zitten.
0: Wat mooi.
1: Ja, absoluut.
0: En dat doe je voor meer mensen. Je wilt er nu een voor je zoon gaan maken. Maar dat doe je dus voor meer mensen, maak je zo'n geluksschilderij eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou ja, we verkopen ze zelf ook in de galerie in Vesthuis, dat in Groningen aan de Pijzerweg. Maar ja, dan heet het voor luck. Dus voor geluk. En inderdaad, daar zit een geluksdubbeltje onderin. En ik heb het ook wel eens geprobeerd als deken om achterop. Maar ja, een dubbeltje uit 1991 heb ik nodig.
0: Daar ben je naar op zoek. Ja, nou ja, toen werd dus ook volop gemaakt natuurlijk, die dubbeltjes. Wat heb je tot nu toe al ondernomen om aan zo'n dubbeltje te komen?
1: Nou, het mooie van Facebook is, je hebt hier de prikbord Weerdenhoorn. Nou, dat is zo, dus dan kun je al je vragen stellen. En je hebt in Leens en in Eerum, dus ik stel de vragen. Maar goed, iedereen wil wel mee helpen zoeken, maar ook, nou, ik heb een stuk of 15 mensen nu gehad. Die hebben allemaal gezocht naar het dubbeltje uit 1991. Maar niemand heeft hem.
0: Wist er niet?
1: Nee. Nee.
0: Ongelooflijk, ja. Dat is dus een dubbeltje met Beatrix er al op. Is dat dan
1: nog? Nee. Geen Beatrix. Ja, Beatrix. Ja, zeker. Ja,
0: maar is dat dan nog dat oude dubbeltje, zeg maar? Of is het al die met die moderne, die moderne variant met die strepen en die hoeken?
1: Ja, met die strepen en die hoeken is
0: Voor mensen die TV Noord aan hebben, we hebben nu ook zo'n dubbeltje in beeld om even het geheugen weer wat op te frissen. Het is toch weer een poosje geleden.
1: Ja.
0: Ben jij zelf ook iemand die toen de euro ingevoerd werd van alles nog wel wat bewaard heeft?
1: Ja, nog wel wat, maar ik heb niet heel veel. Maar ik zie nu hier, ik heb nog 5 guldens en een rijksdaalder en nou ja, een stuk of 40 dubbeltjes denk ik, wat kwartjes. Maar ja. En toen dacht ik ga ze gebruiken.
0: Ja, precies. Ja, nou ja, dan wordt het schilderij wel 10 cent of tegenwoordig een stuiver in euro's dan duurder. Maar dat maakt niet uit natuurlijk.
1: Hij is er nog nooit uitgepeuterd trouwens, dat niet.
0: Dat niet?
1: Nee.
2: Zo'n dubbeltje kost nu een euro trouwens hoor.
1: Oh, is het zo?
2: Ja, die zijn geen dubbeltje meer.
0: Karel heeft het even opgezocht.
2: Dus als mensen,
1: ik heb het er wel voor over.
0: Precies. Wat, dubbeltje voor een euro?
2: Dubbeltjes kosten een euro, ja.
0: Schande.
2: In de muntenhandel.
0: Dat is toch een schande.
2: Dat is de waarde.
0: Ja, nou moet wel een zilveren dubbeltje zijn dan als het zoveel kost. Maar goed.
2: Verzamelaars, hè.
0: Heb jij dan in jouw zoektocht, Karel, ook al eentje uit 1991?
2: Jazeker.
0: Oh,
2: Zeker.
1: Oh.
0: Nou, zijn we rond.
1: Nou,
2: 1 euro. Maar ik denk dat er ook mensen zijn die denken van we hebben wel eentje liggen.
0: Ja, want geluk is niet te koop, hè?
2: Dat bedoel ik.
1: Nee.
0: Ja. Misschien alleen de postzegel, dat je dat dan zou moeten betalen. Maar in elk geval, iemand die nog zo'n dubbeltje heeft liggen in 1991... mag niet te veel kosten, want het is natuurlijk, het moet geluk brengen... en het is voor een mooi kunstproject, daar gaat het om. We gaan voor jou op zoek, Wiert. En dan hoop ik dat we met goed nieuws kunnen komen.
1: Oké, ontzettend bedankt.
0: Ja, en ik ben ook wel benieuwd als je zo'n schilderij af hebt... hoe het er dan uit gaat zien met zo'n dubbeltje erin.
1: Dat deel ik graag.
0: Nou, we wachten daarop. En we hopen je met goed nieuws te kunnen verblijden. De zoektocht dus naar een dubbeltje uit 1991.

0: Desiree met Live. Ja, we deden net de opraap voor Wiert Veenstra voor een dubbeltje. En ik vraag Karel dan altijd eventjes van, en hoe loopt het ermee? Maar als ik hier in de WhatsApp kijk, zie ik dat Marianne ook een dubbeltje heeft liggen uit 91. Jij was druk aan het bellen, Karel, net.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Wij hebben iemand aan de lijn.
0: Oh, hallo.
2: Hallo.
0: Ja, met wie?
2: Stijnie Boer.
0: Dag Stijnie, bel jij ook voor dubbeltje?
2: Ja man, ik heb ook een dubbeltje.
0: Kijk, en komt dat dubbeltje uit 1991?
2: Jazeker.
0: Heb je goed gekeken?
2: Goed gekeken. Nou. Ja, want het is heel klein.
0: Ja, dat is klein hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Wil je daar wel vanaf, Stijnie?
2: Ja hoor, geen probleem.
0: Nou, geweldig. Dan gaan we jou even in contact brengen met Wiert Veenstra. Mooi hoe snel dat kan lopen. Had je hem dicht bij de hand, Stijnie, dat dubbeltje nog? Of moest je echt nog even zoeken?
2: Nou weet je, er is zo'n verzamelpotje.
0: Ja.
2: Dus dat is ooit bewaard. En ik zat in de keuken en ik denk, dat even zoeken. Nou, en toen vonden we een.
0: En daar lacht hij. Wat geweldig.
2: Ja,
0: man,
2: helemaal leuk.
0: Heb je nog meer oude guldens liggen? Ja.
2: Ja. Wat, 1 cent, 5 cent, kwartjes, rijksdaalder zag ik net nog.
0: Ja, en hoe voelt dat nou als dat oude geld weer door je handen gaat, Stijn?
2: Nou, eigenlijk voelt dat als echt.
0: Heel vertrouwd, hè?
2: Ja.
0: Ja, bijzonder
2: dat
0: is dat.
2: En je herkent het ook. En ik heb nog steeds met die euro's dat je denkt, oh ja, nou, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, dit ben je zo gewend, hè? Ja.
2: Echt, serieus.
0: Nou, de rest moet je maar goed bewaren. Maar dat dubbeltje, dat zouden we heel graag aan Wiert Veenstra door willen geven. Dus wij zorgen even dat jullie in contact komen met elkaar.
2: Helemaal prima.
0: Zeg, bedankt voor het zoeken en voor het bellen, hè?
2: Graag gedaan.
0: Ja, nou geweldig, hè, Karel?
1: Ja, fantastisch.
0: Zo gauw kan het gaan.
1: Toch een Beatrixje.
0: Ja, de echte.
1: Ja.
0: Wow, 1991, dubbeltje. Nou, dat geluksschilderij van Wiert Veenstra, dat kan gemaakt worden voor zijn zoon. Want daar wil hij dat mooie dubbeltje in verwerken. Mooi dat zo kan. En voor iedereen, dus ook Marianne en alle anderen die thuis hebben gekeken of hebben gezocht, heel hartelijk dank voor het zoeken. Maar we zijn voorzien en daar ging het om. En dat is het allerbelangrijkste. Maar nogmaals, dank iedereen. Dan gaan we nu eens kijken wat wij in ons platenkoffertje mee hebben, Karel.
1: Ja.
0: Ik zei al, een echte zomerhit. En een hit waarin we afscheid nemen van de zomer.
1: Ja. Nou, ik ga voor de hit.
0: Voor de zomerhit.
1: De zomerhit.
0: Die al met 2 punten voor stond, begrepen.
1: Staan we twee puntjes voor,
0: ja. Ja, over welke plaat hebben we het?
1: We hebben het over Sabrina met Boys.

0: hier houden we de zomer nog even mee vast, hè?
1: Dat dacht ik wel.
0: Ja.
1: Sabrina heet eigenlijk Sabrina Salerno, hè?
0: Oh, nou, dat is toch ook een perfecte artiestennaam?
1: Hele mooie artiestennaam, zeker. 5 september 1987 kwam ze hiermee op plaats 24 in de Nederlandse top 40.
0: Kijk eens aan. Maar het was volgens mij haar enige hit hier, hè, in het land.
1: Ja, ze had nog wel een paar, hoor. Sexy Girl had ze onder andere nog. Een stuk of 6 singles uitgehad, maar niet zo groot als deze.
0: Niet zo'n groot succes. Volgens mij treedt ze ook nog steeds op.
1: Ja, met haar lieftallige vriendin,
0: nou,
1: Samantha Fox.
0: Oh, is dat zo?
1: Zeker.
0: Nou, wat geweldig. Dus we kunnen haar nog boeken, deze Sabrina en haar boys. Nou, dan heb ik dus een plaat meegenomen waarin we afscheid nemen van die mooie zomer. Want op 1 september, dat is afgelopen week, dus begon de meteorologische herfst. Ja, dan kan je maar aan één plaat denken.

0: Ja, prachtig, hè?
1: Hoor je dat?
0: Hoor je dat er iets bijzonders is op deze plaat? Maar luister eens naar het stereo. Het vliegt alle kanten op. Het is geweldig.
2: Ja, mooi, dat koortje er ook bij. Ja, accordeonnetje erbij. Ja, ja. Maar dit is echt dat gevoel van dat de zomer weer voorbij is. Hoewel het ook een cover is, hè? The City of New Orleans. Ook een prachtig nummer, maar wij houden natuurlijk het meest van de versie van Gerard Cox. Heel herkenbaar nummer. Ja, vorig jaar overleed hij op 13 september. Toen ook de zomer net was afgelopen. Ook wel voor zo'n bijzonder moment eigenlijk. Hè?
0: Hij heeft ooit een bijzondere uitspraak gedaan, hè? Over hoe hij bij toen was gelukkig heel gewoon. Hoe hij bij die titel kwam. Maar dat moeten mensen opzoeken op YouTube. Dat ga ik niet op zenders.
2: Oké. Ja, want hij heeft er ook een liedje over gemaakt. Hè? De cover van Cote & The Bee, 1948. Ja. Daar zit de titel ook al in.
0: Ja.
2: En daarna die mooie serie. Nou, genoeg promotie dus voor Gerard Cox. Daar kan je op stemmen. Of die hele mooie zomerse suggestie van Karel. Sabrina met Boys. Laat het maar weten. 050-3188-288. Bellen of appen. Of dus even via de Facebookpagina van Radio Noord. En Karel zorgt straks nog even voor een mooi tussenstandje.
0: Ja.
2: Succes!

0: Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Nou, Henk Elderman, die had echt een topdag vandoor. Al die onderwerpen worden ingekend. Vandoor, of op dit moment, valt er al helemaal met de neus in de boter. Denk ik, want het is een Amerika-dag in Wedde. Dat betekent dus dikke motoren, dikke auto's. Wat hebben ze allemaal nog meer?
1: Ja, muziek is de bieterij natuurlijk, Sergej. En natuurlijk, ja, dit is een beroemd café ook, hè. Tanti Visser, dat was eigenlijk ja, de norm die eraan verbonden is. Inmiddels uit het café Westerwolde. Maar Tanti Visser, zijn zoon, uw zoon, moet ik zeggen, die zit hier naast me, Henry Visser. Mooi, Henry.
2: Hallo.
1: Ja, van woord is deze Amerika-dag in Wedde?
2: Ja, dat heb ik, dit is verder, joh, dat ik mee bezig ben, is wat kleiner opzet met allemaal vrienden en bekenden en jongens van motoren en auto's. Zo ben ik begonnen.
1: Ja, is toen in zoveel Cameroen dat je zegt van nou, wie helpt nu wel in met?
2: Ah, die ben wel klanten bij en er willen Cameroen bij en jongens van motorrijden, alles is erbij.
1: Ja, moest per se een motor hebben met een auto die naar de Amerikaan zoet zorg.
2: Ah, nee, dat durft allemaal niet. Dat is elk zijn eigen. Elk is welkom en ja, gewoon gezelligheid door gaat zo. Ja,
1: is dat ook dien passie, zeg maar, Amerika?
2: Ja, vind ik wel leuk. Amerika is wel mooi. Ja,
1: wat voor speelt Nest toe dan allemaal?
2: Ook wel een motor, wel een Amerikaanse auto, wel een motor wel. Ik ben in meet nog naar Amerika geweest, naar motorrace door Daytona. Ook met jongens die hier allemaal bij zijn wel. Wat wie met echt, maar.
1: Ja, ja. En waarom juist ja, op deze plek, zeg maar, in Café Westerwolde?
2: Ja. Nou, ik ben hier geboren. Ik was 2 jaar toen ik kwam te wonen. Nou, en neem maar wat op. Ik was zo 67. Dat is al binnen 65 jaar. Mm-hmm. Dat ik hier een trommel loop.
1: Ja, ja. Er is muziek, er is eterij. Ja, wat er ook nog wat bijzonders doen?
2: Nee. Alex Visser en komt, die kist ook weer.
1: Ja, die ken ik wel.
2: Nou, die komt met zijn band, die Eastman. En dan ben er nog jongens uit Winschoten en een paar jongens uit Altenveer. Die speelt hem nog even. Die komt, ik denk, minuutje binnen hij er wel.
1: Ja, en
2: geweldig hoor.
1: Ja, ja, en wat voor muziek is nou typisch Amerikaans? Is het geen wat ik nou hoor? Of
2: ja, komt er... Dit is ook allemaal, hè? Een beetje motormuziek en zo wat allemaal. Ja, dat is wel leuk.
1: Oké, okay, ik loop nog even verder, Henry. Ja. Heb ik wat voor volk er allemaal op afkomt? Want nou ja, het loopt al orde vol. Het is om 12 uur begonnen, volgens mij, hè, Henry? Het was om 12 uur begonnen, toch?
3: 12 uur?
1: Ja, tot 12 uur vannacht, hè, eerst. Ja, oké. Okay. Goeiedag. Ja, nou, deze man zegt er wel Amerika onderzoek. Mooi, goeiedag.
3: Sorry.
1: You're from
3: Germany.
1: Yeah, oh, oké. En... He's also German?
3: No.
1: Oké. Okay. Zo, goeiedag.
3: Ik ben een kleine Belg.
1: Een kleine Belg? Dus u verstaat me wel?
3: Ik versta je heel goed.
1: Oké, okay. En waarom helemaal vanuit België naar Wedde voor een Amerika-dag?
3: Eigenlijk per toeval. Stef is een hele goede vriend van me. En die zei, kom je mee? Maar ik ben juist verhuisd naar Ouderschans.
1: Oh, oké. Okay. Dus dat is om de hoek dan Wedde.
3: Ja. ja, en ik zeg, ja, waarom niet?
1: Ja, en op de motor of in de auto?
3: Op de motor.
1: Okay. Wat voor motor? Een echt Amerikaan?
3: Ik heb een Amerikaanse Honda.
1: Nee dus, geen Amerikaan. Nee. Maar je ziet er wel goed uit, zeg maar, voor zo'n Amerika-dag.
3: Ja, ik heb altijd aangereden.
1: Ja, en wat denkt u hier nou te beleven dan, zo'n dag?
3: Gewoon een leuke moment onder ons. Ja. It's nice here, huh?
4: Yes, it's a really nice place here. Yes, I like it.
1: And why? Why is it nice?
4: Oh, I like the American way of life. And my thinking is that the Netherlands, it's more American than in Germany. Yes, there are more nice places with the like here. And I'm often here in the Netherlands for that, for US cars and bikes. And that's, I think it's really good here.
1: Yeah. Do you also live in the neighborhood?
4: Yes, I'm living in Leer, next to the border of the Netherlands. So I'm often here in the Netherlands for shopping, for riding bikes. Yeah, yeah.
1: So it was easy to come to Wedde.
4: Yeah, I like the Netherlands. Yes, I like the people here. They are all friendly. Yes, and it's, yeah.
1: And by motorbike or by car?
5: Both.
1: Both. And both American?
5: Yes.
1: Okay.
5: I have three Harleys at home and Dodge Ram also. So I live the American way of life in Germany, okay. But it's difficult.
1: Okay. Thank you. Have a nice day. Have a nice day.
5: Thank you.
0: Wat mooi, bye. Henk. Echte Duitse cowboys, Belgische cowboys, ja. Grunnige cowboys.
1: Ja, dat kennen je op, Sergei.
0: Op een Amerikaanse Honda.
1: Ja.
0: Ah, geweldig.
1: Ja,
0: een mooi stukje muziek erbij.
1: Ja, absoluut.
0: Ga straf om door te wezen en laten we ook weer aansluiten met de muziek.
1: Ja, ik te kijken wat bij je eterij is. Maar...
0: Ja, dikke hamburgers en zo.
1: Ja, hot dogs.
0: Ja, lekker man. Nou, eet smakelijk, Henk. Komt je toe.
1: Dankjewel.
0: Yo, mooi.
1: Tot zo.
0: Yo.
1: Mooi.

echte mooie cowboy muziek. Speciaal voor de Amerika-dag door in Wedde, waar Henk Elderman op dit moment is. En wie gewoon eens even een tussenstandje doen. Ik haal even Karel van zijn werk. Want we hebben twee platen waar we uit kunnen kiezen. Ja. The Boys, Boys, Boys van Sabrina.

0: van ik stem op Sergej.
1: Oh, dat mag ook.
0: Dat is ook wel schattig.
1: Maar dan stem je dus automatisch op Gerard Cox. Dank daarvoor. Ja, je kan ook op Karel stemmen. Dan gaat je stem naar Sabrina met The Boys. Nou, laat het maar weten. 050-3188-288. Je hebt ongeveer nog 3 minuutjes.

0: Edwin Jongendijk, Doe Mistier, Huil, Duil, Niks in Noord en Ommeland, waarin we op dit moment nu dus... Hoppa! We sluiten de lijnen en Herman Arends die heeft nog... Ik ga voor Sabrina, hoop op een inhaalrace. Nou, is dat gelukt voor Sabrina? Ah, dat is jammer, hè?
1: Helaas.
0: Voor Herman en alle anderen die op Sabrina hebben gestemd. Ja, het kon ook haast niet anders meer, hè?
1: Nee.
0: Gerard Cox, daar gaan toch de meesten voor. En die draaien we dus in Vandaag op Vinyl. Het is weer voorbij, die mooie zomer.

0: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
1: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Vlieg door je tijdlijn.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
3: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ik heb trek in iets lekkers.
11: Neem de appels van Oudebos.
10: Iets zoets.
11: Of de pruimen van Oudebos.
10: Iets fris en sappigs.
11: Oudebos.
10: Ja, goed idee. Mmm, fruit van Oudebos.
12: Ga nu naar Koken en Wonen.
13: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
12: Ga nu naar Koken en Wonen.
13: In het stadshart van Appingedam.
14: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
15: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noordercaravancentrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noordercaravancentrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
16: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwaken aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
17: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
16: Nou ook bij Frans Koppal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meestal zicht. Kijk maar eens op hun webstee, franskoppal.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Radio Noord.
21: Noord en Ommeland.
22: Met Sergej in het Veen.
23: Terug naar de jaren 80, terug naar André Hazes met Claudius Visser. De autovraag van Jan Boonstra en Henk Elderman. Aangs in onze provincie.

0: De jazzpolitie met liefdesliedjes bracht ons even terug naar de jaren 80. Waar we ook nog even blieben, want we gaan het hebben over Disapplords.
1: Jij, met alles, je bracht mij zoveel geluk.
0: André Hazes, jij bent alles. Peter Maffay is er ook een keer mee aan de haal gegaan. Of zoals het dan net andersom mok naar doet. Als Claudius Visser Disapplords hoort, dan is er weer even in gedachten terug in 1989 in de jeugdsoos van Bellingwolde. En doorover gaan we het even hebben over Dijtiet. En daarom hebben we hem ook even aan de telefoon. Claudius, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag met Claudius. Ik hoorde het nummer al op de radio. Wat is zo'n mooi nummer. Elke keer dat ik het hoor, dan denken we terug aan die mooie tijd.
0: Ja, nou neem ons eens terug. 1989, jeugdsoos Bellingwolde. Wat gebeurde daar allemaal, Claudius?
2: Ja, de jeugdsoos was een uitgangsgelegenheid van vroeger. Mark Grunnigs of
0: Nederlands? Ja, Damarit Grunnigs, dat is kind.
2: Ja, de vrouwen, dat ging meestal op de vrijdagavond, op de zondag, op de zondagmiddag ging ook wel zien. En dan gingen we natuurlijk gezellig met vrienden een biertje drinken en met z'n leuke ding dan een beetje dansen. En ja, dat was altijd een leuke tijd. Dat is heel lang geleden. Ik denk al meer dan 38 jaar geleden.
0: Ja.
2: En er zijn natuurlijk dat mooie meisje dat in die tijd. En ik dacht, oh, moet ik zelfs even aanpakken.
0: Dat mooie meisje, wat was dat voor een?
2: Ja, dat was Daisy. Oh, ik hoop niet dat ze luistert van, dus wat denk ik, wat doet het nou dan?
0: Daisy en Din, was de achternaam ook nog?
2: Dat mag ik ook zeggen.
0: Jawel hoor.
2: Daisy van Polen.
0: Daisy van Polen.
2: Daisy van Polen.
0: Spits de oren wat er nu gaat komen.
2: Ja, met bliksem en donders. Daar had ik natuurlijk een oogje op en ik dacht, hoe moet ik dat aanpakken? En ik weet altijd, slow muziek.
0: Ja.
2: En dan gaan de lampjes aan en dan is het ook einde. En door zat ik op te wachten.
0: Zet je de heulen om tot in te wachten dus?
2: Ja, nou ja, god ja, dan ging het wel een beetje drinken, een beetje in de weer lopen en zo. Ja. En dan, maar ik durf nooit zo direct door de touw lopen en floppen. Nee, dat durf ik nooit. Dus de DJ zei van nog één nummer. En dat was het nummer van wat je net draaide.
0: Jij bent alles van André Hazes.
2: Ja.
0: Dat was de laatste ploot van de avond.
2: Dat was de laatste ploot van de avond. Ik dacht, dit is mijn kans. Dus ik vraag het te dansen. Dat bouwen ze gelukkig.
0: Oh, nou, kijk.
2: Kop op je borst. Ik heb mijn kop in hun nekken. En ze rookt zo lekker. En door ging zingen. Ja, dat is hartstikke mooi, man.
0: Als je dit zo vertelt, Claudius, dan liet het net alsof het gestroomd gebeurd is.
2: Ja, dat zo is wel. Maar dat zie je gewoon heel snel natuurlijk. Maar ik weet het nog gewoon de dag van vandaag. Ik kwam door de bomen door en ik hoop dat ik dan kun je weer terug. Maar misschien is er wel trouw inmiddels of misschien is er wel kinderen. Ik weet het niet.
0: Want als ik dit dus hoor, Claudius, dan is het met Daisy van Polen dus de night veel worden. Dat was zeg maar de eerste en de laatste dans.
2: Nee, dat is ook wel een beetje wat gaat nooit iets ziet. En tien keer door, dan ging ik met een zus. Ging met een zus. Ja, die was er twee rolden. Ja.
0: Kijk.
2: Ja, zo kun je het ook gewoon natuurlijk.
0: Maar met de zus, was dat nou een beetje roer?
2: Nou ja, nee, ja. Ja, Tony T was er allemaal niet roer. Nee.
0: Wat vond deze doorvaan, of heb je dat nooit aan hun gevraagd?
2: Nou, dat heb je nooit gevraagd. Geen idee. Nee.
0: Maar met de zus van Daisy is het ook nooit wat worden.
2: Toen heb ik er nog een poosje in de relatie met de verkering. En dat is misschien al een jaar duur of zo. Dat zit in de puberteit. En dat is een beetje kinderverkeer. Nou, dan ben je er ook.
0: Dan ben je gewoon even rondkijken. En dan moet je alles nog metmaken. En dat hoort dan ook een beetje bij de leeftijd natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
0: Maar dat nummer, André Hazes, jij bent alles. Dat is echt onlosmakelijk verbonden met Daisy. En die Lester Ploort erop in de discotheek.
2: Ja, ik vind het gewoon een mooi nummer. En natuurlijk, dus origineel van Peter Maffay, zei ze er al. Met Doe, dat vind ik ook nog een mooi nummer. Maar toen André dat zong, dacht hij van... Ja, ik vind dat mooi. Ik vind dat een mooi nummer. Mooi muziek.
0: Ja. En hoe vaak draait de ploort zelf nog van Hazes?
2: Nou, niet volgen. Nee, het is niet zo dat ik denk van... ik wil nou even terug denken aan het iets. Maar elke keer als ik hem huur op de radio... of ik kom elke keer voorbij... Ja, dan denk ik wel een beetje terug aan iets. Vind ik mooi.
0: Ja.
2: Dan gaat de knop een beetje harder, hè?
0: Ja, hè?
2: Ja,
0: en dan denk je dus ook weer aan Daisy...
2: Ja.
0: Misschien, als ze lusten, dan moet ze maar even bellen. Of ze moet denken, die heeft ook helemaal niks meer met te maken hebben. Dat kan natuurlijk ook.
2: Als ze belt, het is positief. Ja. Laat me dat mooi.
0: Ja, dat is goud. Als u wat hoort, dan loort het zeker waar. Maar wat we nou zeker gewoon down, dat is even nog de ploorlusten van André Hazes. Jij bent alles. En als we ons ook dicht down, dan zijn we je bij nog even op de dansvloer. Een slow, wat is het? Een slow fox, slow dance.
2: Dat is slow time, sexy time, nou, zo'n vrouw. Ja. Dat is een beetje schoevelende, ja.
0: Ja, gewoon schoevelende, lekker kalm aan en dan is het aflopen. Claudius, bedankt, hè. We gaan er nog lusten.
2: Ja, graag gedaan. Dank je wel.
0: Bedankt, mooi.
2: Joe.

geweldig, hè? Jij bent alles, André Hazes, de ploor, daar we speciaal draaien voor Claudius Visser. Brocht hem even terug naar 1989, de jeugdsoos Bellingwolde, door werd het ploort. Ja, als laatste ploort draait. En op die ploort durfde hij het wel aan om Daisy van Polen ten dans te vroegen. Het is verder niks worden, het is alleen mooi verhol nog uit die tijd. Als je nou denkt van, ik heb ook zo'n ploort met mooi verhol, of breng me terug naar een bepaalde periode in mijn leven, laat het in hem weten, 050-3188-288. Die kunnen we ook mooi met die bellen. Straks bellen we met Jan Boonstra. Pittige oude vraag van vanochtend, maar de prijs is ook niet mis. Een bon voor de wasstraat. Nou, sommige.

0: above. Dark before the dawn, som je. Waar we nou gewoon beginnen met een mooi spelletje. Met als topprijs een gewilde prijs inmiddels geworden. De bon voor de Wasstraat. De bon van Jan Boonstra. Mooi Jan.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou ja, de winter, of de herfst zit er weer aan te komen. Ja, dat betekent weer wat meer binnenzitten. Of ben je er vandaag ook nog lekker op uit?
1: Nou, ik heb een ander klusje vandaag. Oh. Maar, ik zit zeker niet binnen.
0: Kijk, waar zit je dan? Of waar sta je? Of waar lig je?
1: Nou, ik vind het heel gek, maar ik ben aan het verhuizen met mijn bedrijf.
0: Oh.
1: Ja.
0: Kijk eens aan.
1: Ja.
0: Maar je vertelde laatst
1: nog één keer.
0: Ja, nog één keer, want je hebt de pensioengerechtigde leeftijd heb je gehaald, maar je wilt toch nog een paar jaartjes door. Maar dan nog een hele verhuizing.
1: Ja. Nou, soms loopt het leven zoals je het een keer voorspelt. En dan moet je handelen. En ja, dat heb ik gedaan.
0: Ja, maar er komt best wat bij kijken als je een heel garagebedrijf wil verhuizen, toch?
1: Dat heb ik je verteld, ja. Dan weet je wat je in al die 30, 40 jaar hebt opgestaan. Maar...
0: Ja.
1: Maar er is één heel blij hier in Groningen. Dat is de ijzerboer.
0: Ja, komt er veel troep ook los?
1: Wat zei je?
0: Komt er ook veel troep los wat gewoon weg kan?
1: Ja, maar wel eigenlijk... gereedschap wat ik al 20, 30 jaar niet gebruikt heb, weet je wel. Dat komt nou even naar boven.
0: En dat ga je ook niet meer gebruiken dan?
1: Van, ja, ik heb er wel weer 20 jaar in de kast liggen. Soms moet je afscheid nemen.
0: Ja. Dus daar ben je nou druk mee?
1: Ja, heel druk, ja.
0: Ja. Heb je nog wel even tijd voor de vraag dan?
1: Jawel.
0: Dat lukt nog.
1: Ik ben net even aan het bijzoeken. Want dat was natuurlijk wel weer een hele...
0: Het is een pittige, geloof ik. Dat
1: vond ik wel.
0: Ja.
1: Ik weet niet of jij hem al gehad hebt.
0: Ik weet de vraag niet, maar ik ben wel heel benieuwd. Dat het een pittig is, dat weet ik wel.
1: Nee, ik moet even kijken, want ik heb zoveel vragen heb ik hier al voor me liggen.
0: Zoveel voorbereid? Tussen alle dozen en alle kratten?
1: Eigenlijk gezegd was ik de tijd een beetje vergeten.
0: Ja, maar dat
1: ik stond net mijn nieuwe werkbak in elkaar te sleutelen en ik, oh nee.
0: Ben je nu nog op de oude of op een nieuw adres?
1: Ik moet de telefoon oppakken en dan moet ik even de vragen bijzoeken. Maar ik heb hem inmiddels al.
0: Oh. Ben je nu op het oude of het nieuwe adres, Jan, op dit moment?
1: Ik ben op dit moment op het nieuwe adres, ja.
0: Kijk eens aan. Maar ik hoop dat alles past.
1: Ja, alles. Het is een soort IKEA-constructie tegenwoordig. En, ja, nee, maar rustig blijven is er niks aan de hand.
0: Ja, wanneer moet het klaar zijn?
1: Ik krijg 16 september de bruggenbouwers. Die bouwen de nieuwe bruggen in.
0: Kijk.
1: En ik ga 15 september nog even een poosje weg. Dan ga ik terug om hoe klaar weet.
0: Naar het zonnige zuiden vermoed ik weer. Vaste prik,
1: ja,
0: hè?
1: Uiteraard. Ja.
0: Nou, mooi. De vraag, Jan, want inmiddels heb je
1: hem erbij. Ik heb hier een nieuwe. De auto's die... ik heb zelf ook een poosje heb ik dat gedaan. Er zijn natuurlijk ook niet alleen een praktisch vervoermiddel. Maar je hebt ook verzamelobjecten.
0: Ja.
1: En daar heb je... er zijn natuurlijk mensen die verzamelen auto's. Ik ben wel eens in loods geweest, daar stonden zo 200, 250 oldtimers. En godsnaam, maar wat moet je er allemaal mee?
0: Wat moet je er allemaal mee? Wat ik dan altijd denk, Jan, is van hoe krijg je het bij elkaar? Want het is over het algemeen niet goedkoop.
1: Nee, dat lijkt er nog geen buiten beschouwing. Maar ook waarom ze het doen. Ik heb er was van de eerste eigenaar een Mercedes verkocht. En die man die zag dat kenteken op Marktplaats en die belde mij op. Hij zei, wat is de datum van de aflevering van DL1? Heb je het complete kenteken er nog bij? Ik zei, ja, dat heb ik. Ik noemde die datum, maar zei, en dan heb ik niet eens over geld gehad. Hij zei, die auto is verkocht.
0: En waarom dan?
1: Dus ik denk, dat is makkelijk.
0: Ja.
1: Dat gaat mooi. Dus ik zou, mijn man woonde achter in Rotterdam. En ik die auto erheen breng en ik kom er in die loods. Inderdaad, er stonden wel 200 van die dingen. Maar die Mercedes was in een speciale rij staan.
0: Ah.
1: En er stonden ongeveer 12 van die dingen. En wat was het nou? Hij had de geboortedatum van zijn kinderen en van zijn schoonfamilie. Dan had hij op elke datum dat die mensen zijn geboren, had hij een auto gekocht. Ja, ik denk, hoe kom je erop?
0: Ja, maar hoe krijg je het bij elkaar, ja?
1: Ja, hoe krijg je het bij elkaar? Hij was echt, hij wist ongeveer wel de kentekens. Dan en dan zijn ze uitgegeven. Ja. Dus hij zag die auto staan en hij belde op. En hij had geluk.
0: Ja, ja, dat is wel heel bijzonder. Maar dat gaat jou wat te ver dus, als ik zo hoor.
1: Ja, dat gaat wel heel erg ver. En, ja. Ja, ik hou dat natuurlijk ook wel in de gaten. En ja, ook de zuidenburen, die hebben natuurlijk ook wel van die dingen te koop staan. En met name staat daar dat is ook weer zoiets, een Cadillac uit 1951 staat daar te koop.
0: Zo'n grote slee, ja, zeg maar.
1: Die schijnt van een hele beroemde Belg te zijn geweest.
0: Oh.
1: Een Cadillac. Je hebt ook wel eens, vroeger hadden we de Fort Granada, daar reed de koningin dan in, weet je wel.
0: Ja.
1: Of, nou ja, zo moet je dat een beetje zien. Daar heeft een hele beroemde Belg daarin gereden.
0: Kijk.
1: En die auto die levert tussen de 40 en de 70.000 euro op. Dat zijn bedragen. Die Cadillacs kosten toen de tijd iets van 13.000 gulden, geloof ik. Maar goed.
0: Wel met een volle tank, denk ik, hier, nu, hè?
1: Wat zei je?
0: Wel met een volle tank. 70 doelen.
1: Ja, ja, volle tank machine, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar dan komt de vraag, van wie was die Cadillac uit 1951? Van welke beroemde Belg was deze Cadillac? Was dat A, van Eddie Wally?
0: Ja.
1: B, Urbanus? Of van C, Koning Boudewijn?
0: Hoe verzin je dit, Jan?
1: Ja, ik schrok wakker s'nachts en ik van die vraag had gesteld.
0: Gauw op schreeuwen. Dus welke auto van welke bekende Belg, van wie staat nu de auto te koop? Eddie Wally, ja. Urbanus of Koning Boudewijn? Zou dat voor jou zijn, zo'n Cadillac?
1: Nee, ik heb één gehad. Ik heb SRX gehad. Ja, ik heb er 2,5, 3 jaar in kunnen sturen.
0: Geweldig.
1: En maar ja, heel makkelijk gezegd, als ik Utrecht op en neer moest, dan was ik ook 200 euro aan benzine kwijt. Dus die heb ik een nieuwe eigenaar gegeven en dat was Peter Beense in Amsterdam.
0: Oh, geweldig, ja. De zanger Peter Beense.
1: De zanger, ja.
0: Zo'n grote auto voor Peter Beense.
1: Ja, die was precies goed genoeg voor hem. Ja,
0: ja, nou, rijk als een koning in zijn Cadillac dus. Maar ja, van wie was deze Cadillac uit 1951 die nu te koop staat? Het is een bekende Belg geweest. Eddie Wally, Urbanus of koning Boudewijn. Jan, succes met de verhuizing, hè?
1: Dankjewel.
0: En we komen graag op de grote opening.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Oh, mooi Jan, succes. Mooi.

0: Vice House met Crazy. Ja, je moet ook wel een beetje gek wezen als je 40 tot 70.000 euro aan een dikke Cadillac wil uitgeven. Maar ja, het is wel een bijzonder ding als je het gewoon hebt liggen. Dan ja, waarom ook niet? Nou ja, deze auto was heel bijzonder, zei Jan Boonstra net. Van een bekende Belg is deze wagen geweest. Maar ja, van welke Belg was die auto nou? Dat is de vraag. Er werd heel veel gebeld. Ik heb alle antwoorden wel voorbij horen en zien komen, ook via de app. Maar er kan er maar één het juiste antwoord zijn. En er kan er maar één als eerste mee doorkomen. Jenny Brands, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Dit heb je even op moeten zoeken, denk ik, of niet?
1: Nee, totaal niet.
0: Nee?
1: Ik heb gegokt.
0: Nee, gegokt. Ja, maar dan moet het nog goed zijn natuurlijk, hè?
1: Ja, dat hoop ik maar.
0: Je hoopt het maar. Nou ja, de vraag was van wie was deze auto? Was het van Eddie Walli, Urbanus of Koning Boudewijn? Wat denk je, Jenny?
1: Nou, mijn gokje was Koning Boudewijn.
0: Hmm. Nou, dan heb ik goed nieuws, want we gaan voor je klappen.
2: Ja.
0: Dat is helemaal goed. Een Cadillac uit 1951 geweest van Koning Boudewijn. Ja, dan komt er wel wat aan, Jenny, als je daarmee de straat in rijdt.
1: Nou, bedankt.
0: Zou het wat voor jou zijn?
1: Nee, absoluut niet.
0: Je gaat niet bieden?
1: Nee, ook dat niet.
0: Nee. Ben jij meer?
1: Kiddelen.
0: Jij bent meer van de wat kleinere autootjes of wat heeft jouw voorkeur?
1: Ja, goed geraden.
0: Ja, hè?
1: Goed geraden, ja, natuurlijk. Ja.
0: Wat heb jij voor de deur staan op dit moment?
1: Een Ford.
0: Een Ford?
1: Ja.
2: En die applaus!
0: Is ook goed.
2: Dat is ook goed.
0: Is ook goed, hoor ik. Nou, jij kan met jouw fortje door de wasstraat, Jenny. Want je hebt de vraag goed beantwoord.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Zo zie je maar weer gokken. Daar kan je ook zomaar een mooie prijs opleveren.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, we gaan het in orde maken, Jenny. Blijf even aan de lijn. Dan zorgt Karel dat het jouw kant op komt. En van harte gefeliciteerd.
1: Dank je wel. En jullie goede uitzending.
0: Dank je wel.
1: Hoi.
0: Ja, Jenny Brands die sleepte de wasstraatbon van deze week in de wacht. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen Henk Elderman, ergens in de provincie.

0: En als je denkt, wat een mooie ploer is dit, dan komt dat goud uit. Want Remco K. met Noors die Stone is deze week Gronings goud. En dat betekent dat je hem wat volker voorbij heurt kan. Wie gewoon zo eens hem kijken bij Henk Elderman. Die is onderweg naar start. En hij belde net van, ik kom zich om de start nooit in.
1: Het schijnt druk te wezen.
0: Het schijnt druk te zijn. Maar heb ik, Henk, ben je daar? Is het gelukt?
2: Ja, ik ben er. Ik doe net de auto op slot.
0: Oh, moet we nog even wachten of kind wel?
2: Nee, ik sta op Grote Markt. En, nou ja, die drokte die komt eigenlijk vandoor natuurlijk.
0: Ja.
2: Want nou ja, het is hier nou wel smoor drok voor het stadhoes, zeg maar. Ik moet even kijken wat hier nou precies te doen is. Want nou, doe is het natuurlijk ook wel een papier stoor. Rust me nog?
0: Ja, doe gewoon eens dansen, zeg ik hier stoor.
2: Ja, dansfestival. Nou. Baila Straat Dansfestival.
0: Dat is wat voor die.
2: Ja, ik heb mijn nummer al afspeld.
0: Hartstikke gaaf.
2: Ja. Ik zal eens even kijken wat ik hier van kan maken. Nou kom ik erachter dat ik mijn telefoon niet bij me heb. Nou, deze meneer die kijkt me al aan. Wat is hier te doen, meneer?
3: Ja. Zijn er al. Ah, daar heb je RTV Noord ook.
2: Ja.
3: Wat hier te doen is?
2: Ja.
3: Nou, ik ben niet van de organisatie. De man daar met de microfoon is van de organisatie, maar die is bezet. Hier is Baila aan de gang.
2: En wat is dat?
3: Dat is elk jaar een straatdansfeest waarbij alle, niet alle dansscholen, maar heel veel dansscholen uit Groningen, die komen even een voorstelling doen. Ze gaan op meerdere straathoeken in de stad gaan ze zometeen demo's verzorgen en zelfs ook mini-workshops. En nu is even een voorstelronde, dus alle, ik geloof dat we iets van 23 dansscholen nu hebben die om de beurt een minuut lang even een stukje voordoen, even de sfeer erin krijgen. En dan verspreiden ze zich door de hele stad heen.
2: Ja, het klinkt alsof jij elk jaar hier staat te kijken.
3: Ik ben meestal wat later, maar ik hou van uitslapen.
2: Ja. Dansschoentjes aan of? Ja.
3: Oh, je kan op elke schoenen kun je dansen. Dus en ik ben toevallig, zag je die poster net. Ik mag flyers uitdelen voor Afrodance. Dus hartstikke leuk. Maar alle danssoorten ook door elkaar, let in.
2: En wat komt dan volk op af, zeg?
3: Ja, nou, dit zijn, de meeste hiervan zijn denk ik ook wel dansers. En dan de buitenste schil is denk ik mensen die interesse hebben nu.
2: Ja. En het woord verbinden staat dan ook vaak wel, dat is belangrijk, laat ik zo zeggen.
3: Verbinding in het dansen, ja, absoluut. Dansen is sowieso connectie maken en verbinden. Ik moet zeggen, het is de beste keuze in mijn leven geweest ooit om te gaan dansen. Je komt in een andere wereld bijna. Met veel meer saamhorigheid en verbinding dan normaal gesproken op straat, zeg maar.
2: Dus, wat is jouw favoriete dans, tot slot?
3: Dat zijn er meerdere. Ik ben zelf een fanatiek salsa danser, maar ik hou ook wel gewoon van een bolero. Die is heel klein en dat is gewoon wat, kun je wat lekker naar binnen keren en hoef je niet zoveel te doen. Bachata is ook een mooie dans en dat krijgen we. Ja.
2: Nou, je hebt er in ieder geval goed verstand van. Ik loop nog even verder, bedankt in ieder geval. Nou, dan ben je wel een in, Sergei, denk ik, hè?
0: Ja. Mocht er zo ook nog even
2: ik spreek zomaar Orlin aan en die heeft er verstand van, wat ik nooit heb. En ik sta nu ooit dicht in een box.
0: Dat klinkt goud.
2: Dat was gewoon dit is een wat mooi zeg. Allerlei kleuren ook.
0: Dit is meer buikdans,
2: en de mensen in het publiek die denken, ik hoor er ook van alles doorheen trouwens. Ik weet niet of dat het aan de zender ligt of aan de...
0: Nee. Ik denk dat het door hoe de speakers komt, Henk. Maar dit is meer buikdans, geloof ik.
2: Ik hoor je nou wel weer goed, Sergei.
0: Ja, maar een drokte van belang door dus met Baila. Ja. En het gaat nog wel even deur als ik dat zo hoor, Henk. En dit was ook die laatste. Dus ik zou zeggen, de dans bij jou aan en ik is nog wel even rustig.
2: Ja, ik ga het hem proberen, denk ik. De zon schijnt ook weer trouwens onderweg, ga ik veel rekenen. Maar de zon schijnt ook weer en het wordt een prachtige dag verder.
0: We mogen er nog wat moois van. Henk, bedankt in elk geval weer voor vandoor, hè.
2: Oké,
0: mooi. Was Henk Elderman. En straks gewoon weer kijken waar ons de rest van de middag staat te wachten in Café Martini. Naar Douwe Bob en Sarah Could Have Been Us.

0: Ja, een van de grootste hits van Blondie. Nou, ze hebben nog een heel rijtje hits gemaakt. Ja, Karel, we hebben eigenlijk een soort record vandaag gevestigd. Hè? Weet je dat wel?
1: Nee.
0: Snelste oplossing van de zoektocht. De zoekmachine, de zoekrubriek.
1: Absoluut.
0: Het dubbeltje uit 1991.
1: Dat is echt een geluksdubbeltje.
0: Ja, binnen een halve minuut hadden we al een te pakken.
1: Oh, onze presentator komt eraan. Moet je eens kijken.
0: Oh, wat gezellig zeg. Ja, want waar gaan we zo naartoe? We schuiven eigenlijk gewoon een stoeltje door. En dan zitten we al op een van de barkrukken van Café Martini.
1: Ja.
0: Staat op punt van beginnen. En onze barkeeper van vandaag, die komt nu binnen. Lachend, dus ik denk dat alle borrelnoten zijn aangevuld. Even kijken, welke microfoon is dit?
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Dimitris, die neemt zo het microfoontje over. En die zorgt ervoor dat alle muzikale biertjes weer worden getapt tot 6 uur. Pubquiz zit erin.
2: Ik heb hem net voorbereid.
0: Net voorbereid?
2: Ja, het is echt vers van de pers.
0: Hartstikke goed. En natuurlijk happy hour, daar sluiten we mee af. Dat is jouw verzoekje om gezellig de zaterdagmiddag mee af te sluiten. Denk alvast na wat je wilt horen. Noord en Ommeland, die meldt zich volgende week weer. En we wensen die allemaal een goud weekend. Mooi.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
1: pearl. Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
9: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
9: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Riga. Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus. Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
13: Meubeldorp. Radio Noord.
14: Café Martini.
13: Met Dimitris Kops.
14: Ja, welkom bij het gezelligste café van Groningen. Shakira zometeen, ze doet een optreden. Die komt eraan, ook John Cicada. En dit is Ilse de Lange.

Just Another Day, John Cicada hier op Radio Noord. Het is 2:15. Welkom, Café Martini. Het leukste café van Groningen is geopend. Mijn naam is Dimitris en je bent van harte welkom in het café. Zoek een mooi plaatsje uit, daar aan de bar bijvoorbeeld, of achterin het café. Onopvallend naast dat smoeselige gordijntje. Of ga lekker achter de gokkast zitten. Kan ook natuurlijk. Of op het terras. Het is wat koud, maar zou nog kunnen. Café Martini, de hele middag hier op Radio Noord. Druk programma. Om 5:00 bepaal jij de muziek, want dan is het happy hour. En je kan nu alvast insturen wat je zou willen horen via het telefoonnummer van Radio Noord. 050-3188-288. Even bellen of even appen met je plaatje, dan ga ik dat voor je draaien. En we doen vanmiddag natuurlijk weer de pubquiz. Ja, binnen 1 minuut moet je zoveel mogelijk muzikale vragen goed beantwoorden. Doe je dat, dan win je het Radio Noord prijzenpakket. En je maakt ook nog een keer kans op de pubquiz bokaal van Café Martini. Ja, dit en meer, want ook de Noord 9 staat centraal. De graadmeter van de Groningse muziek.

0: You too, Sunday Bloody Sunday, Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 9. De hackersluiter deze week is van buschauffeur. Oeh, hij doet het net. En zanger Birdie. Hier is zijn zonnerit Esperano Otra Vez.
2: Nummer 9.

0: Jukebox.
1: Ja, de jukebox wordt weer aangeslingerd deze zaterdag in Café Martini. En vandaag jouw keuze uit twee platen van Beyoncé. Dat is niet zomaar. Gisteren was superster Beyoncé jarig. Hoe oud is ze geworden? 45 alweer. 45 jaar Beyoncé. Goed, twee platen van Beyoncé in de jukebox. En de vraag is, welke wil je helemaal horen? Ga je voor optie 1, dat is Irreplaceable.
0: Nummer 1.

0: Ja, laat maar weten welke van deze twee van Beyoncé wil je helemaal horen. De plaat met de meeste stemmen wordt zometeen in zijn geheel gedraaid. Ga je voor Irreplaceable of ga je voor Single Ladies? Pak je telefoon erbij in app 050-3188-288. 050-3188-288. En met je stem op je favoriete Beyoncé-plaat maak je ook nog een keer kans op de Radio Noord. Jawel, heuptas. Dus app maar 050-3188-288. Welke van Beyoncé wil je horen in de...
1: De Jukebox.

0: Jukebox. Arjan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Was je nou fruit aan het plukken vanmiddag?
1: Ja, met fruit, wat appels en hangpeer.
0: Lekker, heb je dan je eigen moestuin?
1: Nee, ik heb gewoon wat fruitbomen in de tuin staan, dat is geen moestuin.
0: Zo, en zijn ze te eten?
1: Ik heb ze nog niet geproefd, maar ze zijn er appels om te eten, zeg maar.
0: Ah, oh, lekker zeg, lekker. Ja. Goh, en wat heb je verder op het programma staan vandaag?
1: Straks naar mijn moeder toe, wat huishoudelijk werk daar ik nog doen. En dan hebben we de rest van de dag vrij.
0: Lekker zeg, lekker. En je hoorde de jukebox hier in Café Martini. Met vandaag Beyoncé daarin. En dat is niet zomaar, want gisteren is ze 45 jaar geworden, Beyoncé.
1: Dat is nog jong.
0: Heb je er nog een taartje op gegeten?
1: Nee.
0: Kaartje gestuurd naar Beyoncé?
1: Ook nog niet.
0: Ook niet? Nee. Ben je wel te laat? Maak je geen... Wat zeg je?
1: Zeg jij wel dan?
0: Ja, even langs geweest, hè? Even op en neer gevlogen. Goed. Arjan. De vraag is, wil je Irreplaceable horen van Beyoncé in de jukebox of wil je Single Ladies horen?
1: Single Ladies.
0: Single Ladies. Dan ga ik die draaien. En omdat je hebt gestemd, en dat is ook de plaat geworden met de meeste stemmen erop, krijg jij van Radio Noord een prachtige heuptas.
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Die gaan we opsturen. En geniet van Single Ladies, hè?
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

0: graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier in Café Martini op Radio Noord. De Noord 9. De 9 populairste Groningse liedjes. Vlak voor 6 hoor je de nummer 1. En het is nu tijd voor de nummer 8. Een nieuwe binnenkomer. De Groningse Sylvia Romy ademt een swingende Zuid-Amerikaanse salsa-vibe. Met haar nummer Prima Donna.
1: Nieuw. In de Noord 9. Nummer 8.
3: Stel je eens voor, je komt me zomaar weer eens

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem

0: omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
2: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 3 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ik heb trek in iets lekkers.
13: Neem de appels van Oudebos.
12: Iets zoets.
13: Of de pruimen van Oudebos.
12: Iets fris en sappigs.
13: Oudebos.
12: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
15: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
16: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
17: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
18: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
18: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Nou ook bij Frans Copal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franscopal.nl.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
22: Radio Noord.
23: Café Martini.
24: Met Dimitris Kops.
25: Welkom met gezelligste café van Groningen. Ja, zoek een mooi plaatsje uit, Café Martini, met Queen zometeen. En ook Starship komt eraan hier.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9. De 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 7. Ja, gekomen uit Groningen en inmiddels gevestigd in Amsterdam. Simon Joan, bekend als voormalig bassist van Orange Skyline, staat op nummer 6 in de Noord 9 deze week. Hier is Don't Leave.
1: Nummer 7.

0: Radio Noord, Starship.
1: We Built This City, met een kleine bijdrage van de bedenker van dit radioprogramma. Ja, Erik Bats, die hoorde je in de plaat. En die heeft dit programma ooit bedacht. Café Martini, ja. Over Erik Bats gesproken, die is weer helemaal terug van vakantie. Maandag gooi je hem weer met de middagshow hier op Radio Noord. Vanaf 4 uur, Studio Grun. Dit is Café Martini. Zoek een mooi plaatsje uit in het café. Het gezelligste café van Groningen. We gaan later vandaag ook nog de pubquiz spelen. Met jouw kans op de grote pubquiz bokaal. Dat is pas later vanmiddag. En de Noord 9 staat centraal. We pakken er zometeen weer een nummer uit. Paul Young komt eraan. Dit is Lutricia McNeil.

Goedemiddag, het is 3:30. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag is het bewolkt, kans op een bui ook. Het is 19 graden in Groningen. Morgen zon en wolken in de mix. Het blijft droog morgen en dan zo'n 21 graden.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord in Café Martini, het leukste café van Groningen. De Noord 9. De 9 populairste Groningse liedjes met vlak voor 6 uur de nummer 1. En het is nu tijd voor de nummer 6. Daar staan Bronsema en Staal met Had ik je maar nooit laten gaan. We vroegen een tijd geleden aan Wilbrand Bronsema waar het nummer nou precies over gaat.
3: Kijk, als je de studio ingaat, dan verzin je natuurlijk een aantal onderwerpen of die komen ter sprake. En daar was spijt toch een van de dingen van, denk ik. Misschien zaten Jason en ik allebei in die periode, dus tijd een beetje spijt. Maar het gaat in ieder geval over spijt en je moet toch dingen aandacht geven, anders raak je ze kwijt. En we wilden ook gewoon een zomerplaat maken. Dat moet ik wel eerlijk zeggen.
1: Nummer 6.

harte welkom bij het leukste café van Groningen. Dit is Café Martini op zaterdagmiddag bij Radio Noord. Zometeen de pubquiz. Kan je meedoen? Dan maak je kans op de grote pubquiz bokaal van Café Martini. Is dat even leuk?

0: je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
9: Meubeldorp. We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
10: Riga!
11: Riga Keukens, daar word je blij van.
12: Meerten!
10: en zwembelen.
11: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
10: Meertens Meubelen.
11: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
12: De koffie staat klaar.
13: Riga. Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
14: Riga.
13: Riga Keukens, daar word je blij van.
10: Meertens Meubelen.
11: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
15: Café Martini.
16: Met Dimitris Kops.
15: Ja, het leukste café van Groningen is geopend hoor. Van harte welkom aan de bar bijvoorbeeld. Café Martini met Prince zometeen. En eerst David Guetta.

0: Radio Noord, Prince, the most beautiful girl in the world. Het is 10 minuten over 4. Zometeen mag je meespelen met de pubquiz hier in Café Martini. En dat is leuk, want dan maak je kans op de pubquiz bokaal. En je maakt ook kans op het Radio Noord prijzenpakket. Dus heb je een beetje muziekkennis, dan kan je zometeen meespelen met de pubquiz. En kun je alle prijzen winnen.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9. De 9 populairste Groningse liedjes met vlak voor 6 de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 5. Lekkere zomerse klanken. Daar staan namelijk Los Cascos. Hier is Poco a Poco.
2: Nummer 5.

0: we gaan het weer spelen in Café Martini. De Pub Quiz.
1: De Pub Quiz.
0: Je maakt kans op het Radio Noord prijzenpakket met allemaal leuke dingen van Radio Noord erin. En ook op de grote Pub Quiz bokaal. Pubquiz bokaal krijg je als je deze maand de meeste goede antwoorden geeft. En dat is mooi, de maand is net begonnen, dus eigenlijk heb je hem al in de pocket. Maar ja, dat kan natuurlijk in de loop van de maand veranderingen komen. Dat, ja, dat begrijp je. Goed, de pubquiz. Het werkt als volgt. Binnen 1 minuut moet je zoveel mogelijk muzikale vragen beantwoorden. Dus zit je een beetje goed in de muziek? Nou, dan is dit wat voor jou. Dan mag je meespelen met de pubquiz. Ik zou het leuk vinden deze zaterdagmiddag. Ik ga de instapvraag bekendmaken. Als je daar het antwoord op weet, dan mag je meespelen met de pubquiz. De instapvraag is de volgende vraag. Wie zong het nummer Single Ladies? En die heb ik zojuist nog gedraaid hier op Radio Noord. Dus wie zong het nummer Single Ladies? Weet je dat? Dan mag je nu bellen of appen met de studio van Radio Noord. 050-3188-288. 050-3188-288. Weet je het antwoord op deze vraag? Mag je meespelen met de Pub Quiz. Wie zong het nummer Single Ladies? Laat maar weten. Bel of app. 050-3188-288.

0: Sunrise. Simply Red Radio Noord. We gaan het spelen.
1: De pubquiz.
0: En dat doen we met Leo. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij was iets bijzonders aan het doen deze zaterdagmiddag.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ik was met de camping zat zoeken voor volgend jaar. Voor de vakantie.
0: Voor 2027.
2: Ja.
0: Dan ben je er op tijd bij.
2: Ja, dat moet ook wel. Ik ben het laatste toe gezegd. Dus.
0: Ja, en waar zit je naar te kijken? Welk land?
2: Oostenrijk.
0: Oh, voor de zomervakantie?
2: Ja.
0: Oh, wat grappig, dat hoor je niet zo vaak.
2: Nee.
0: Doe je dat elk jaar naar Oostenrijk of wordt dit de eerste keer?
2: Nee, volgend jaar wordt het de derde keer.
0: Oh.
2: Vierde keer al.
0: Oh, de vierde keer al? Goh,
2: ja.
0: Lekker zeg. En je komt er net vandaan dus eigenlijk?
2: Ja.
0: Oh,
2: in Hollenegaard, Meijerhoven.
0: Oh, lekker zeg. En je hebt niet gelijk geboekt dan voor volgend jaar?
2: Ja, maar we gaan naar een andere camping toe. We gaan naar Carinthië.
0: Oh, toch een beetje afwisseling.
2: Ja.
0: Ja, helemaal goed. Hey, leuk dat je wil meespelen met de pubquiz. Je maakt kans op het Radio Noord prijzenpakket en ook op de grote pubquiz bokaal. Daarvoor moet je deze maand de meeste goede antwoorden hebben gegeven. En ja, mazzel, want eigenlijk sta je nu al op nummer 1, want de maand is net begonnen. Maar ja. Er kunnen nog mensen overheen gaan hè, deze maand, dat begrijp je.
2: Ja, nou, we moeten zo mogelijk eindigen.
0: Oké. Okay. Hey, doe de telefoon goed aan je oor. Doe de radio uit. Je krijgt 1 minuut om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Muzikale vragen. Weet je het niet? Zeg dan pas. Dan ga ik gelijk door naar de volgende.
2: Ja, is goed.
0: Oké. Okay. Ben ik klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Dan gaat de tijd lopen als je antwoord geeft op de instapvraag. Wie zong het nummer Single Ladies?
2: Beyoncé.
0: Hey. Welke Nederlandse zanger werd bekend met de hit Het is een nacht?
2: Goed mee, hoor.
0: Wie zong de hit Rolling in the Deep?
2: Adele.
0: Welke band maakt het nummer Sweet Child of Mine?
2: Pas.
0: Welke zangeres scoorde een hit met Waka Waka?
2: Pas.
0: Welke Nederlandse band had een hit met Oerend Hart?
2: Normaal.
0: Wie was de zanger van de band Nirvana?
2: Kurt Cobain.
0: Welke artiest bracht het nummer Blinding Lights uit?
2: De Weeknd.
0: Welke Britse band scoorde een hit met Don't Look Back in Anger?
2: Oasis.
0: Welke Nederlandse zanger won in 2019 het Eurovisie Songfestival met het nummer Arcade?
2: Bernard Lauder.
0: Ja.
1: De pubquiz.
0: Die laatste was buiten de tijd, Leo.
2: Ja,
0: ja. Nou ja, je had de instapvraag. Groep Beyoncé. Welke Nederlandse zanger werd bekend met Het is een nacht? Guus Meeuwis natuurlijk. Rolling in the Deep wist je ook. Dat was Adele. Ja, en toen ging het even mis, hè?
2: Ja.
0: Sweet Child of Mine is Guns N' Roses. En Waka Waka was een hit van Shakira.
2: Oké, ja.
0: Ja. Nou, met de instapvraag erbij heb je toch nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 antwoorden goed.
2: Oh, dat ging wel.
0: Ja,
2: wel goed.
0: Dus dat noteren we, Leo. 7 antwoorden goed. Dat betekent dat je sowieso wat leuke prijzen krijgt van Radio Noord. En of jij ook de maandwinnaar wordt, ja. Dat is een kwestie van duimen natuurlijk, hè?
2: Alwacht.
0: Hartstikke goed. Leo, dankjewel voor het meespelen en een prettig weekend.
2: Hey, vriendelijk bedankt. Tot de volgende keer. Yo, bye.

Niehoff. Straks is het weer Jonken. 5 minuten over 4:30. Oh, zometeen om 5 uur. Vergeet het niet, is het happy hour. Bepaal jij de muziek. Wat wil je horen? Denk erover na en laat het weten na 5. Dit is Ella Langley met haar grote hit. Just

0: George Ezra op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord in Café Martini. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 hoor je de nummer 1. We zijn nu aanbeland bij de nummer 4. Daar staan Artie Barot en Robin IJzerman. Hier is There Will Be Never, Never Be Another.
2: Nummer 4.

0: help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op

0: Sensi2go.com/radio.
1: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
15: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
17: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
18: Het is happy hour. Happy hour.
19: Café Martini.
20: Met Dimitris Kops.
21: Ja, wat wil je horen? Dat is de vraag. Stuur een appje 050-3188-288. De eerste krijg je van het huis. Train Drive-By.

0: Ja, het is happy hour in Café Martini. Elke zaterdag om 5 uur happy hour. Wat wil je horen? Dat is de vraag. Stuur een appje of bel 050-3188-288. 050-3188-288. Harry aan de telefoon, goedemiddag.
1: Ja, goeiedag met me gehoord.
0: Goeiedag Harry, waar bel je vandaan?
1: Uit Siddeburen.
0: Siddeburen, en hoe is het op deze zaterdag in Siddeburen?
1: Nou, een beetje stormachtig, de koetsentocht is voorbij.
0: Oh, de koetsentocht? De
1: rest, ja, we hebben hier de koetsentocht gehad, ik kom uit mijn huis zien.
0: Och, wat een mooie oude koetsen.
1: Ja.
0: Oh, die heb ik even gemist, maar wat leuk.
1: Ja, nee, dat is alleen leuk om naar te kijken.
0: En hoeveel waren dat er?
1: Oh, wel genoeg. Ik schat ongeveer tussen de 10 en 20.
0: Allemaal in optocht?
1: Ja.
0: Door Siddeburen?
1: Ja.
0: Kijk aan, kijk aan. En het is stormachtig bij jou?
1: Ja, dat waait nog een beetje nu voor hier zo.
0: Oké. En heb je vanavond nog wat op de planning staan, Harry?
1: Nee, ik kijk gewoon vanavond met tv, verder niks.
0: TV Noord?
1: Ja, of een mooie krimi op Duitsland.
0: De wat op Duitsland?
1: Krimi, Tatort. Daar kijk ik al meer dan 30 jaar naar.
0: Oh, dat zegt maar niks. Waar gaat het over dan?
1: Nou, kort geleden hebben ze dan een film gemaakt in DSL. Tatort.
0: Oh, nou, dan moet ik eens even opzoeken.
1: Alles zie je nog van vroeger.
0: Oké. Oh, ja. Wat leuk. Dus dat wordt geen andere zender vanavond?
1: Nee, ik kijk meestal naar een Duitse krimi. Dat vind ik wel leuk.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk, Harry. Hey, en het is happy hour. Ik draai alles op verzoek. Wat wil je horen?
1: Nou, de Rolling Stones, een nummer.
0: Nummer van de Rolling Stones. Ja, heb je nog een voorkeur?
1: Ja. Nee hoor, als ik van de Rolling Stones ben.
0: Zullen we dan...
1: Ik heb ze in Groningen gezien.
0: Ach, dat is lang geleden.
1: Ja. Ja.
0: In het Stadspark?
1: Ja, klopt precies.
0: Je hebt de piep nog steeds in je oren.
1: Ach man, hartstikke mooi was.
0: Hartstikke goed. Nou, dan ga ik Satisfaction draaien. Dat vind ik wel een lekker plaatje op zaterdagmiddag in Café Martini.
1: Ja, mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, helemaal goed. Dan start ik die in. Hoor eens even, de Stones.
1: Yo.
0: Harry, fijne dag.

0: Happy Hour.
1: Ja, het is Happy Hour in Café Martini hier op Radio Noord. Dat betekent dat ik alles voor je kan draaien, maar dan moet ik het wel even weten. Je mag bellen of appen met je verzoekje. 050-3188-288. 050-3188-288. Aan de telefoon heb ik Lodi. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Dimitris.
1: Vanuit Beijum.
2: Ja, klopt.
1: Kijk eens, en ben je nog de deur uit geweest vandaag op de zaterdag?
2: Nou, ik heb met de hond gewandeld. Ah. En heb boodschappen gedaan. Ja, dat is een beetje alles. We zijn een beetje rustig aangedaan vandaag.
1: Nou, ik vind het nogal wat. Met de hond lopen, boodschappen gedaan, zo.
2: Ja.
1: Ja. De weekboodschappen of alleen voor vanavond?
2: Alleen voor een paar dagen, hè.
1: Oh, oké. En wat wordt er gegeten in huizen van Lodi?
2: Vandaag eet ik zuurkool.
1: Ja.
2: Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog. Okay. Zuurkool, ja, dat was het laatste wat ik hoorde.
2: Ja, zuurkool, ja. Ja.
1: Vandaag zuurkool. En morgen?
2: Dat weet ik nog niet. Moet ik even bekijken. Ik denk dat er een pizza wordt morgen.
1: Morgen pizzaatje, lekker zeg. Hey. Oh.
2: Ja, ja.
1: Oh, op de zondag pizza. En heb je nog plannen voor vanavond? Ga je nog wat leuks doen?
2: Ja, televisie kijken, hè.
1: Ach, kijk eens. En wat wordt er dan gekeken?
2: Om 6 uur TV Noord en dan gaan we overschakelen naar... even kijken wat er op is. SBS zal het worden, denk ik.
1: SBS.
2: Ja.
1: Is dat wat op de zaterdagavond?
2: Ja, ik heb geen zicht bij op dit moment, dus, maar er zijn nieuwe programma's zijn begonnen, dus...
1: Ja.
2: Ik wacht af.
1: Topoverleg geweest bij De Mol. Die heeft dat helemaal volgeplemd met allemaal nieuwe programma's.
2: Klopt, ja. Ja.
1: Ik kreeg er wat van mee, inderdaad.
2: Ik laat me verrassen vanavond.
1: Nou, ik zal eens kijken voor je wat er vanavond op is.
2: Ja.
1: De grote tuinverbouwing is nu bezig.
2: Ja, dat is niet zo interessant.
1: Nee, je moet naar de avond, hè. Eens even kijken. Oh, de staatsloterijshow komt weer terug naar alle jaren.
2: Oh, kijk, dat is wel interessant.
1: Dus, ja, dat is met Helene Hendricks.
2: Oh, ja, met die buisjes.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Is wel leuk, ja. Klopt, ja.
1: Ik die site niet zoals ik dat wil. Nou, ik kan niet verder scrollen. Dus dan wordt het de staatsloterijshow.
2: Nou ja, gaan we daar eerst kijken en dan zien we verder wat erop is. Hè?
1: Nou, dat is hartstikke leuk. En heb je dan nog een lekker toastje erbij vanavond? Of,
2: ja, ik denk een stukje kaas, een stukje worst.
1: Och.
2: Misschien een kolentikje of zo.
1: Nou, dat is heerlijk, ja. Zeg Lodi.
2: Ja, moet je even kijken, hè?
1: Och, ik zou bijna willen aanschuiven. Hey, het is Happy Hour op Radio Noord. Dat wil je horen.
2: Ik had graag de Beatles willen horen met Help.
1: Help van de Beatles, ik ga hem meteen draaien. Fijne avond, hè? Geniet van je zaterdag.
2: Ja, jij ook, hè? En bedankt, hè?
1: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

Het is happy hour hier op Radio Noord. Dat betekent dat ik alles op verzoek draai. Dus stuur op wat je wil horen via een appje op 050-3188-288. Voor Guido, zijn dochter, zometeen Harry Styles, American Girls, die wil je graag horen. Komt eraan. Eerst het Radio Noord weerbericht nog eventjes. Het is bewolkt, kans op wat buien. Het is zo'n 18 graden in Groningen. En morgen zon en wolken in de mix. Blijft droog, 21 graden. Dit zijn de voortouw.

0: Happy Hour.
1: Ja, het is Happy Hour in Café Martini. Dat betekent dat ik alles op verzoek draai. Dus stuur je verzoekje in. 050-3188-288. Kan je een appje sturen. Of gewoon even bellen met dat nummer. 050-3188-288. Ilona, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Uit Onstwedde.
2: Klopt helemaal.
1: Hé, hey, en hoe is het leven in Onstwedde?
2: Goed hoor, heel goed. Heel mijn man goed. Is aan het klussen, want we hebben een nieuwe tv-meubel gekregen. En die moet nog even in elkaar gezet worden.
1: Och, wat mooi voor de televisieavond op de zaterdagavond.
2: Ja, ja, en hij heeft vanmorgen al een wedstrijd gefloten. Mijn man is scheidsrechter, dus die fluiten en vlacht bij Onstwedde Boys, zeg maar, in Onstwedde zelf.
1: Wat leuk. Dus je man is druk. Ja. En jij kijkt het een beetje aan zo in het leven. Hoe je man druk is.
2: Ja, en ik kijk TV Noord de hele dag. Al kijk ik al TV Noord. Dus.
1: Ach, lekker zeg. En wat heb je vanavond op het programma?
2: Niet veel. Bondgenoten kijken.
1: Bondgenoten. En daarachteraan dan de staatsloterijshow.
2: Nee, daar kijk ik niet naar. Daarna gaat bij mij Videoland aan. En de oude GTST Classics kijk ik dan. Dat is echt mijn ding. Dus ben niet zo weg van die staatsloterijshows.
1: Och. Nou, dan heb je een behoorlijke avond. Want er staan nogal wat van die GTST Classics, denk ik, op Videoland.
2: Ja, klopt. Nou, dat is echt mijn favoriete.
1: Ja, met Ludo Sanders.
2: Ja.
1: En wie hebben we nog
2: ik
1: meer?
2: Ik kijk het ook vooruit trouwens, hoor. Als maandag is, dan kijk ik het altijd weer vooruit, natuurlijk.
1: Oh. En Jeff Alberts, komt die nog voorbij?
2: Ja, ook. Ik ken ze allemaal nog wel.
1: En die broer van hem, de broer van Jeff, Robert?
2: De Robert.
1: Robert. Robert. Ja. We hebben zo nog zo'n marketingbureautje. Alberts en Alberts.
2: Ja. Ja.
1: En de Roosboom?
2: Ja, ook nog. Ja, ik ken het allemaal nog van vroeger. Ik heb vanaf 1990 al gekeken samen met mijn moeder.
1: En wie was je favoriet dan in al die jaren?
2: Iedereen bijna. Nou ja, iedereen. Ja, ik weet niet. Ik weet het allemaal niet meer. Maar er zijn ook goed overleden ervan. Dus ja, dan weet je het niet meer zo goed, hè?
1: Meneer Harmsen, ken je die nog?
2: Ja, ken ik ook nog. Ja.
1: Ook leuk om hem weer even te zien natuurlijk, ja. Hè? Ja.
2: Ja, klopt. Ben jij nieuw, als ik vragen mag, bij TV Noord?
1: Nou, nee, ik ben niet heel nieuw, maar redelijk.
2: Nee, maar ik zie je wel een jaar vaker op televisie.
1: Oh, ja, ongeveer een jaar.
2: Al,
1: ja. Nee, ja. Precies.
2: Nee, sorry voor het vragen hoor. Maar...
1: Nee, geeft niet hoor. Nee, dat geeft niet. Hey, Ilona, het is Happy Hour in Café Martini. Ja. En wat wil je horen?
2: Metallica, Not Else Matters.
1: Nothing Else Matters. De 6 minuut 16 versie graag, hè?
2: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Ik ga hem instarten, want we hebben ook nog de ontknoping van de Noord 9. Anders komen we niet uit voor 6 uur.
2: Nee. Nou, succes met je programma. En misschien bel ik nog wel even een keer weer dan naar jullie toe.
1: Hartstikke leuk. Ilona, fijne avond.
2: Ja, u ook.
1: Hoi.
2: Hoi.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Ja, iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 3. Daar staat Marieke Schenk. Hier is Adrenaline.
0: Nummer 3.

0: verbeteren van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Oh, hij komt eraan, de ontknoping van de Noord 9. De 9 populairste Groningse liedjes. Vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Nu snel de nummer 2. Daar staat Erwin de Vries. Hier is Testosteronie.
1: Nummer 2.

0: Nou, oké dan.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
3: Hey, zometeen om 6 uur op TV Noord een nieuwe expeditie Grun. Ze zijn in Noordhoorn om een kijkje te nemen bij de verswinkel die in juli werd getroffen door de bliksem. En ze zijn ook in Leek bij de open dag van de brandweer. Presentatie doet Ronald. Dat zometeen op TV Noord. Op Radio Noord een avond lang non-stop de beste muziek. En nu de ontknoping van de Noord 9. Voordat je de nummer 1 hoort, is het overzicht op nummer 9 deze week. Birdie S. Verano Otraves. Op 8 hoorde je Prima Donna, nieuw van Sylvia Romy. Op 7 Simon Joan, Don't Leave. En 6 was Had ik je maar nooit laten gaan van Bronsma en Staal. Op 5 Los Cascos, Poco a Poco. En There Will Never Be Another van Artie Barot en Robin IJzerman op 4. Op 3 Marieke Schenk, Adrenaline, Testosteronie. Op 2 zojuist van Erwin de Vries. En dan de nummer 1, de 6e week op rij op 1... Dada dansen, hier is Semsland.
1: Nummer 1.

0: van de week.
1: Yo!
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia. Oh, yeah.

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
5: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 6 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Noord.
8: De avond van Noord.
9: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: is Noord.
1: Radio Noord.
2: Oh, ik doe het op mijn fiets, kom en slinger weg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten.

0: punten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste.

0: hoogste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.